0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
0: Dit is New Business Radio.
9: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe.

0: nu je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuis gebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
6: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync.

0: Think by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Branding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
2: De laatste inzichten.
0: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in

0: lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
2: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich

0: in Andymeister. Bestel op andymeister.com.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
2: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorg. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Nieuwsflash.
7: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim €34 miljard tekort zijn voor onderhoud en

0: vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Doorzie wat er komt.
3: Dit is New Business Radio.
4: Now keep in mind that I'm an artist. And I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.

This is the waitress from the coffee house.

0: met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
8: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beschouwen hun keten niet als een externe leverancierslijn, maar als een deel van de eigen organisatie. En ze nemen daar dezelfde verantwoordelijkheid voor als wat er binnen hun eigen muren gebeurt. De meeste bedrijven zien hun keten als een serie van contracten. Aan de ene kant kopen ze in en aan de andere kant verkopen ze. Wat er bij de boer of bij de fabrikant gebeurt, is in principe iemand anders zijn zaak. Zolang het product op tijd komt en de prijs klopt, is het werk gedaan. Verantwoordelijkheid stopt vaak bij de poort. Impactgedreven organisaties weigeren deze afbakening. Voor hen is de keten geen externe lijn, maar een uitbreiding van de eigen organisatie. Wat er bij de leverancier gebeurt, gebeurt feitelijk in hun naam. Want zij hebben de inkoopkeuze gemaakt. Wie tomaten koopt, koopt geen tomaten, maar koopt het bedrijf dat die tomaten teelde. De bodem waarop het groeide, de mens die ze plukte en het loon dat aan deze mens werd betaald. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor dit werkt. Wat je niet ziet, kun je niet verbeteren. Slecht loon, slechte bodem, slechte arbeidsomstandigheden verdwijnen onder de radar.

0: standaard zodra ze één schakel verder plaatsvinden. Wie de keten als extern behandelt, geeft de mogelijkheid weg om er invloed op uit te oefenen. Risico verdwijnt niet door het over te dragen. Schandalen rond kinderarbeid, ontbossing of slechte productieomstandigheden raken in de praktijk altijd het merk dat ervan profiteert, niet alleen de directe veroorzaker. Verantwoordelijkheid nemen is dus ook risicobeheer. En een keten die je niet kent, is ook een keten waar je niks over kunt vertellen. Wie kan vertellen waar zijn product vandaan komt, van welke boer of van welk veld, heeft iets in handen wat willekeurige inkopers niet hebben, namelijk een verhaal. En belangrijk, dit is iets anders dan een keurmerk. Een keurmerk is een momentopname. Verantwoordelijkheid nemen voor de keten is een doorlopende relatie waarin je zelf weet wat er gebeurt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al ruim 40 jaar serieus werk van maakt is Odin. Ooit in 1983 begonnen als groothandel in Geldermalsen met antroposofische wortels. Inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie met meer dan 38 winkels, een groothandel, een biodynamische boerderij in Brabant, een eigen imkerij en een bezorgdienst en vele afhaalpunten. Daarnaast wordt die organisatie gedragen door 20.000 leden. Want Odin is geen gewone supermarktketen. Odin is steward-owned. Het bedrijf is van de leden, niet van de aandeelhouders. Het verschil zit hem ook in hoe Odin omgaat met zijn keten. Niet als logistiek vraagstuk, maar als verantwoordelijkheid. Een eigen biodynamische boerderij om zaadvaste, patentvrije rassen bijvoorbeeld te telen. Een eigen imkerij om de biodiversiteit op het platteland te ondersteunen. Directe relaties met boeren waarmee Odin lange termijn afspraken maakt, ook als een ander het misschien goedkoper kan. Ook in slechte oogstjaren. Een paar cijfers op een rijtje. Opgericht in 1983 met een 100% biologisch of biodynamisch assortiment. Een groothandel en bijna 40 winkels door heel Nederland. Meer dan 20.000 leden en een verdubbeling daarvan over de afgelopen 5 jaar. Een eigen biodynamische boerderij, de Beerse Hoeve en een eigen imkerij. En Stuart Owens. We bellen met Merle Komans van den Dries. Zij is de directeur van Odin. Goedendag Merle.
1: Hoi, goeiedag.
0: Merle, jullie nemen niet alleen verantwoordelijkheid voor wat er in jullie winkels gebeurt, maar voor de hele keten daarachter. De eigen boerderij, eigen imkerij, lange termijn relaties met boeren. Wat doet die keuze voor Odin als bedrijf? En wat doet die keuze elke dag voor jou als directeur?
1: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Hè? Kijk, ik ga er eigenlijk vanuit dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor wat er in de keten na hem of haar gebeurt, maar ook daarvoor. Dus dat is voor ons eigenlijk niet anders. En interessant genoeg is het niet vanzelfsprekend tot nu toe. Dus daar is de afgelopen jaren ook wel discussie over geweest. Wat het voor ons betekent is dat wij elke dag echt goed kijken met wie werken we samen. Hoe staan die partijen in het leven? Waarmee kunnen we nu echt het verschil maken? En we willen goed voor de aarde zorgen, maar ook goed voor elkaar zorgen. Nou, wat betekent dat uitgangspunt voor alle keuzes die je elke dag maakt? En dan ga je eigenlijk achteruit in ons geval de keten in. Hè. Wij zijn een coöperatie met consumentenleden. En voor die consumentenleden verzorgen wij de boodschappen. En die verwachten ook van ons dat wij goede keuzes maken. Dat zij niet van al die producten die er in de winkel te koop zijn moeten weten wat er aan vooraf is gegaan. Dus die verantwoordelijkheid leggen ze bij ons. En wij gaan dan met die leveranciers natuurlijk kijken, ja, hoe werken jullie eigenlijk? En wat is jullie toekomstvisie? Hoe ga je met je mensen om? Als je bijvoorbeeld kijkt naar tomaten uit Spanje of Italië, of het nou een tomatenpassata is of niet, dan wil je niet dat de Keuringsdienst van Waarde een programma gaat maken. En daar achter komt dat een leverancier van jou met illegale vluchtelingen op het land werkt, die helemaal niet goed betaald worden. Of dat je misschien wel dierlijke producten in je winkel hebt liggen waar dierenwelzijn echt ver onder de maat is. Dus dat moeten wij allemaal uitzoeken, hè? Dat is ons dagelijkse werk. En soms kom je erachter dat iets toch niet in de haak zit. En dan moet je die consequenties ook nemen. Dus dan gaan bijvoorbeeld zo'n product eruit of zo'n leverancier stop je mee.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Tot zover gaat het eigenlijk.
0: Ja, en je zegt eigenlijk elke organisatie die heeft die verantwoordelijkheid. Niet elke organisatie neemt hem. Wat is jouw beeld waarom dat eigenlijk niet gebeurt?
1: Nou, het heeft denk ik te maken met dat het niet altijd de meest makkelijke route is die je dan gaat. Dus De makkelijke route is helaas nog heel vaak de route waarbij het prijsvoordeel telt. Of de beschikbaarheid van een product, dat daar vooral naar gekeken wordt. En niet heel diep gekeken wordt van ja, wat zit er nou eigenlijk achter.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Dat geldt natuurlijk ook voor ons gewoon als consumenten. Hè. We zijn allemaal consument. En je wil niet altijd met het oncomfortabele geconfronteerd worden.
0: Nou, denk ik eerlijk gezegd dat de mensen in jullie winkels ook andere dingen ontmoeten dan alleen dat confronterende verhaal. Hoop ik dan maar.
1: Ja, dat wil je ook helemaal niet. Hè. Je moet gewoon boodschappen kunnen doen. En dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het goed zit. En in die zin denk ik, transparantie is belangrijk. Dat als je het wil weten, dan moet het gewoon zichtbaar zijn van wat erachter zit. Als je niet per se wil weten of je wil gewoon lekker ontspannen, je mandje vullen. Ja, dan moet je dat niet allemaal hoeven uitzoeken. Want dat is eigenlijk te gek voor woorden. Het is gewoon uitbesteed werk. Wij moeten ons werk goed doen. En op het moment dat daar vragen over zijn, dan moeten er geen oncomfortabele dingen naar boven komen.
0: Dat is duidelijk. Dankjewel Merle dat je dit verhaal wilde delen. En ik ben gerustgesteld dat de boodschappen in ieder geval ook ketenverantwoordelijkheid kennen. Dankjewel.
1: Dankjewel. Fijne dag.
0: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Verantwoording nemen voor je keten begint niet met een audit, maar gewoon met een simpel gesprek. Maak deze week een korte schets van je keten. Gewoon op een A4. Wie levert er aan jou? Wie levert er aan hen? En zo door. Tot je bij de oorsprong bent. Niet uitputtend en zeker niet voor de compliance. Gewoon voor jezelf, om te zien waar de mensen zitten van wie jij letterlijk afhankelijk bent. Hang die schets op je bureau en bijna altijd zie je wel iets dat je daarin verbaast. Plan in je agenda voor het komend half jaar minimaal 1 leveranciersbezoek. Niet om te beoordelen, niet om te onderhandelen, maar echt om kennis te maken. Ga erheen, leer mensen kennen, kijk hoe het werkelijk toegaat. 1 bezoek per half jaar is genoeg om je inkoop een ander gesprek te laten worden. En als derde, maak deze maand 1 lange termijnafspraak in plaats van een korte termijnafspraak. 1 leverancier die je toezegt, ik blijf 4 jaar bij jullie, ook als de markt schommelt. Geen jurist voor nodig, gewoon een uitgesproken intentie. Dat geeft hen de zekerheid om in kwaliteit te investeren en jou de zekerheid dat je weet waar het vandaan komt. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd weten waar je verkoop vandaan komt, dan is verantwoordelijkheid nemen voor de keten een van de mooiste investeringen die je kunt doen. Niet als compliance oefening, niet als certificeringsritueel, maar als manier om je bedrijf werkelijk te kennen. De vraag voor morgenochtend of in je eerstvolgende inkoopoverleg: weten wij zeker of wat wij verkopen ook aan onze waarde voldoet? En kennen wij de mensen in onze keten die onze winst mede mogelijk maken? Ik weet zeker dat er een mooi en soms confronterend gesprek op gang komt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: groeiontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
13: De klok tikt richting 2030. Nederland heeft de ambitie om dan 55% van alle verpakkingen te recyclen. Maar de werkelijkheid is anders. Traditionele recycling loopt tegen haar grenzen aan en de prestaties blijven achter. En om de circulaire ambities dus echt te gaan halen, moeten we op een radicaal andere manier naar ons afval gaan kijken. Hoe lossen we dit op is natuurlijk de grote vraag van vandaag. Er is in ieder geval licht aan de horizon. Vandaag bij mij in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager, beide bij UBQ Materials. Ik hoor je denken. Nou, we gaan zo meteen daar van alles over horen. Want hun fabriek in Bergen op Zoom, daar zetten zij restafval waar reguliere recycling stopt om in hoogwaardige en duurzame grondstof. Met andere woorden, dit is een oplossing.
14: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
13: Goedemorgen, van harte welkom, Stefan en Fabian. Ja, ik wil nou niet zo zeggen van nou, de wereld is geweldig. Dat was niet mijn boodschap. Maar feit is dat we wel weten, en dat was bij beton ook het geval, het was eerst heel moeilijk om het te recyclen. En dan komt er ooit één speler die weet dan eigenlijk daar een oplossing in te verzinnen. En je kan wel zeggen dat hetgene wat jullie doen, dat daar een onderdeel van is, toch? Van die recyclestroom.
15: Ja, zeker. UBQ Materials inderdaad in Nederland, die kan huis.

0: huidelijk afval omzetten in een nieuwe grondstof. Waarbij we dus...
1: Dus het maakt niet uit, pimpers, luiers, alles kan erin.
0: Het is een gemengde stroom, huishoudelijk afval, waarbij 80% organisch is en 20% hard gerecycled plastics. Wat we normaal gesproken verbranden, kunnen wij omzetten in een nieuwe grondstof waar we weer gewoon bruikbare producten van kunnen maken.
1: Dus het maakt echt... Ik bedoel, dit is best wel bijzonder.
0: Zeker, zeker.
1: Ik heb overigens gezien wat er dan als restproduct uitkomt. Dat zijn korrels, hè?
0: Ja, dat zijn korrels inderdaad. En die korrels kun je dan weer mengen met plasticen om je plastic product weer te kunnen maken.
1: En toen ben ik even verder gaan graven, uiteraard. Het gaat toch om even om weer te geven van wat het dan allemaal is, hè? Jullie leveren aan Mercedes-Benz materiaal voor diverse niet gestructureerde onderdelen in de voertuig.
0: Klopt. Daar leveren we inderdaad aan de fabrikant van die onderdelen. Daar leveren wij onze grondstoffen aan. En die verwerken dat in die onderdelen in de Mercedes-Benz.
1: Als je een dienblad oppakt bij McDonald's, dan heb je een dienblad vast waarin materialen zitten van jullie fabriek?
0: Ja, klopt. Wel in Latijns-Amerika, niet in Nederland, omdat we nog geen foodcrate hebben. Maar in Latijns-Amerika mag dat omdat we de neerfoodcrate hebben.
1: En dat geldt ook voor PepsiCo, want daar hebben die ook materialen verwerkt in logistieke kratten en displays?
0: Klopt, dat zijn inderdaad de kratten waar we in zitten.
1: En dan de bouw en logistiek, want het dient als vervanger van hard plastic in panelen, buizen, transportpallets en opbergboxen.
0: Ja, en sterker nog, ook nog in bitumen daken en PVC vloeren.
1: Dus eigenlijk zijn we nu klaar met dit programma. Nee, maar dit geeft wel weer wat het allemaal teweeg brengt. Even over het bedrijf. Jullie komen oorspronkelijk uit Israël.
2: De pilot plant is bedacht is eerst gezet in Israël. Ik denk dat we in 2012, 2011 ongeveer daar met het idee zijn begonnen. Toen waren wij er overigens nog niet. Ik denk dat ze iets van een tientallen jaar hebben ontwikkeld. En dan hebben we gezocht naar de eerste productiesite.
1: Ja. Fabian, jij bent operations manager.
2: Ja.
1: Dus jij houdt de hele fabriek draaiende.
2: Dat kunnen we wel zeggen. Samen met mijn geweldige operators uiteraard. Dat doe ik niet alleen.
1: Met hoeveel zijn jullie?
2: Nu zijn wij op site met een kleine 50-tal uit mijn hoofd. Als ik mij vergis, dan moet ik mij corrigeren. En daarmee houden we de tent draaien. Maar dat is ook met alles er rond natuurlijk. Ja.
1: En Stefan, jij bent de managing director in Nederland. Hoe lang ben jij betrokken bij UBQ?
0: Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om bij UBQ te komen. Toen op dat moment onze fabriek draaiende was, was er ook iemand nodig om te helpen om om de entiteit op te zetten. Maar ook om het product kenbaar te maken in Nederland en in Europa. En sindsdien ben ik betrokken bij dit geweldige project.
1: En dat brengt ons ook een beetje bij de geschiedenis, het verleden. Want ja, dan ga je beginnen. Wat is je achtergrond bijvoorbeeld? Want ja, dat is toch een behoorlijke vraag die daar gesteld is aan jou.
0: Ja, ik heb eigenlijk een finance achtergrond. Dus ik ben accountant van origine. Ik ben ook ingerold in deze rol als controller. Maar na een half jaar bezig te zijn geweest en de ruimte te hebben gekregen om mezelf te ontwikkelen en te laten zien, hebben ze me ook gevraagd om de managing director rol op te pakken.
1: En dat betekent dat je veel netwerkuitbreidingen hebt moeten doorstaan.
0: Ja,
1: nog
0: klopt.
1: Mee bezig bent waarschijnlijk ook, wellicht.
0: Heel hard mee bezig nog inderdaad. Inderdaad, netwerken in de markt. Netwerken met overheid. Regelgeving in de gaten houden. Wat gaat de regelgeving doen? Hoe passen wij daartussen? En ja, waar kan UBQ een voordeel brengen voor klanten en regelgeving?
1: Beetje de inhoud, samenvatting van dit programma voor komende uur. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dan is die fabriek, die wordt in Nederland neergezet. Hoe ver waren ze voordat ze naar Nederland kwamen, UBQ?
0: Het product was volledig designed en ontwikkeld. Eigenlijk hadden we destijds al een product dat de markt op kon. We hadden ook al die grote klanten die met ons samenwerkten.
1: Dus bijvoorbeeld die McDonald's die we net benoemden.
0: Ja, die hadden we toen
1: al als klant.
0: Exact, die hadden we toen al als klant. En dus we hadden een product om op commerciële schaal te gaan verkopen. En dat vergde dus ook een grote fabriek. Omdat we zagen dat er een grote markt voor was. En dus ook gelijk volume wilden maken. En daarom ook voor Nederland gekozen.
1: En Berg op Zoom, was dat nog een bepaalde speciale reden om daar te gaan
0: zeker, zeker. Nederland wereldwijd is heel erg bezig met sustainability. Dus de environment voor een bedrijf zoals wij is heel erg goed. Vervolgens Berg op Zoom gekozen. Enerzijds voor de stroomaansluiting destijds. Hè, want er was niet zo heel veel stroom beschikbaar meer in Nederland. Maar ook de ligging van Berg op Zoom is ideaal. Je zit rondom de grenzen. België, Duitsland, Frankrijk. Maar Nederland kun je ook heel makkelijk bedienen vanuit Berg op Zoom.
1: Precies. De capaciteit van de fabriek. Fabian, daar kan jij denk ik veel meer over vertellen.
2: Ja,
1: wat is dat dan precies?
2: Wat is de capaciteit?
1: Ja.
2: Wij kunnen 80.000 ton van die tablets maken. dan maken we uit een iets van 120.000 ton afval. Afhankelijk van de kwaliteit dat we binnenkrijgen. Dat is de capaciteit. Ja.
1: En als je dat zou moeten vertalen naar 120.000 ton afval, hoeveel is dat voor? Is dat een grote stad aan afval op jaarbasis? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
2: Dat is Utrecht volgens mij.
0: Nee, Tilburg.
1: Ja. Maar dit maakt het wel even heel tastbaar. Ja. Dus een stad als Tilburg, daar ontginnen jullie eigenlijk al het huishoudelijk afval van. En daar. Precies. Dus eigenlijk als elke stad, Tilburg heeft iets meer dan 220.000 inwoners, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Dat betekent dat als je dat bij elke stad zo'n fabriek er neerzet.
2: Ja.
1: Wauw.
2: Dus we hebben er veel meer nodig.
1: Is dat ook een beetje de toekomstvisie uiteindelijk?
0: Zeker. Uiteindelijk is de visie om deze fabriek uit te verkopen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan te expanderen met nieuwe fabrieken. Het is een modulaire fabriek, dus we kunnen zo opschalen wanneer dat nodig is en hoeveel er nodig is.
1: Dan nog tot slot, eventjes ook voor de geschiedenis. Jullie hebben daar wel wat subsidie uit ontvangen, uit de Europese pot om dit te realiseren. Hoe was dat traject?
0: Ja, we hebben één subsidie ontvangen uit de JTF. Deze subsidie is bedoeld voor voornamelijk investeringen in CAPEX.
1: Ja, de Just Transition Fund.
0: Klopt. Ja. En dat is ook de enige subsidie die wij feitelijk hebben krijgen. Maar die is inderdaad voor wat CAPEX en voor wat ontwikkeling in product. We zijn ons product namelijk nog aan het doorontwikkelen. Misschien komen we daar straks verder even op. Maar daar is die eigenlijk voor bedoeld.
1: En dan gaan we terug naar Nederland. Want de klok tikt richting 2030. Daar begon ik de uitzending mee. Nederland heeft de ambitie om 55% van alle verpakkingen te recyclen. Wat is de werkelijkheid op dit moment? Is er iets over bekend bij jullie?
0: Zeker. Op dit moment wordt er 49% gerecycled.
1: Dat gaat best goed, toch?
0: Van de packaging. Dat gaat goed. Alleen, als we vooruitkijken, en de PBL heeft dat ook berekend, komen we niet aan die 55% met de huidige technologie
1: PBL? Die
0: we hebben. PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving.
1: Precies. Toch even voor de duidelijkheid ook.
0: Ja, dankjewel. Ja. Dus die heeft berekend dat wij op die 55% niet kunnen halen in 2030 met de huidige technologieën die we hebben. En waarom is dat? Omdat we veel plastic zien dat vervuild is met etensresten. En of multilayered is. Dus dat betekent verschillende soorten plastic op elkaar. Nou, die kunnen we heel lastig recyclen of het wordt heel duur. Wij kunnen dat verwerken in onze fabriek. Bij ons hoeft dat niet gesorteerd te worden. Bij ons mag dat vervuild zijn met etensresten. Dat is organisch, dat kunnen wij gebruiken. En wij kunnen daarmee de recycling rate met 5% ophogen.
1: En kun je ons meenemen naar de fabriek? Wat gebeurt daar dan? Dus je hebt plastic bakjes, daar zitten nog etensresten in. Dan zou je denken van, nou, dat wordt gewassen. Misschien werkt het heel anders. Hoe werkt dat dan?
2: Dus het afval dat wij binnenkrijgen is al vaak opgehaald en toch een klein beetje behandeld. Wij zijn een relatief kleine speler. Als je Tilburg vergelijkt met heel Nederland en alle afval in heel Nederland, dan gebeurt er best al veel. Dus de huidige stromen die wij nu meestal nemen, zijn stromen die voorbereid worden voor verbrandingsovens. Die zijn al iets behandeld. Dus als je bij ons zou binnenkomen, we hebben een hele grote hal. Daar ligt een hele hoop afval. Die ziet er relatief fijn uit. Je wordt met een kraan in het proces geladen. En wij hebben twee hoofdprocessen. Een sorteerproces en een conversieproces. En in het sorteerproces worden er nog steentjes uitgehaald, nog glas uitgehaald, nog wat metalen. En in het conversieproces, that's where the magic happens. Daar zit onze technologie die zo baanbrekend is om die tablet te maken.
1: En dat ga je natuurlijk niet uitleggen wat dat dan precies is. Maar is dat een chemische bewerking? Is dat een... Waar zit dan toch een beetje het geheim?
2: Bij me een reactor. Een reactor is een heel mooi containerwoord.
1: Ja, dan denk ik aan een kernreactor.
2: Ja, dat is het zeker niet natuurlijk. Okay. Maar er gebeuren voornamelijk zowel chemische, fysische als mechanische reacties tegelijkertijd. En daarom is onze reactortechnologie ook zo geniaal bedacht in de tijd. Dit bedenkt er niet zomaar even op een week in een universiteit. Je hebt zoveel overlappende discipline nodig om dit voor elkaar te krijgen en te bedenken. En dat is het mooie aan onze reactor.
1: En dat is het bijzondere. Ja. En hoe lang is daar aan gewerkt?
2: Ik geloof dat ze iets van een tweetal jaren gaat echt in een universiteit, dus echt in een labo bij wijze van spreken. En dan iets van een kleine 10 jaar nodig hebben gehad om van labschaal naar een pilootschaal te gaan, dat goed uit te werken, kinderziektes eruit te krijgen. En dan de laatste 4 jaar is meer aan ons.
1: Ja, en inderdaad, en bij jullie is dan die fabriek is nu in Nederland neergezet. En is dat de fabriek met de grootste capaciteit binnen jullie UBQ groep?
0: Ja, Sterker nog, het is de enige fabriek binnen de UBQ groep. Wij zijn dus van lab zijn we naar een pilot gegaan, zijn we naar een grote fabriek gegaan. En dat is de grote fabriek in Bergen op Zoom. Overigens zijn wij de enige ter wereld die dit kunnen maken. Dus wij zijn ook de enige fabriek ter wereld die dit
1: is. Is het ook de enige oplossing om reststromen kunststof te verwerken?
0: In onze hoedanigheid wel. Dus de vervuilde plastic soorten en de multilayered plastic soorten, ja. Zijn wij de enige die dit kunnen omzetten tezamen met organische afval. En dat is wel een heel belangrijk element dat wij toe moeten voegen. Want wij hanteren ook 80% minimaal organisch afval. Wat uniek is.
1: Was dat dan een specifieke vraag uit de markt? Of is dat gewoon tijdens dat onderzoek ontstaan? Weten jullie dat?
0: Nee, dit is eigenlijk gewoon uit dat onderzoek ontstaan. Er is geen vraag geweest in de markt. Het idee is eigenlijk ontstaan door de hoeveelheid afval die we creëren met z'n allen. En dus nu verbranden of in het buitenland.
1: Ja, analyseren wat ermee gebeurt.
0: Precies, ja. Precies. En onze uitvinder die wilde daar iets mee. En die is tot dit gekomen. Overigens wil ik nog heel even terugpakken op. Je zei multilayered plastic of vervuild plastic moet gewassen worden. Wij gebruiken in onze fabriek 0,0 water. Dus wij wassen het niet. We hoeven het niet te wassen omdat wij het organische spul kunnen gebruiken.
1: Precies, want het organische spul is wat daar in die kleine structuren zit.
0: Ja.
1: Is dit overigens vergelijkbaar wat er uiteindelijk als restproduct uitkomt? Dat zie je ook hoe Lego gemaakt wordt. Het zijn ook allemaal van die kleine plastic blokjes. Is dat vergelijkbaar?
0: Nee, in die zin is onze grondstof die we maken zijn tablets. En die meng je op in plasticen. En dan krijg je de kleine plastic korrels zoals we die kennen in de plastic industrie. En daar is het eigenlijk mee vergelijkbaar. En die gebruik je dan weer in een spuitgietmachine om een Lego blokje bijvoorbeeld te maken.
1: Zometeen gaan we dit programma uiteraard in op de feiten en de cijfers. Ook de doelstellingen, hoe moeten die bereikt worden? Wat kan jullie rol daarbij zijn in Let's Talk Business?

0: Articaller Sommier in Nieuw Business Radio's Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager bij UBQ Materials. En ja, jullie hebben fabrieken Bergen op Zoom, hebben we dit al eventjes over gehad. En draagt allemaal bij aan de doelstelling. Uiteindelijk 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030 en de rest afvalstromen, kunststof, kunnen jullie dus verwerken. Straks komen we op die doelstellingen die er allemaal zijn. Maar we gaan ook natuurlijk van fabriek naar de markt. Moment dat die eerste batch van de band rolde, Fabian.
2: Het moment van de eerste batch had wel wat voet in de aarde. Ik zelf ben in UBQ in 2021 begonnen. Hebben we een jaar nodig gehad om te bouwen. En een jaar nodig gehad om die bouw ook effectief in bedrijf te nemen. En in 2023, net voor de kerst. Net voor de kerst. Eerste product eruit. Maar dat was toch een uitdaging.
0: Zat er iemand op het product te wachten op dat moment al? Waren er al contacten gesloten?
2: Ja, maar op dat moment werden die nog geleverd vanuit de pilotplant. Die draait natuurlijk daar. Dus die geeft ook natuurlijk een volume. Maar ons volume was 10 keer groter. Dus daar zitten toch wel wat grote spelers op te wachten. Maar de eerste keer dat het product uitkwam, kwamen we erachter dat het afval in heel de wereld niet exact hetzelfde is. Wij zijn naar die pilotplant geweest, alles te gaan leren. Hoe werkt die reactor? Want ik zei er straks al, het is best ingewikkeld dat al die processen tegelijkertijd gebeuren in één reactor. Dus wij gooien er afval in met de know-how vanuit de pilotplant en het werkt niet. Het werkte gewoon niet. Die reactor die draaide gewoon vast. En maar blijkt nu, afval is niet overal in de wereld hetzelfde. Wij hebben hier in Nederland, in België overigens ook, PMD-scheiding. En dat doen ze in buiten Europa doen ze dat gewoon niet.
0: En wat is dat?
2: PMD-scheiding. De plastic, metaal en de drankkartonnen. Die halen wij apart. En wij doen nu eenmaal huishoudafval. Ongerecycleerd huishoudafval. Daar is heel veel shit in, om het dan maar zo te zeggen. Zo komt het ook echt aan. Ook al is het een klein beetje geschredderd vaak voor ons. Maar er zit zoveel organisch en zoveel plastic dat niemand iets mee kan. Gewoon allemaal door elkaar. Dat je van tevoren niet direct altijd weet wat je krijgt. En als je dat gewoon in die reactor gooide, dat was helemaal anders dan in die pilotplant. Want in die pilotplant gooiden mensen heel veel plastic in hun huisafval weg. Dat doet Nederland net iets beter. Maar daarom moesten wij naar andere stromen gaan zoeken. Wij hebben organische stromen met een klein beetje plastic in. En wij hebben plastic, heel vervuilde plastic stromen mee. Met bloed in, met sap erin, zeg maar. Als iemand weer iets wat een ander bedrijf zou moeten wassen. Wij hoeven niet te wassen in ons sorteerproces. Dat is ook een van de mooie technologieën waar wij ons in onderscheiden. Omdat wij het gewoon allemaal kunnen gebruiken in die reactor.
0: Het gaat heel ver om nu precies over dat proces, in te gaan. Maar want je zegt ook van plastic. Ja, plastic kan van alles zijn. Er kunnen inderdaad menselijke resten in zitten.
2: Ja, zeker.
0: Bacteriën enzovoort. Hoe worden die gekild? Is dat natuurlijk nogal een relevante?
2: Er zit één stap in ons sorteerproces. En dat is een droogstap die tot een bepaalde temperatuur gaat. Die is ook wel best belangrijk. Die gaat sowieso niet alles killen. Maar onze reactor is daarin het belangrijkste. Daar gebeuren genoeg processen dat alles sterft.
0: Dan weet je zeker dat.
2: Ja, 100% zeker. Daar doen wij ook externe testen op. Zodat iemand anders ons kan bevestigen dat wij nog steeds goed bezig zijn.
0: Maar toen heb je dus die andere. Je hebt eigenlijk andere afvalstroom weten te vinden. Waardoor er genoeg aanvoermateriaal is. En betekent dat je de helft van Nederland leegtrekt wat betreft dit soort reststromen? Of kan je daar iets over zeggen hoeveel dat is?
2: Nee, zeker niet. Een stad als Tilburg alleen al was meer dan voldoende geweest. Ja. Er is meer dan genoeg afval. Ik denk dat deze ene plant is nog steeds een druppel op een hete plaat.
3: Ja, en daarbij is het natuurlijk het afval wat we verbranden nu, vandaag de dag. Dus wij voorkomen in principe de verbranding. En dat afval gebruiken we. Dus wij benadelen geen recyclers. We benadelen geen bedrijven die daar ook iets mee willen doen. Want dan onze filosofie is, pak eerst de materialen eruit die je kan recyclen, economisch gezien. En vervolgens komen wij en met de rest afval wat zij niet kunnen gebruiken, dat willen wij graag hebben. Ja. Dat kunnen wij processen.
0: Het product wat eruit komt, is dat ook weer herbruikbaar om bijvoorbeeld voedingsmiddelen mee te verpakken?
2: Wij hebben nu geen food grade. Dat willen we ook bewust nu nog niet doen, denk ik. Eerst willen we andere markten aanboren, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en hoe gaat dat? Het aanboren van nieuwe markten? Dat is natuurlijk eigenlijk waar we een beetje aan beland zijn.
3: Zeker. Nou, dat is een hele weg. Wat we hebben gezien is, sinds dat wij de fabriek operationeel hebben gezet, is er een hoop gebeurd in Nederland. Enerzijds waren de plastic prijzen tot aan de bodem gezakt. Nou, wij kunnen een prijs bieden die op dat moment gelijk was aan een plastic virgin plastic prijs.
0: Ja, want dat is een interessante. Je zegt virgin plastic. Dit gaat ook over andere vormen van recycling. Ja. Je hebt natuurlijk virgin materials, hè, die gewoon ergens ontgonnen worden. Helemaal van begin af aan nieuw worden opgebouwd. En dat was natuurlijk steeds het verhaal, dat het recyclen duurder was dan het inzetten van virgin producten.
3: Ja, klopt. En dat kwam voornamelijk door die lage virgin prijzen een jaar of twee geleden. Nou ja, wij waren toen gelijk qua prijs. Maar op het moment dat je gelijk bent qua prijs en geen economisch voordeel kan bieden aan je klant, gaat een klant niet zo snel veranderen. Zeker niet als je al 30 jaar, 40, 50 jaar gewend bent om een product te gebruiken. Nou, vervolgens trok de chemie uit Nederland weg. Hè? Dus de chemiebedrijven hadden het heel moeilijk, gingen reorganiseren. Nou, dat waren nu juist de klanten die van ons heel veel volume zouden kunnen afnemen, direct. Maar die waren met andere zaken bezig dan hun materiaal te vervangen. Nou, dat heeft ons een beetje tegengestaan in de afzet. Nou, nu zien we dat een 3-4 maanden geleden volledig kenteren. De virgin prijzen zijn weer enorm gestegen. Waardoor wij nu op 50% korting van virgin zitten. Nou, je zegt er net zelf, recycling is duur, wordt duurder dan virgin en daardoor wordt het niet gebruikt. Nou, wij hebben een prijs die 50% goedkoper is dan virgin. Ja. Dus nou maak je een economisch voordeel. Dus nu zie je ook klanten daarop aanhaken.
0: Een tijd geleden hebben we hier Plastics Europe, een brancheorganisatie, te gast gehad in de studio. Toen heb ik het vergelijk gemaakt ook met beton recyclen. Dat is inmiddels ook, daar is die kentering ook gebeurd. Met andere woorden, dat hele recycleproces, het circulaire proces, begint langzaam maar zeker wel vorm te krijgen.
3: Zeker, zeker. En dat voornamelijk ook door marktwerking. Hè? Dus doordat je een proces ontwikkelt dat goedkoper kan zijn dan virgin, is het interessant om het te gaan gebruiken. En dat zien we dus bij ons ook gebeuren. Wij zijn goedkoper dan virgin, maar wij hebben ook een aantal CO2 voordelen. Onze carbon footprint van het product is namelijk negatief, waardoor je dus eigenlijk een verbeterde carbon footprint koopt voor een korting op de markt. Nou, en dat zie je gebeuren en daardoor zien we dus bijvoorbeeld in de bouwindustrie heel veel vraag komen. Waar we dat voornamelijk nu in zien zijn PVC vloeren en bitumen dakleer. Deze bedrijven die kunnen ons product heel makkelijk toepassen in hun product. Waarbij ze dus minder betalen voor de grondstof. En toch wel een voordeel hebben op een carbon footprint.
0: Dus het kan zijn dat als je nu een nieuwe vloer legt, dat daar jullie product in zit.
3: Ja, zeker. Zeker. Dat kan heel goed zijn. Als je kiest voor een PVC-vloer, dan kan daar zeker UBQ in zitten. Nou, en het doel is om dat nu uit te gaan breiden. Hè? Dus nu spreken wij met een aantal marktleiders in die branches. En het doel is om enerzijds de volumes bij die marktleiders uit te breiden. Maar ook om hun concurrenten te krijgen. Zodat we het product kunnen verbeteren. Mm-hmm. In plaats van één bedrijf te kunnen helpen.
0: Misschien moeten we ook even uitzoomen, want dan hebben we het toch weer over het tot stand komen van de circulaire economie. Je wordt aan alle kanten worden er wetten en regelgevingen opgezet om als het ware de traditionele producenten eigenlijk op een of andere manier in een richting te bewegen waarin zij zullen bijdragen aan die circulaire economie. Daar is Nederland, die heeft eigenlijk de Europese norm overgenomen. Die ambitie, 55% van alle verpakkingen te recyclen. Dat is nu 49%, zei je in het begin van de uitzending al. Dan zou je zeggen, je bent er bijna.
3: Klopt.
0: Maar er is er maar.
3: Nou ja, zeker, je bent er bijna. Alleen is het heel moeilijk om dat laatste restje natuurlijk nog voor elkaar te krijgen met de technologieën die we nu hebben. Met nieuwe technologieën zou je daar moeten kunnen komen. Wij kunnen daar dus aan bijdragen. Wij kunnen dat met 5% verhogen. En wat doen wij dus? Wij hanteren of wij verwerken de plastic soort die een recycler niet kan recyclen. Dus waar wij dus van 49% niet naar 55% kunnen komen, kunnen wij die stroom gebruiken om dat wel voor elkaar te krijgen. Wij verwerken dat vervolgens in een grondstof en dat komt dan weer in herbruikbare producten terecht.
0: Maar zouden jullie die 6% kunnen zijn dan?
3: Zeker, zeker. Want zeker als wij de berekening die wij gemaakt hebben is het 5% met deze fabriek. Dus als wij meerdere fabrieken kunnen wegzetten, kunnen we het alleen nog maar omhoog brengen.
0: Ja. En je zei al van ja, langzaam maar zeker ben je op zoek naar nieuwe afnemers. En zoek je dan om dat doel te bereiken in Nederland, specifiek in Nederland naar de afzetmarkt, of kijk je ook groter?
3: Nee, wij hebben wel de focus nu op Nederland, Europa, hebben we gezegd. Want we vinden Europa belangrijk. Dus we focussen echt puur hier. Om twee redenen. Enerzijds met de regelgeving die hier gaande is. Maar anderzijds ook om je transport zo dichtbij mogelijk te hebben. Onze filosofie is namelijk, wij willen fabrieken bouwen. Ook zeker in de toekomst, komen we misschien later nog even op. Dicht bij de afvalberg, maar ook dicht bij onze afnemers. Zodat we eigenlijk die circulaire loop zo dicht mogelijk bij elkaar houden.
0: Wat heb je eigenlijk gezien, zeg maar, in Bergen op Zoom qua vacatures, qua mensen aantrekken?
2: Op dit moment? Op dit moment niemand natuurlijk. Maar ja, in de komende maanden hopen we wel degelijk op te schalen. En dan denk ik dat alles een beetje bij gaat komen. Een beetje operators, technicians, shift supervisors, engineers, misschien nog een paar managers erbij, als wij het niet kunnen regelen. Jij zult nog maar financieel support nodig hebben, maar alles gaat er op een bepaald moment terug bij komen.
0: Ja, dus het begint nu pas eigenlijk echt los te komen.
3: Ja, ja. En maar wat je wel ziet, is de mensen die bij ons werken, die werken bij ons vanwege een overtuiging. Dus die werken bij het bedrijf vanwege de overtuiging om iets goeds te doen voor de wereld. En die hebben geloof in ons product en die zien toekomst in ons product.
0: Hoe zie je dan dat eigenlijk het bedrijf, de fabriek als het ware, geadapteerd is in de omgeving door overheid bijvoorbeeld, Bergen op Zoom?
3: Ja, gemeente Bergen op Zoom heeft ons heel erg hoog op het vaandel staan. Die probeert ons ook bij heel veel zaken te betrekken. Waar het gaat om circulaire economie zijn wij altijd wel betrokken. Maar ook de Nederlandse overheid die heeft echt wel een oog op ons. En die vindt ons een belangrijk project om alle doelstellingen te proberen te halen die we met z'n allen hebben bedacht.
0: En met welk kritische oog kijken ze naar jullie?
3: Toch wel dat stuk afval. Het afval klinkt altijd heel vies. En als je zegt we maken een product uit afval, klinkt dat altijd negatief. Dus de grote vragen die jij net terecht stelde van zitten er dan geen schadelijke stoffen meer in het eindproduct? Dat zijn wel de vragen die we krijgen. Nou, gelukkig hebben we daar onderzoeken naar gedaan. We doen dat extern. We hebben daar zelfs certificaten van dat allemaal veilig is. Maar dat zijn wel de vraagstukken die leven.
0: En dat zijn eigenlijk ook weer wellicht nieuwe ambities dat je straks daar een bepaalde garantie op af kan geven, waardoor het product voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
3: Absoluut, absoluut. En daar ga je naartoe leven. En dat is maar net welke markt je natuurlijk uiteindelijk in zit. En wat die markt nodig heeft. We hebben nu dus al de certificaten waarbij dus blijkt dat het veilig is. Dat kunnen we overleggen. En uiteindelijk komen wel die garantstellingen inderdaad in het product.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: En dressed op de Nieuw Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag UBQ Materials bij mij in de uitzending. Stefan Brouwer is hier en Fabian van Rooyen. Fabian is Operations Manager en Stefan Brouwer is Managing Director in Nederland van de fabriek die dus staat sinds 2024 in Berg op Zoom. Stefan, we gaan even uitzoomen nu, want we zijn de uitzending begonnen met die ambitie, hè, die 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. Maar het is onderdeel van een grotere doelstelling. Dat is 2050 volledig circulair.
2: Ja, zeker. En daar past UBQ echt helemaal in.
0: Ja, oké. Maar goed, dat snap ik. Maar dan ben ik toch benieuwd, want we horen heel veel jaartallen en steeds worden ze bijgesteld. Dus misschien moeten we even terug naar het hier en nu. Want kijk naar de wet en regelgeving. Dit is natuurlijk een doelstelling die vanuit Europa komt. En die is eigenlijk, begint bij de carbon footprint van een uitstoter, als het ware.
2: Ja, dus eigenlijk begint het bij de carbon footprint van een materiaal. Dus op het moment dat wij een materiaal maken in Nederland of in Europa, dan wordt de carbon footprint een belangrijk onderdeel van je product. Daar moet straks ook op gerapporteerd worden.
0: Met andere woorden, wat is je uitstoot? Wat is je vervuiling eigenlijk, toch?
2: Precies. Dus wat stoot je uit tijdens je proces om een product te maken? Dus wat is je vervuiling en hoe moet je dat dan vervolgens weer afkopen?
0: Precies. En wat draag je eraan bij? Want dat is natuurlijk een ander verhaal ook. Wat kan je eventueel reduceren? Toch?
2: Zeker. En dat is een heel groot vraagstuk waar producenten mee spelen op dit moment. Van hoe kan ik mijn carbon footprint in mijn materiaal reduceren? Waardoor ik dus bijdraag aan de doelstellingen die Nederland en Europa heeft.
0: Precies. En die doelstellingen, dan gaan we het over de ETS hebben. De European Trade System.
2: Ja.
0: Ik heb die wetgeving ooit helemaal uitgepluist, ontleed. En dat is eigenlijk gaat het top-down. Dus eerst de grootste vervuilers. En we zitten nu in ETS 2. Waarbij je als gewoon burger langzaam maar zeker ook belast gaat worden. Anders moet gaan denken. Dat is eigenlijk de route nu. Maar die ETS is eigenlijk ook het afkopen als het ware van uitstootrechten. Ja. Emissierechten.
2: Klopt. Dus je wordt als bedrijf word je belast op het moment dat je uitstoot. En daar krijg jij dus carbon credits voor, om het zo maar even te noemen. Nou, die carbon credits krijg je nu voor een bepaalde uitstoot die gereguleerd wordt door een land. Voor elk land beoogt dus die gratis carbon credits naar beneden te brengen tot nul. Zodat je uiteindelijk moet afdragen over de uitstoot die jij doet. Nou, dat jaartal schuift steeds op naar achteren, helaas.
0: En dat heeft eigenlijk te maken met politieke keuzes.
2: Ja, zeker. En ook met lobby, denk ik, van bedrijven. Maar vooral politieke keuzes. Hoe kijkt een land naar die uitstoot? En hoe gaan we dat zorgen dat dat verminderd wordt? Maar hoe zorgen we er ook voor dat de bedrijven hier blijven?
0: Nu is het zo dat die ETS die werd eigenlijk goedgekeurd door het Europees Parlement. En dat was de eerste keer dat ik overigens daar was. Toen werd ook de CBAM aangekondigd. Ja. De Carbon Border Adjustment Mechanism. Lastig allemaal, maar eigenlijk ook niet. Want dit gaat over concurrentie vanuit bijvoorbeeld Azië.
2: Zeker.
0: En daar hebben we volgens mij het interessantste te pakken. Want zij bieden goedkoop plastic aan. Daar heb je in Europa last van. Daar spelen jullie nu op in.
2: Ja, zeker. Dus dat is wat we gezien hebben 2 jaar geleden. Is dat China en dat Azië heel erg goedkope plasticen op de Europese markt bracht. Nou, daar moeten we wat aan doen, denk ik, om onze Europese markt te beschermen.
0: Ja,
2: zeker. En daar is een CBAM een onderdeel van. Dat belast eigenlijk de import van plasticen buiten Europa. Anderzijds, als je kijkt naar UBQ, en UBQ kan je mengen in de plasticen en je kan plasticen vervangen, heb je al een goedkopere grondstof. Dus een CBAM zou UBQ kunnen helpen om ondernemers de garantie te geven dat wij goedkoper blijven.
0: Dus een eerlijk speelveld creëren binnen eigenlijk de Europese lidstaat?
2: Ja, absoluut. En Made in Europe kunnen verwezenlijken.
0: Is dat ook de reden? Want het is toch weer even terug naar de achtergrond van het bedrijf. Zo'n origine Israëlisch bedrijf. Is dat ook de reden dat ze daarom in Europa voet aan wal hebben willen krijgen?
2: Zeker. Dus door alles wat daar, wat er in Europa gaande is, qua regelgeving, qua mindset en sustainability, is de grootste reden geweest om in Nederland te landen met de grote fabriek. Anders dan bijvoorbeeld in Amerika of in Azië.
0: En nu zien we ook heel veel uitstroom van fabrieken, ook in Nederland. Met name door de energieprijs. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
2: Nou, ons productieproces is zeer energie-efficiënt. Waardoor de energieprijs en de prijsstijging in elektriciteit ons nauwelijks pijn doet.
0: Hoe kan dat?
2: Doordat wij een nieuwe fabriek hebben gebouwd. Dus zeer efficiënt hebben gebouwd. Wij hoeven niet tot heel hoog qua temperatuur. Waardoor we dus niet zo heel veel elektriciteit hoeven te gebruiken. En sterker nog, bij het drogen van het afval gebruiken wij de warmte die wij winnen tijdens het proces. En die wij dus weer hergebruiken in ons proces.
0: Fabian, is dat eigenlijk een soort rocket science, toch?
3: Ja, misschien wel.
0: Maar hoe ervaar je dat?
3: De rocket science van onze plant?
0: Ja, want bedoel, je bent daar operations manager. Ja. Ik weet natuurlijk niet precies wat jouw achtergrond daarin is, maar dit is toch wel vrij nieuw en uniek eigenlijk.
3: Ik heb een chemisch ingenieurs achtergrond. Ik kom ook uit de petrochemie. En ik ben hier komen werken omdat ik het eerst niet geloofde. Dan heb ik het gezien en het is echt wel... Je denkt ook eerst, shit, dit is rocket science. En dan begin je stelselmatig te begrijpen wat er gebeurt. Dat zijn natuurlijk details die ik weer niet mag vertellen. Maar er zit heel mooie technologie in. Ja.
0: Kan je toch eens proberen ons mee te nemen in de verschillen tussen de petrochemische industrie waar jij vandaan komt en wat je hier ziet gebeuren?
3: Ja, er zitten in langs de ene kant zijn er gelijkenissen. Want technologie is technologie en machines zijn machines. En je ziet wel machines die gelijkaardig zijn. Maar in de petrochemie hebben ja, dat is allemaal zo megalomaan. Hè. We zitten ook heel vaak te praten over polypropyleen en polyethyleen. Dat zijn gigantische krakers. Als je naar boven kijkt, het grootste flatgebouw. Wij zijn eigenlijk een heel mooi, charmant plantje die heel efficiënt is gebouwd. Alles ziet er nog heel mooi netjes uit. Alles is nog heel proper. Alles is nog nieuw. Ja, daar gaat een ingenieur zijn hart sneller van staan.
0: En wanneer is deze fabriek zeg maar op volle toer?
2: Deze fabriek is op volle toeren in ongeveer 2,5 jaar. Waarin we dus 80.000 ton eindproduct kunnen maken.
0: En dat betekent dat je voldoende afnemers moet hebben? Ja. Maak je daar zorgen om?
2: Daar maak ik me soms wel zorgen om.
0: Waarom?
2: Mijn grootste zorg is de tijd die het kost om de markt in te komen. Dus wat we zien bij afnemers is dat ze beginnen met een klein percentage. Vervolgens het percentage gaan ophogen. Maar daar best wel lang over doen. Enerzijds omdat ze het product moeten testen, maar anderzijds ook omdat ze natuurlijk zelf in hun productieproces tijd moeten winnen.
0: Ja, want in feite ben je eigenlijk ben je een grondstofproducent als het ware.
2: Dat klopt, ja. En sterker nog, een nieuwe grondstof in een oude markt. En dat maakt het moeilijk.
0: En betekent dat ook dat je met voorbeeldproducten moet komen? Ik kan me voorstellen dat, ik bedoel, daarom begonnen we deze uitzending uiteraard met voorbeelden van Mercedes, van McDonald's. Dat zijn wel klinkende namen waarvan ik zou kunnen denken van nou god, dan moet je toch wel ergens een bedrijf weten te overtuigen om hiermee aan de gang te gaan.
2: Zeker, zeker. Maar dat gebeurt nu ook. Dus dat zien we nu ook gebeuren. Alleen wat dan een bedrijf naar kijkt is zijn economische voordeel. En daar ben ik in de uitzending al even over uitgeweid. Is dat op het moment dat je geen economisch voordeel kan bieden, dan veranderen bedrijven niet.
0: Maar goed, dat kan je wel.
2: Dat kan ik nu wel. Maar dat is nu 3 maanden aan de gang. Dus dat zie je nu dus ook echt loskomen. Dus daarom zeg ik ook 2,5 jaar. Vanaf nu hebben we de tijd nodig om echt op volle capaciteit te komen.
0: Maar dat betekent niet dat je dan stil gaat zitten. Want ik kan me voorstellen dat het dan te laat zou zijn om vervolgstappen te nemen. Eventueel meerdere fabrieken te openen. Hoe ziet het toekomstbeeld er nu uit voor je?
2: Zeker. Wij zijn nu met een aantal concrete klanten bezig om die volumes te creëren die we nodig hebben. Daar zien we dus ook mooie stappen. Wij zijn anders gaan denken. Dus wij zijn onze klanten niet aan het benaderen als klant. Maar we zijn onze klanten aan het benaderen als partner. En we zijn met de klanten samen aan het kijken van oké, hoe kunnen we dit nu werkend maken? Sterker nog, wij krijgen de vraag van klanten. Hey, maar als jij in ons product komt, kan jij ons product dan recyclen om vervolgens weer terug in ons product te komen? En daar hebben we de circulariteit weer te pakken. Dus zo denken we continu mee met onze klanten om enerzijds een oplossing voor de klant te zijn, maar anderzijds ook volume te kunnen creëren voor onze plant.
0: Nu hebben we het al even over wetgeving gehad. Eentje hebben we nog niet benoemd. Het is de belangrijke CSRD, waar eigenlijk de hele keten transparantie moet zijn. Nu kan ik me voorstellen dat dit ook iets wat bij jullie aan de orde van de dag is. Want dat kan je bieden.
2: Zeker, zeker. Kijk, in de CSRD gaan we natuurlijk straks rapporteren over de volledige keten, de CO2-uitstoot in de keten. Nou, als je UBQ gaat gebruiken, dan zie je dat je een aantal mooie getallen mee mag nemen. Enerzijds mag je de uitstoot van het materiaal meenemen. Nou, de uitstoot van een kilogram UBQ is min 1 kilogram CO2. Oftewel, wij vangen 1 kilogram CO2 op in ons product.
0: Ja, oké. Maar je hebt restafval.
2: Ja.
0: Hoe weet je dan wat daar precies allemaal in zit? Dient dat nog? Heeft dat nog enige functie? Of begin je toch met een soort van nieuw materiaal?
2: Nee, kijk, de restafval die wij krijgen, weten wij precies wat erin zit. En hoe weten wij dat? Omdat wij machines hebben staan in het eerste deel van het proces wat Fabian heeft uitgelegd, waarbij we detecteren wat we in ons afval hebben zitten. Dus wij weten exact wat we in het afval hebben zitten. Dat is ook super
0: briljant, toch?
2: Ja, briljant.
0: Ja, nu wordt hij helder.
2: Ja,
0: toch?
2: En dat is voor ons super belangrijk, want in het tweede deel van het proces waar de reactor staat, moeten wij de juiste samenstelling van het afval kunnen bepalen. Nou, dat kunnen we alleen op het moment dat we weten wat erin zit. En dus weten we ook wat er in het eindproduct qua afval zit, omdat wij heel dat afval kunnen volgen in ons proces. Nou, op het moment dat dat gebeurt, hebben we traceability. Daar hebben we trouwens ook een ISCC-certificaat voor, dus de traceability kunnen wij garanderen. Dus wij weten precies welk afval er in het korreltje zit wat je afneemt. Nou, daardoor kunnen wij dus ook claimen dat wij een bepaalde uitstoot hebben van het product. Maar op het moment dat wij virgin plastics gaan vervangen, vervangen we daar dus ook nog eens 2 kilogram CO2-uitstoot mee. En daarmee creëren we de carbon credits in het ETS-systeem om die vervolgens ook nog te kunnen.
0: Ja, dus dat scheelt weer. En in dit geval ook voor de fabrikant die dan nog flink uitstoter is.
2: Ja.
0: Dus hoeft niet die ETS-licenties op te schroeven of wat dan ook.
2: Nee, dus als een klant van ons een grote uitstoter is, die gebruikt UBQ, kan die al min 1 kilogram in zijn product meenemen. En kan die vervolgens nog eens min 2 kilogram CO2-rechten bij ons afnemen.
0: En het idee is over die rechten, dat op het moment dat jij verduurzaam bent als productiebedrijf, zou je die kunnen doorverkopen aan wellicht. Hè, want ze worden steeds goedkoper als het ware. Want ze gaan naar beneden in de trap. Er wordt steeds kleinere uitstoters worden hier. Uiteindelijk kunnen we hier gebruik van maken als de grote, als het ware, voldoen aan de norm, toch?
2: Ja, klopt. En wat je dus ziet is bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij die bij nature altijd uitstoot heeft. Die moet zijn uitstoot afkopen met carbon credits die een ander bespaard heeft. Dus in andere woorden, wij besparen uitstoot in de lucht. Daarmee creëren we die carbon credits en die kunnen we weer verkopen aan een luchtvaartmaatschappij die van nature uitstoot heeft.
0: Het is net monopolie. Hè? wel interessant, want dat betekent in ieder geval dat heel veel bedrijven gaat helpen. Dan toch bijvoorbeeld de hele grote afvalhoop petflessen. Een van de grootste, als je kijkt naar afval, dus petflessen, allerlei andere plastics, verpakkingen van voedingsmiddelen. Je zei al van dat is op dit moment in onderzoek. Maar stel je nou voor dat je daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Wat zou dat betekenen?
2: Nou kijk, petflessen zijn meestal de statiegeldflessen. Dus die hebben we het liefst natuurlijk wel gewoon terug in de stroom waarin ze behoren. Want daar kun je ze het beste recyclen. Bij ons gaat het voornamelijk om de plastieken die vervuild zijn en die dus niet in een stroom terecht kunnen komen. Dus wij richten
0: dus die op. Heb je niet nodig. Dat is eigenlijk een markt waarvan jullie zeggen, daar zijn we niet voor.
2: Nee, en waarom niet? Omdat die markt al helemaal is opgezet. Die markt bestaat al. Die markt moet misschien alleen nog wat maturer worden, maar die markt bestaat al. Dus laten we ons focussen om die petflessen daarin te verzamelen, zodat die ook gewoon de normale stroom kunnen doorgaan. Wij focussen op de stroom waar nog niks voor is.
0: Zometeen het laatste punt. En dat is dan de echte stip aan de horizon. We hebben het net al een beetje gehoord. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie beeld daarbij is.

0: Dreams, Gabrielle, op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. En al die uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Die fabriek, we proberen toch een beetje uit te leggen wat jullie doen. Want het valt niet mee. Het is het recyclen van plastic, afvalstromen, waar dus eventueel nog etensresten in zitten, andere natuurlijke materialen. We hadden het er net eventjes onder deze plaat over. Want is nou het verschil met biobased plastic? Want dat is er ook recycled plastic.
2: Ja, zeker. Maar als je kijkt naar biobased plastics, er zijn eigenlijk twee facetten die je moet even in het oog houden als je die gaat vergelijken. Biobased plastics komen bijvoorbeeld van aardappel of aardappelschillen. Dat is niet altijd één op één afval. Dus theoretisch gezien zou het nog voor veevoeder gebruiken of zo. En dan wordt het nog steeds heel nuttig gebruikt. Maar een bioplastic is altijd een chemisch geformuleerde eindplastic. Dat zijn wij niet. Wij gaan eigenlijk een gigantisch vreemde mix verwerken naar een composietmateriaal dat zich aanpast aan de materialen rond zich. Zo moeten onze UBQ-materiaal eigenlijk zien.
0: Maar dan blijft het nog ingewikkeld. Het is nog steeds ingewikkeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad kan laten zien aan welke producten er ontstaan, dat het een stuk makkelijker is. Jullie toekomstbeeld is eigenlijk het openen van meerdere fabrieken. Een grotere afzetmarkt. Nou is Europa best een groot afzetmarkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens nog tegen lokale regelgeving aanloopt, waardoor het misschien moeilijk is om die producten in de markt te zetten.
3: Ja, en dan... Pak je terecht Europa eruit. Als we kijken, we zitten nu in Nederland. We zitten nu in Berg op Zoom. Daar kunnen we goed aan ons afval komen. Hebben we goede zicht op afnemers. We willen dus ook zo dicht mogelijk bij de afvalberg zitten. Want wat je vaak ziet, en qua regelgevingen vooral in Europa, is dat je het afval niet heel makkelijk de grens over krijgt. Dus op het moment dat jij wil uitbreiden in Europa, is het ook de noodzaak dat je in het land gaat zitten waar je je afval vandaan wil halen. En natuurlijk wil je dan ook je afnemers zo dicht mogelijk bijzoeken. Dus de grote droom van UBQ is deze plant uitverkopen. In de timeline die we net hebben geschetst.
0: Dus uitverkopen, met andere woorden, capaciteit maximaal.
3: Exact. En dan zo snel mogelijk andere fabrieken bij te bouwen om onze doelstelling, en dat is het verbranden verminderen, te realiseren.
0: Is dat dan Nederland of is dat ook wel dat je echt wel denkt van nou, we kunnen de grens over. België is vlakbij.
3: Zeker, zeker. En we zijn naar alles aan het kijken. Nederland is zeker een optie. En zeker als we hier al een goede tractie zien. Maar het buitenland is ook absoluut een optie. En sterker nog, ze staan in de rij om ons te ontvangen. Want iedereen wil hun afval op een andere manier verwerken dan verbranden.
0: Heb je vaak delegaties over de vloer die kijken naar hetgeen wat jullie nu op dit moment doen? Daar in Bergen op Zoom?
3: Ja. Ja, en steeds meer afvalverwerkers die langskomen met het oog op van hey, we hebben vanuit de overheid een opdracht gekregen om minder te gaan verbranden. Hoe gaan we dit nu aanpakken en hoe gaan we dit op een andere manier verwerken? En dan komen ze toch snel bij ons terecht.
0: Ja. Hoe zit het met jullie eigen carbon footprint?
3: Van het product of van ons?
0: Totaal?
3: Nou ja, kijk, wat ik eerder zei, ons product heeft een carbon footprint van -1. Die is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste element is de carbon footprint van ons productieproces. Dus ons productieproces stoot 0,15 kilogram CO2 uit. Dat is bijna niks. Mm-hmm. Bijna nul. En omdat wij organisch materiaal gebruiken, slaan wij CO2 op in ons product. En dat is -1,17. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, kom je op de -1. Dus dat is onze carbon footprint van het product. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook voorkoming van verbranding. Dus in Nederland verbranden we, in Europa verbranden we, buiten Europa gebruiken we nog afvalbergen. Dus dan wordt die carbon footprint nog groter. Maar in Nederland voorkomen we dus nog eens 1,5 kilogram aan uitstoot per kilogram UBQ. Dus dat is, die kun je daar eigenlijk nog bij optellen als je verbranding voorkomt.
0: Ja, en transport, is dat dan ook CO2-neutraal?
3: Transport zit daarbij in. Transport zit in die berekening meegenomen.
0: Dus met andere woorden, je hebt een case te pakken waarbij je voorlopig nog niet klaar bent. En volgens mij nog lekker kan opschalen. Ik vond het onwijs leuk dat jullie hier waren. En we gaan jullie blijven volgen. Dankjewel, Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terug beluisteren, kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.

0: Werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiën.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
4: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Als het misgaat, ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
10: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
11: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zo meteen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we er aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten, een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt, negatieve beeldvorming voor bloemen en met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd, met succes. Maar de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Hè, met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CAO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook. Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
3: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, gasprijzen hebben ze ook.
4: Ja.
3: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook.
4: Ja,
3: importheffingen heb je daar
4: alles
3: ook.
4: Dat. En ook, dat valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerie, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk.
3: Ja. En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Het is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sectoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er een verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
4: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een CAO-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de CAO vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de CAO. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
3: Dus daarmee heb je veel democratische model, zou je kunnen stemmen.
4: Exact, ja.
3: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
4: Ja.
3: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
4: die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
3: En betekent dat dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
4: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de CAO, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. Wij vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het CAO-resultaat.
3: Ja, wat en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die CAO gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk het grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
4: Nou, het verloop is dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die zeggen, die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Gaan we kijken van nou waar kunnen we elkaar gaan vinden.
3: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn er hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
4: We hebben over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500, 4.000 werkgevers ongeveer zijn.
3: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
4: Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel, die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
3: En die draagt al het ondernemersrisico?
4: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
3: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
4: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
3: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent erbij moet vanaf de nieuwe CAO?
4: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO kijken. Hè, dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet wat is het speelveld. En in sommige CAO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
3: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
4: Het is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
3: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
4: Ja, dat,
3: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
4: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. Ja, je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen rozen en bossen tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, Dan heb je een goede overlevingskans.
3: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
4: Ja, nou die enquête die is er voor op dit moment dus zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden. Want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats kunnen ze rondkomen van hun loon. En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding. Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt of als je last hebt van je lijf? Het is ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen liggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
3: Ja, wat is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
4: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op één staat gewoon een hoger loon. Nou, dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit... Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar de voren gekomen, nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
3: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
4: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Hè, dus waar vragen van werkgevers en werknemers die kunnen melden van nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao en ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Daar wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
3: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking. Ja. 1 of 2 collega's heb je en that's it.
4: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. Ja, we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
3: Ja, zie je daar ook nog een verschil in, zeg maar, mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken en bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
4: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè? Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
3: Echte vakopleiding.
4: Echte vakopleiding.
3: Precies. Ja. Die onderhandelingen, want ja, je zegt al, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissing het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
4: Nou, ja. Ja.
3: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ja, ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig te kunnen maken?
4: En de uitslag van de enquête, die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we de onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
3: En het delen zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden? Of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
4: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, ik noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En nou ja, als je zegt, we hebben hier 100% van de ingevulde mensen die zeggen, ja, we willen graag een fietsplan, dan gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
3: Zou je dan nog één keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
4: stem.avv.nu/bloem.
3: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal en we gaan de uitslag afwachten.
4: Dankjewel.
3: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan al op onze website, de website van newbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in

0: historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7%. En een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht.

0: Nieuw Business Radio Live voor business shapers. Kijk op nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: Nieuw Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridgefund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
3: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
3: HR regelt de contracten, bouwt het functiehuis, doet de exitgesprekken. Nog veel meer dingen natuurlijk, maar dat was een beetje het beeld jarenlang. En ondertussen klaagde HR dat ze niet aan tafel zaten. Maar ergens in de afgelopen 5 jaar is er iets gekanteld. Arbeidsmarktkrapte zorgde ervoor dat personeel ineens op de strategische agenda stond. Want ja, je kon niet meer zomaar een vacature openzetten en dan kwamen ze vanzelf. Opeens zat HR aan tafel bij de directie. Welke verantwoordelijkheden zijn erbij gekomen? En wat vraagt dat eigenlijk van de mensen die het vak uitoefenen? Ik heb 2 gasten in de studio die ja, eigenlijk wel dé mensen zijn om hier iets over te vertellen. Emke Daniels is partner bij de HR Top 100. Die elk jaar weer de beste HR-mensen van het vak uitzoeken. En Helene Cocu-Wassink. Ze is CHRO bij Alliander en een van de winnaars dit jaar. Fijn dat je luistert naar People Power.
4: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
3: Helene, Emke, leuk dat jullie er zijn.
5: Dankjewel, leuk hier te zijn.
3: Eerst maar even checken, want het is altijd gevaarlijk om zo'n uitzending te beginnen met een soort statement, hè? Hoera!

0: zijn. Maar ja, dat, als je wil je dat zijn, moet je wel natuurlijk gewoon aan de boordtafel zitten. Moet je wel bij die andere C-mensen zitten.
1: Ja. Ja,
0: dus, ja, is dat zo?
1: Ja, sinds goed 2 jaar is het bij mij zo, maar de eerste 2 jaar niet. Dus ook bij mij heeft zich dat natuurlijk echt wel ontwikkeld.
0: En waarom is dat dan veranderd? Denk
1: jij? Nou, ik denk dat je het in je inleiding eigenlijk al best heel goed zei. Er is natuurlijk iets veranderd in de wereld. Dus hele grote krapte op de arbeidsmarkt. En daar kwam nog bij de laatste jaren natuurlijk hele hoge kosten. Bijvoorbeeld van energie. De laatste tijd natuurlijk ook van olie. Dus je ziet dat bedrijven echt goed moeten sturen op alles wat te maken heeft met productiviteit. Ja, want als de mensen er niet zijn, hoe ga je dan je resultaten halen? Nou, ja. En daar kan je dan als HR-mens over mee gaan denken. Maar dan wel anders dan dus via de knop meer recruitment.
0: Meer
1: want dat was natuurlijk
0: erin.
1: Altijd het antwoord de afgelopen jaren. En dat is wel echt veranderd, want ze zijn er gewoon niet.
0: Ja, en de grote uitdaging is natuurlijk, want daar hebben we eerder al afleveringen over gemaakt, dat de afgelopen 10 jaar of zo de productiviteit helemaal niet gestegen is in Nederland. Dus er moet echt wel iets fundamenteel anders.
1: Ja, nou ja, we gaan het straks nog wel met elkaar over AI hebben. Nou, het is voorlopig ook nog niet gezegd dat AI nou tot zoveel echte meer productiviteit gaat leiden.
0: Nee, en dan is ook maar de vraag of we dan met de rest van de tijd dan productieve andere dingen kunnen gaan doen.
1: Precies, ja. Of lekker cappuccinootjes drinken.
0: Nou, is misschien ook helemaal niet zo slecht. Hè? Voorkomen we misschien weer een hoop burn-outs. Dat is ook weer zo'n onderwerp. Ja, kortom, alles zit aan elkaar vast. En als je nou een beetje moet schetsen. Hè? Kijk eens even terug. Haard op 100 wordt nogal flink wat jaar georganiseerd. Mm-hmm. Jij weet uit je hoofd hoeveel? Ik ben volgens mij bij 7.
2: Jaar.
0: Oké, dus ik ben de helft ben ik erbij geweest.
2: Ja.
0: Ah, dat voelt al heel...
2: Dus volgend jaar, aankomende editie, zijn we over de helft. Nou, dat is mooi dan.
0: Ja, en dan heb je dus weer een lustrum. Wordt het de 15e?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké,
2: ja.
0: Cool. Nou, kijk er nou eens doorheen.
2: Ja.
0: En beschrijf dan, ik snap dat het een moeilijke vraag is, maar beschrijf dan een beetje van, waar zijn we, hoe zijn we veranderd? Wat is er met dat vak gebeurd?
2: Ja, nou, ik denk dat er zijn een aantal invloeden geweest die veel hebben gedaan. En één is bijvoorbeeld corona. Ja, dus toen werd opeens pijnlijk duidelijk dat het echt om de mensen ging. Ja, dus alles draaide wel door, maar de mensen zaten thuis. En ja, hoe gaan we daarmee om? Werden opeens productiever, maar ook eenzamer. En dus ik denk dat was echt een grote driver voor de rol van HR. Daar had HR opeens echt veel te doen. En hetzelfde geldt denk ik ook wel voor data en AI. Ja, dus ook met de komst van technologie. Ik denk dat HR best lang heeft gedacht, ik wil er niet zoveel mee te maken hebben. Ik wil er vooral gebruik van maken. Maar mensen moeten met technologie werken. En technologie wordt dan dus opeens een veranderd traject. Er zijn überhaupt denk ik steeds meer veranderingen. En ik denk ook dat verandering heel lang een onderwerp is geweest wat niet echt van iemand was. En dat zie ik ook steeds meer bij HR terechtkomen.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat soort veranderingen hebben ervoor gezorgd dat die positie gewoon belangrijker is geworden.
0: Nee, ik kan me nog heel veel HR-achtige congressen herinneren waar inderdaad iemand over HR analytics stond te praten. Ja, en dan de hele zaal zat om een soort van ongeloof te kijken en te denken, jeetje, moeten we ons ook met cijfertjes bezig gaan houden?
2: Ja.
0: Maar ik vind die laatste misschien wel, en dan ben ik wel benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt. Alleen die... Ik heb me er altijd wel over verbaasd dat als er dan een reorganisatie was, zo noemden we dat vroeger. Tegenwoordig noemen we dat een change of een organisatieverandering of een andere leuke term geven we eraan. Dat klinkt wat positiever. Dat HR daar eigenlijk geen eigenaar van was. Van oké, maar hoe gaan we dan straks samenwerken? Hoe zitten dan de processen in elkaar en de afdelingen en wie doet wat en weet ik veel wat allemaal. En van de laatste tijd is dat ineens veel meer zo geworden. Hoe schat jij dat in, Helene? Hoe dat ook op het bordje, want dat is nogal belangrijk in een organisatie, dat dat toch op het bordje van HR terecht is gekomen?
1: Ja, nou, laat ik eerst even aansluiten bij wat Emke zei over dat corona wel iets heeft gedaan. Want ik denk dat daar de HR-managers, directeuren ineens ook de crisismanager werden en daarmee ook zichzelf ook anders hebben kunnen positioneren. Dus dat heeft echt wel geholpen. En ik denk dat we met schaarste op de arbeidsmarkt dus steeds meer de vraag krijgen, maar hoe haal je dan het beste uit je mensen? Want eigenlijk gaat verandering over mensen iets anders laten doen. Hè? Verandering gaat niet, we dachten altijd, nou, als je dan een andere hark tekent en je maakt een end-to-end business process framework en dan hang je nog wat digitalisering aan, dan ben je er wel. Maar we zien natuurlijk de afgelopen jaren zeker met al die hele grote ERP-veranderingen die we nu moeten doen. En want heel veel bedrijven moeten bijvoorbeeld naar S4HANA, omdat SAP end of life raakt. dat eigenlijk steeds misgaat, omdat we de mensen niet meekrijgen in een andere manier van werken.
0: Mm.

0: En dus steeds vaker zie je dat change dus niet meer gaat over het systeem of de processen, maar over mensen die iets anders moeten doen. Ja, en dan wordt er toch al een beetje gekeken naar HR van, oh ja, mensen, dat waren jullie, hè? Kunnen jullie dat doen? Dus ik denk dat dat helpt. Nou, en dan gecombineerd met waar we het net over hadden, krapte op de arbeidsmarkt, hoge kosten op andere vlakken dan mens. Hè? Bijvoorbeeld energie hadden we het net over. Ja, stelt het de productiviteitsvraag en combineer die twee. En dan moet je dus HR als HR je been bijtrekken.
1: Alright, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Dus de beweging van de afgelopen, nou laten we zeggen, 10 jaar. Dat er is natuurlijk een hele grote beweging geweest van op het gebied van organisatieverandering. Dat er gezegd is, de meeste mislukken. Dat was een eerste soort boodschap die erin geramd werd. En de tweede boodschap die erin geramd werd, was natuurlijk, en dat ligt vooral aan het feit dat we het hier over mensen hebben. En het gedrag van mensen veranderen en ze meekrijgen. Weet je, allemaal van dat soort woorden werden er gebruikt. Sense of urgency. Dan werd er echt naar de psychologie van mensen gekregen. Dat heeft dus ook geholpen.
0: Ja, denk ik wel. Ja.
1: Wat fijn. Ja, ik vind dat wel prettig. Ja. Nou ja, ik heb dat wel vaker gezegd. Maar ik heb er wel een jaar of 3 geleden dacht ik echt, jeetje Mina jongens, daar gaan we weer. Dus ik had een beetje het gevoel dat we in een soort, soort muis in een hamster in zo'n rat waren, weet je wel. En dan elk jaar gingen we het weer, was er weer een nieuwe hype. Dan gingen we het na duurzaam inzetbaarheid hebben over de employee experience. En dan gingen we het hebben over onboarding en zo. En dat ik dacht, ja, maar daar gaat het helemaal niet over. Dat is belangrijk, maar dat zijn dingetjes, dat zijn manieren om iets te doen. Er ligt iets onder of zo waar we het over moeten hebben.
0: Ja, en ik denk dat dat de, zeg maar even de Engelse woorden, sorry, maar de sense of urgency, hè, dus dat de business zelf ook ziet, oh wacht, dit moeten we met de mensen doen. Dat heeft heel erg geholpen. Want je kan wel, als wij van WC in kunnen natuurlijk vertellen, ja, nee, maar het gaat over change en mensen meekrijgen. Maar als de business denkt, ja, dat zal wel. Maar eerst moet de kwaliteit van mijn product nog omhoog. Of mijn proces of de supply chain moet op orde. En ze denken veel meer in structuren en processen. Ja, dan is dat mensgedeelte natuurlijk toch een beetje een bijproduct. En nu langzaam maar zeker denk ik dat de business leaders ook beginnen te zien, oh wacht, ik ga mijn resultaten helemaal niet meer halen als ik dat niet ook via de mensen als doe. En dan gaan de aandeelhouders andere vragen stellen, krijg je een beetje follow the money-achtige dynamiek van, oh ja, nee, maar nou moet ik wel. En dan zie je dat de gemiddelde lijnmanager dat nog best heel ingewikkeld vindt. En dan gelukkig, met hulp van Dave Ulrich van de jaren 90, zitten we wel inmiddels als strategisch HR business partner aan tafel. En wordt er wel even naar rest gekeken van, oh ja, links zit mijn CFO en die doet de cijfertjes. En die vertelt mij, het gaat niet goed genoeg. Ja, dan ga ik nou maar naar rechts kijken, want daar zit diegene van HR. Om te kijken of die me kan helpen. En ik denk dat we nu op zo'n punt zijn. Dat vraagt natuurlijk ook iets van HR om dan een ander soort gesprek te voeren. Maar wij hebben wel door de business in ieder geval ook worden uitgenodigd.
1: Ja. En ik heb altijd het idee, ik zit wel te denken, wie deed dat dan vroeger? Hè? Wie zat dan aan, was dat dan een soort strategisch adviseur? Of was dat iemand van externe, of een consultant die dan aangekeken werd en zegt van, help, we moeten productiever worden. Doe maar een scan of ga maar een onderzoek doen of weet ik veel wat. Of was het een andere functionaris?
0: Of misschien was het toen nog niet zo'n issue.
1: Want, überhaupt.
0: Ja, omdat als je kijkt naar hoe organisaties zich ook ontwikkeld hebben, dan was er nog ontzettend veel winst te halen met automatisering, procesoptimalisering, noem het allemaal op. En op een gegeven moment is dat natuurlijk, is die citroen wel uitgeknepen. En dan is de vraag, what's next? En ik denk dat dat ook een rol speelt.
1: Oké, alright. Wat ik dan wel benieuwd naar ben, en het is heel gek, dat valt ineens zo in mijn hoofd. Soms denk ik dan ineens, waar komt dit nou ineens vandaan? Is alles daar al een beetje op aangepast? Want we gaan het straks wel hebben over, wat vraagt dit dan van, nou, HR-directeuren, HR-professionals? Maar snappen ze bijvoorbeeld bij de, er zijn verschillende HR-opleidingen in Nederland. Hebben die ook al door dat de wereld in die zin veranderd is, dat er andere vragen worden gesteld?
2: Ik denk te weinig. Dat denk ik wel. Ja, maar ik denk ook de rol van HR-directeur of CHRO is ook natuurlijk weer een unieke, omdat het een bestuurdersrol is.
1: Ja.
2: Dus dat is iets anders dan het vak HR goed verstaan. Ja. Dus als je mensen opleidt om het vak goed te verstaan, is dat natuurlijk weer iets anders dan die directiepositie. Ja. Maar ik denk dat we wel inmiddels weten, ook in opleidingen, dat verandertrajecten niet meer een kop en een staart hebben. Dan is het klaar en dan kun je het boekje ergens neerleggen en dan hebben we het gedaan.
1: Ja.
2: Dat wel duidelijk is dat het zo niet meer werkt.
1: En is het dan zo, want ik zit ook te denken, kijk, bedoel, ik zie Helene aan tafel zitten en dan wordt er naar rechts, en zij zit dan op rechts, wordt er naar haar gekeken en zo, ja, uw organisatie moet veranderen, moet dingen gaan verbeteren. En dan Helene heeft daar dan een mooi beeld bij. En dan zeggen ze, nou, het klinkt goed, ga maar regelen. Laten we dat gaan doen zo. Heb jij daar mensen voor? Dan moet je er ook wel mensen voor hebben. Dus betekent dit dan ook dat er nieuwe rollen binnen HR komen? Ja. Verstand van verandering, verstand van
0: organisatie, effectiviteit, organisatieontwikkeling.
1: Ja, zeker? Al dat soort onderwerpen.
2: Ja, nee, dat hoor ik veel. Sowieso is het denk ik, ik weet niet of dat, dat voor HR specifiek geldt. Ik denk overal dat natuurlijk veel meer problemen multidisciplinair worden bekeken. En dat ook dat er gewoon verschillende specialismen voor nodig zijn. Dus dat ik zie dat bij HR-directeuren ook hele andersoortige rollen in hun team betrekken om inderdaad het werk te kunnen doen. Ja.
0: Ik heb in de afgelopen jaren zijn er diverse collega HR-directeuren bij mij op de lijn gekomen die zeggen, ik zoek iemand die echt met mij aan de slag kan op organisatieontwikkeling. Weet je misschien nog iemand?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat zijn echt hele schaarse profielen.
1: Ja, waarom is dat dan zo? We hebben toch 5 miljard consultants rondlopen. Die misschien ook eens een keer wat anders willen doen dan rapportjes maken. Die gewoon het echte werk willen doen.
0: Nou ja, en daar loop je dus. Nou, dit is natuurlijk heel erg generaliserend over de consultant. Ik ben zelf ook 20 jaar consultant geweest. Dus sorry jongens, oud-collega's. Maar het is wel zo dat die consultants dus vooral rapportjes hebben gemaakt. Ja. Doen we even lelijk. Hè? Maar, en wat je zoekt is iemand die ook daadwerkelijk interesse heeft in begrijpen hoe de business werkt. Mm-hmm. En dat praktisch kan maken. Want in dit vak is het grootste risico dat je er heel conceptueel over blijft praten. Zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Netjes woord. En dat je in de modellen blijft hangen. Waar het uiteindelijk terecht moet komen is betere business performance. Dus snap je dan wat de business drivers zijn. Hoe een organisatie tot resultaat komt. Hoe zit die value chain eigenlijk in elkaar. Maar dan praktisch. Hè? Dus niet hoog over met een paar pijlen.
1: Nee, simpel gezegd. Wie doet wat en is het nuttig. En snappen mensen elkaar in binnen de club. En hoe verbinden ze zich met de andere afdelingen. Ja. En vinden ze elkaar überhaupt aardig.
0: Ja, dus je hebt een vrij uniek profiel nodig van iemand die en zeg maar de business in kan en heel praktisch kan worden over en hoe werkt dat dan hier precies. En daar met conceptueel denken overheen kan kijken. En kan zeggen, oh maar wacht even, dan moeten we die knop draaien. En dan wordt het productiever. Ja. Zijn er niet zoveel.
1: Ja. Nou ja, wat ik wel grappig vond. Ik had laatst, ik ben een beetje dingen aan elkaar aan het knopen in mijn hoofd, merk ik. Ik had laatst Jesse Segers, de gast. Wat voor iedereen overigens een aanrader is om die aflevering te luisteren. Hij heeft ondertussen een Vlaams consultancybureau. Was de oud-rector van CEO. En die had het over de 3 orders van verandering. En hij zei, ja, het grootste probleem is dat orde 2 of orde 3 veranderingen als orde 1 worden aangepakt. Dus orde 1 is nog, kan je nog gestructureerd uitvoeren. Er zijn alleen modellen en structuren voor. Die werken allemaal prima. Maar heb je een orde 3 verandering en wordt het inderdaad heel ingewikkeld, zoals de energietransitie, ga je over partijen heen werken. Ja, dan kan je daar wel een leuk systeem op loslaten. Maar dat werkt gewoon niet. En daar zijn weer hele andere dingen voor nodig. En wat ik heel tof vind wat hij zei, is ja, dan heb je bijvoorbeeld veel meer ondernemerschapsachtige kwaliteiten nodig. En dan ben je veel meer aan het creëren met mensen. Dan ben je veel meer aan het tussen alle systemen in aan het kijken van wat werkt hier. En ik vond dat wel heel grappig dat ik dacht, ja, en nu snap ik dat zeker. Dat, ja, wat zijn dat dan voor mensen?
0: Ja,
1: ja, en die hebben misschien allemaal wel een eigen bedrijf.
0: Ja, nou ja, dat kan ook nog. Maar tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen, iedere, en want zo'n derde orde verandering wordt er vaak een transitie genoemd. Hè? Dat is dan niet meer een transformatie, maar een transitie. Bestaat ook weer uit een heleboel eerste orde veranderingen.
1: Ja.
0: Dus ook niet iedereen hoeft dit te kunnen. En de kunst is dus dat je, als jij dus degene bent die heel goed door die systemen heen kan kijken en snapt dat je alle spelers en ook buiten je eigen ecosystemen zo allemaal mee moet nemen. Hoe breng je dat terug naar iets wat een eerste orde verandering is? Want dat gaat over collega X die iets anders gaat doen.
1: Ja.
0: En dat praktisch maken is vaak voor de consultants best moeilijk, want zijn ze niet opgeleid.
1: Nee, want dan zijn ze eigenlijk al klaar. Als ze gezegd hebben, zo zou het eruit kunnen komen zien.
0: Ja.
1: Fantastisch. En dat in een PowerPoint. Alright. Waar we het zo over gaan hebben is wat dit dan allemaal wel niet betekent voor dat vakgebied. Goedemorgen zeg. Je moet dus overal van zijn, klinkt het. Nou, dat kan niet. Dus hoe dat dan wel in elkaar zit, dat hoor je zo.
3: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: niet doorheen te praten eigenlijk. Zo scherp gezongen, dat is dit cijfer zeg. Don't Speak hoorde je van Loaded Honey en Lydia Kitto.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio Emke Daniels en Helene Cocu-Wassing. Emke van Haarten 100 en Helene van het prachtige bedrijf, organisatie Alliander. Wat een beetje ingewikkeld wordt in mijn hoofd, Emke, is dat ik denk... Het is natuurlijk niet zo dat door de ontwikkeling van HR dat alles wat ze al deden er niet meer is. En dat er iets nieuws is gekomen. Nee, alles wat ze al deden doen ze nog steeds. Dus alles van functiehuizen, performancecyclus, salaris, bouwwerken, recruitment. Nou, noem maar op. En natuurlijk al die leuke hypes, employee engagement en onboarding en offboarding en tussenboarding en preboarding en alles waar boarding
2: alles
0: in
2: waar
0: zit.
2: Alles waar boarding in
0: ja,
2: zit.
0: Hè, ja, ik moet gelijk aan de Loveboat altijd denken. Ja. Dat blijft allemaal. En dan komt er ook nog eens een keer die hele haps strategie bij en die hele haps organisatiekundige verandering, psychologie, mensen. Nou, bloody hell.
2: Ja.
0: Wat betekent dit voor dat vakgebied?
2: Ja, nou, het is inderdaad denk ik heel erg veel. En we hadden het in de voorbespreking ook even over. Helene zei toen ook, het is van heel klein tot heel groot. Dat is denk ik heel typisch HR. Dat de hele kleine dingen die heel belangrijk zijn moeten. En de grote dingen. En dat is aan dat profiel denk ik ook een beetje soms ingewikkeld zoeken. Hè? Omdat iemand heel praktisch en pragmatisch moet zijn. En vooruit moet kunnen kijken. Maar een deel van het antwoord zit denk ik in technologie. Hè? Dus daar worden we denk ik toch een beetje geholpen.
0: Want? Help me eens even.
2: Sommige dingen automatisch kunnen. Of makkelijker ingeregeld kunnen worden. Dat helpt denk ik deels. En we moeten gewoon veel meer HR-mensen aannemen.
0: Ja, maar je blijft natuurlijk wel houden. Dat snap ik hoor. Dat je bijvoorbeeld vragen over de CEO en zo. Ja, dat kan je natuurlijk gewoon prima in een AI-botje stoppen. En dan, dan heb je net 80% van de CEO en alle andere vragen heb je afgevangen.
2: Ja.
0: Maar je blijft natuurlijk wel houden dat je gedoetjes hebt tussen manager en medewerker waar HR iets in moet doen. Of recruitment, daar moet er natuurlijk gewoon nog heel veel in gebeuren. Dus je blijft die oude, dat klinkt zo raar, de meer traditionele HR-vakgebieden, die blijven voor een belangrijk gedeelte, blijven die bestaan. Maar moet je dan zowel jouw business unit manager kunnen adviseren over zijn functiehuis en zijn salarissen en of die niet te veel goede cijfers geeft bij de performance reviews? En dat je hem ook nog moet helpen bij de organisatieverandering, of sterker nog, dat je de organisatieverandering moet doen.
2: Ja, ik denk dat je deze vraag eigenlijk beter aan Helene kan vragen.
0: Nou, Helene.
2: Die weet daar het antwoord op. Maar ik denk dat het hoeft niet per se in één persoon te bestaan. Dus kijk ook even naar Helene. Jij zei er net wat over.
3: Nou ja, ik denk dat heel erg verschilt tussen of je voor een grote of een kleine organisatie werkt. Kijk, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik een enorm HR-team heb.
0: Hoeveel is enorm?
3: Ja.
0: Ongeveer?
3: Iets meer dan 400.
0: Dat is best veel. Best veel. Dat is een groot bedrijf. Ja.
3: En ik heb dus strategisch HR business partners. Maar ik heb ook HR adviseurs. En ik heb recruitment business partners. Hè? Dus ik heb L&D adviseurs en business partners. Dus bij ons is dit allemaal opgeknipt. Heeft ook wel allemaal nadelen. Maar kan iedereen dus wel vanuit zijn eigen vak dingen doen. En kan die strategische HR business partner dus echt de business kant verzorgen.
0: Ja.
3: En op het moment dat het gespecialiseerd wordt, daar iemand uit een expertise team bij trekken. Als jij in een kleinere organisatie werkt, is dat natuurlijk niet zo. En moet jij een schaap met 5 poten zijn. Of deze expertise van buiten inhuren. Dat kan ook. Alleen kom je dan natuurlijk vaak op het punt dat geld uitgeven aan HR soms ook nog wel ingewikkeld geworden vond. Hè? De budgetten bij digitalisering zijn altijd enorm. En in de HR-hoek is dat toch altijd nog wel wat lastiger. Dan wordt er nog wel gezegd, jeetje, dat is duur.
0: Nou, wat levert het erop?
3: Ja. Ja. Ja, en een beetje bij de hand HR-directeur of HR-businesspartner zegt dan, weet je wat ziekteverzuim kost? He, als mensen thuis zitten en je hebt 8% ziekteverzuim of zo, je hebt een organisatie met 500 man, kost je zo 7 miljoen. Nou, dan wordt er wel wakker geschrikt. Maar dan moet je dat denken over je business case moet je dan wel een beetje paraat hebben. Moet je een beetje bij de hand zijn om dat ook te durven zeggen. En dus te claimen dat je dat budget ook nodig hebt om dan die expertise te kunnen leveren.
0: Ja.
2: Dat is wel iets trouwens, toen jij vroeg naar de ontwikkeling. Dat heeft heel erg geholpen om HR in het zadel te krijgen. Dat je dus goed inzichtelijk kunt maken wat iets kost.
0: Ja.
2: Dus dat je niet gewoon zegt, iedereen krijgt een opleidingspotje van €500. Dat is alleen maar een kostenpost. Niet iedereen maakt het potje op. Wat levert het nou op? Dat is een beetje hoe het vroeger ging. En als je nu inzichtelijk kunt maken wat het oplevert. Als je aan deze knop draait, wat het daar oplevert. En hoe het ook financieel interessant kan zijn. En dat kunnen we steeds beter tegenwoordig. Dan zie je gewoon toch vaak dat het, dat het echt nut heeft om daar aan de menskant wat aan te doen.
0: Ja, maar ik zit wel in mijn hoofd dat ik denk, oké, als ik nu aan het luisteren ben naar deze aflevering, dan kan het zijn dat ik het heel erg herken. En ik denk, ja, nee, zo gaat het bij mij ook. Maar het kan ook zijn dat ik denk, ja, maar zover zijn we nog helemaal niet. Of dat ik denk, ja, maar ik zou dat graag willen, maar wat moet ik dan allemaal wel niet kunnen? Dus laten we even onze luisteraars een beetje helpen. Dus laten we eerst even die luisteraar die denkt, ja, HR zit aan tafel. Ik niet. Ik val onder de CFO. Of onder de directeur, financieel directeur. Wat zou je advies zijn, Emke?
2: Ja, nou, die business case bouwen.
0: Baan.
2: Laten zien wat die relevantie is. En daarom, ja, toch erom vragen.
0: Ja.
2: Natuurlijk, het maakt uit wie er zit. En dat klinkt heel flauw. Maar ja, ik denk ook dat je... Ik heb ooit een keer iemand horen zeggen, je krijgt een CHRO die je verdient als CEO. En dat is natuurlijk toch vaak ook een 1-2'tje. Dus die klik is heel belangrijk. En als je dat mandaat niet krijgt of die rol niet krijgt, zou ik zeggen, verder kijken.
0: Ja.
2: Goed,
0: er gaat na vandaag een enorme verschuiving in HR-land plaatsvinden. Alle HR-recruitmentbureaus die gaan nu bellen met iedereen. Zeggen, god, zit jij al aan tafel? Nee, nou, ik heb iets leuks voor je. Alleen, wat zou jij adviseren? Want ja, het grappige is dat ik wist dat helemaal niet, want ik ken je wel wat langer. Maar bij jou is die verandering dus ook ontstaan. Je bent dus 4,5 jaar geleden begonnen bij Alliander.
2: Ja.
0: Toen zat je dus niet aan tafel. Whatever that may be. Maar nu dus ondertussen wel. Hoe heb je het zelf bedacht? Hoe gaat het in zijn werk?
3: Nee, nou ja, toen ik begon en in de sollicitatieprocedure zat, hebben we natuurlijk uitgebreid gehad over wat moet hier gebeuren. En dat de HR-afdeling eigenlijk niet zo goed op orde was een van de grote doornen in het oog van onze Maarten, onze CEO.
0: Ja.
3: En hij zei, ja, dat moet wel echt op orde. En ik kan ook alleen maar mijn werk goed doen als mijn afdeling op orde is. Dus dat is dan toch waar je begint. En wij hadden een aantal hele grote dossiers liggen waar niemand eigenlijk aan durfde te komen. Bijvoorbeeld het feestdossier de leaseauto's. En het functiehuis en daarbij behorende beloningsbeleid. En ook onze people performance management cyclus. Dus hoe doe je dat eigenlijk? Doe je traditioneel al 3 gesprekken per jaar of niet? Het moest allemaal, was eigenlijk niet zo goed op orde. En ik had op dat moment voor zeg maar 7000 medewerkers, geloof ik 8 HR business partners. En verder eigenlijk een heleboel generalisten. Ja, dat gaat niet. Want die HR business partners zijn met te weinig om het gesprek echt goed te kunnen voeren. En krijgen dan onvoldoende backup om zichzelf vrij te spelen om het echte gesprek te voeren. Dus ja, dan ga je daarmee aan de slag. Hè. Dus eerst dus meer HR business partners, generalisten vervangen voor specialisten. Goed alle processen op orde. Wij hebben natuurlijk ook allerlei kritische processen die allemaal dat soort dingen.
0: Maar zeg je nou tussen de regels door, als je nu in HR zit en je bent een generalist en je wil bij een grote organisatie werken, zorg dat je specialist wordt. Of dat je die stap gaat maken naar strategie organisatieverandering. Maar een generalistische HR persoon in een grote organisatie, dat past eigenlijk niet meer.
3: Nee, ja, tenzij je dus inderdaad op een... Dus de generalisten bij ons, dat zijn zeg maar de HR-adviseurs. Want die moeten eigenlijk van alles een heel klein beetje weten. En de weg weten waar ze, als het echt moeilijk wordt, vragen moeten stellen.
0: Ja.
3: Maar verder hebben we vooral mensen nodig die echt het specialisme beheersen. Toen ik binnenkwam, maakte ik wel grapjes over. En zei ik, nou, ik ben hier degene die het beste is in functiewaardering. Dat is niet zo heel goed nieuws. Want zo goed kon ik het inmiddels zelf ook niet meer na al die jaren. Maar dus je hebt echt wel mensen nodig die dat vak verstaan. En waar je dus ook als strategische HR business partner of als HR adviseur op durft te leunen. Dat je daar het goede advies van krijgt. Nou, dat
0: maar dan heb je je winkel op orde.
3: Ja, dan heb je op een gegeven moment je winkel op orde.
0: En dan?
3: En ondertussen, ik heb gelukkig een hele goede relatie met mijn CEO. Onze CEO. Het moet nooit bezitterlijk worden, zeggen we maar.
0: Nee, is van mij.
3: Is van mij. En ik heb natuurlijk gaandeweg wel bij hem geagendeerd dat ik zag dat ons operating model misschien wel erg complex is. dat ik de business zie vragen om meer mensen, maar dat ik ondertussen de productiviteit eigenlijk niet zie stijgen. Nou, dat ik voorzie dat wij, als wij zo hard blijven groeien, op een gegeven moment een verdunning van de cultuur gaan krijgen. Dat dingen niet meer controleerbaar worden. Dus we hebben ook een risicokaart in ons risicomanagement systeem. Dat gaat over ongecontroleerde groei. En dus wat doet dat eigenlijk? Bijvoorbeeld dat je sociale controle in je organisatie minder wordt. Dus meer fraudegevallen. En dus je gaat een aantal dingen adresseren. En ook op verschillende plekken in de organisatie. Waar je weet dat de sturing plaatsvindt.
0: Ja, je ging eigenlijk ondanks het feit dat het niet per se jouw rol was. Ging je gewoon strategisch advies geven over. Ik zie dit allemaal gebeuren in de organisatie. Ja. Let op.
3: En ik weet dat we er misschien nu nog niet aan toe zijn. Maar ik zet voor jou een stip op de horizon. Ergens in de komende paar jaar moeten we daar wel mee aan de slag. Nou, en op een gegeven moment zie je natuurlijk dat ik, langzaam maar zeker, ik mijn handen meer vrij kreeg en dus ook meer ruimte kreeg om dat gesprek te voeren. Nou, dat is denk ik het moment ook waarop de toenmalige raad van bestuur heeft gezegd, oh ja, nee, maar we zien nu wel dat wij als organisatie niet meer toe kunnen met wat we tot nu toe hebben gedaan, want dan komen we er gewoon niet. Dus we moeten iets anders. What got us here won't get us there. Dat vraagt iets van transformatie. Oh ja, daar hadden we iemand die er al in de tussentijd wat dingen over geroepen hebben. Nou, dan moeten we Helene toch eens wat vaker aan tafel hebben.
0: Ja.
3: En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een exco-lidmaatschap. Waardoor je dus een ander gesprek voert.
0: En voor iedereen die dat niet snapt, wat is er anders aan een raad van bestuur dan een exco? Want dat is ook weer een prachtige afkorting.
3: Ja, het heeft natuurlijk te maken met de statutaire verantwoordelijkheid. Dus wij hebben een statutair bestuur van 2, CFO en CEO. En onze executive committee zijn we met 7. En 5 van ons zijn dus niet statutair verantwoordelijk voor al die anderen. Maar
0: met z'n 7. Oké, ja. Dus maar de mensen die het bedrijf besturen, dat zijn er 7.
3: Ja.
0: En dat is dan het executive committee.
3: Ja, precies.
0: Okay. Ja. Nee, dan snap ik het weer. Dat is altijd fijn.
3: En daarvoor was ik dus een van de 26 directeuren.
0: Aha.
3: Rapporterend aan de raad van bestuur.
0: En wie was toen jouw... En wie was toen zeg maar degene die namens jou die moest bellen of in moest zijn, omdat die in de directie iets in moest brengen?
3: Want ja, Maarten, onze CEO.
0: Oké, toen hing je wel al aan de CEO.
3: Ja, dus dat is. En ik.
0: Nee, want het had ook gekund dat je aan de CFO had gehangen. Dat kan natuurlijk ook.
3: En dan had ik de baan niet geaccepteerd. En ik zou ook een oproep willen doen aan iedereen die luistert. Als jij in HR werkt en je rapporteert niet aan de CEO. Gelijk werk van maken. En als je daar geen ontvangst op krijgt, dan inderdaad.
0: Zoek een andere baan.
3: Ja, want je kan gewoon je invloed niet uitoefenen anders. Het is echt chefzaggen.
0: Oké, nou, weer gaan overal de telefoons over. En iedereen, alle HR-recruiters zitten ondertussen mee te schrijven. Ja, wie ga ik eens even bellen? Ik ga eens even zoeken wie er allemaal wie rapporteren. Dan weet ik namelijk wie er straks vrijkomt. Anyways, Emke, jij hebt een mooi overzicht over al die mensen die in de afgelopen jaren langs zijn gekomen in de Hart op 100. Ook de mensen die gewonnen hebben. Is dit nou een... is alleen een unicorn? Is dit iets bijzonders? Of is dit de toekomst? Is dit gemeengoed? Hoe moeten we de situatie, de manier waarop Helene werkt, de verantwoordelijkheid die ze heeft, hoe moeten we dat duiden?
2: Nou, ik denk dat Helene een mooi voorbeeld is. Hè? Dat ze niet voor niks gewonnen heeft. Dus
0: ja.
2: Ik zou zeker niet zeggen, de hele Haard op 100 zit vol met Helene's.
0: Nee,
2: het is niet voor niks dat zij gewonnen heeft. En ik denk zeker, context is altijd heel belangrijk. Hè? Dus in welke organisatie werk je? Wat is daar de opdracht? Dus dat aansluiten bij de business. Ja, als Helene ergens anders gaat werken, krijgt ze ook weer een andere opdracht.
0: Ja.
2: Maar
0: zie je wel ook... En daarom zei ik niet voor niks, is dit een unicorn? Want het is hartstikke leuk natuurlijk dat we iemand hebben die vanuit dit perspectief er vak invult. Maar ja, als ze de enige in heel Nederland is, zeg ik maar even.
2: Nee,
0: dan...
2: maar dat is niet zo gelukkig. Nee. Nee.
0: Dus je ziet ook andere mensen die deze verantwoordelijkheid dragen. Die op deze manier met de organisatie bezig zijn.
2: Zeker, ja.
0: Alright. We gaan zo verder praten over de toekomst van het vak. En dan gaan we ook eens even kijken of we jou een beetje kunnen helpen. Ja, luisteraar. Of we jou een beetje kunnen helpen met... Wat betekent dit voor mij? Wat moet ik doen? Wat moet ik bijspijkeren? Wat moet ik lezen? Moet ik nog een opleiding doen? Moet ik een ander vak bedenken als ik denk, ik vind het helemaal niet leuk? Kortom, dat straks.
4: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: I Can't Stand the Rain. Niet dit keer van Tina Turner, maar van Ann Peebles.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Emke Daniels van Aard op 100 en Helene Cocu-Wassink van Alliander in de studio. Voordat we lekker praktisch gaan worden en zeggen... Als je ambieert om zo'n nieuwe, verse, strategische, organisatieveranderende, organisatie ontwikkelende rol zou willen in organisatie. Voordat we daarheen gaan, moeten we het ook nog hebben over het onderwerp waar we eigenlijk in alle afleveringen, maakt niet uit welk onderwerp het gaat, als het gaat over energietransitie of over wat dan ook, gaat het ook altijd weer over, jawel, AI. Emke. Ja. Tijdens de Haard op 100 moest ik ook heel erg mijn best doen om niet te zorgen dat alle interviews niet over AI gingen. Maar wat ik wel interessant vond was dat degene die we wel over AI hebben laten gaan, die gingen vooral ook over hoe ga je dat nou doen? Dus hoe ga je nou bedenken welke rol AI in een organisatie gaat spelen? Maar hoe ga je en hoe ga je het vervolgens organiseren, zodat het ook gaat ontwikkelen? En dan ook nog eens een keer op een fijne manier om te bedenken, ja, maar wat willen we eigenlijk zelf? Dus je hoeft namelijk dingen niet per se door AI te laten doen, maar je kunt ervoor kiezen.
2: Ja.
0: Hoe zie jij dat vanuit een HR-perspectief?
2: Ja, nou, ik denk... precies wat je zegt. Het is denk ik... We kunnen opeens heel veel. En dat vraagt om keuzes. En om visie. Hè? Dus wat gaan we inderdaad met technologie doen? Wat niet? En waarom niet? En wat gaan de mensen doen? Dus waar zit die toegevoegde waarde? En hoe organiseren we die samenwerking? En ik denk dat het... Dat HR daar echt een visie op.
0: Maar dit is wel grappig wat je zegt, hè? Want je noemt het niet vervanging, je noemt het samenwerken.
2: Ja. Ja.
0: En waarom is dat dan?
2: Ik denk dat het daarop neerkomt. Dus we moeten samenwerken met technologie.
0: Ja, maar dat is natuurlijk heel anders dan dat we altijd naar technologie gekeken hebben.
2: Ja.
0: Want het was het iets wat uit zichzelf werkte, of het was iets wat een soort hulpmiddel was.
2: Ja.
0: Dit klinkt als, ik heb een nieuwe collega.
2: Ja. Ja, nou, ik hoor mensen dat ook zeggen. Hey, ik zie het als een collega. Ja. En ik vind dat wel een slimme benadering. Ja. Ja. Ja.
0: Maar om dan even heel flauw te zijn, dan denk ik, ja, de ontwikkeling van AI, en ook zelfs al wat het nu al is, gaat in principe, kan alles veranderen, beïnvloeden van hoe je nu werkt.
2: Ja.
0: He, dus hoe je georganiseerd bent, ja. Hoe mensen met elkaar samenwerken,
2: ja.
0: hoe je hele IT-infrastructuur eruit ziet. Je zal nu maar softwareontwikkelaar zijn, nou, dan heb je echt een probleem. Want iemand op een zolderkamertje die heeft binnen 3 dagen heeft die gemaakt waar jij jaren over gedaan hebt.
2: Ja. Ja.
0: Even overdreven.
2: Ja, dus, zeker.
0: Dus wat vraagt dat dan weer van HR?
2: Nou ja, volgens mij, Helene, zei jij dat tegen mij. De relatie tussen IT en HR wordt ook steeds steviger. En dat heeft natuurlijk te maken met wat jij zegt. Hè? Dat vraagt inderdaad gewoon een nieuwe architectuur van je organisatie. En ook nadenken over, ik denk echt een visie hebben over... En dat is ook weer niet overal hetzelfde. Hè, waar we het net over hadden. Dus wat past bij ons het beste?
0: Ja,
2: dat is eigenlijk punt 1.
0: En wat zie je al daarvan?
2: Op HR? Of
0: ja, wat zie je bij de mensen die jij spreekt. Al die mensen van die Haard op 100. Je interviewt ze elk jaar. Dit is een van de onderwerpen volgens mij van het afgelopen jaar.
2: Nou, wat mij opvalt is dat we de eerste paar jaar eigenlijk met een boog omheen gelopen werd. Dus überhaupt het thema wilde niemand het over hebben. En toen op een gegeven moment kwam er een fase dat HR-leiders zeiden, ja, we zijn er wel mee bezig, maar we lopen niet voor. Dus ik wil het er ook liever niet over hebben. En ondertussen kwam er toch ieder gesprek, zoals jij zegt, kwam het toch weer naar voren.
0: Ja.
2: En ik heb zelf het idee dat er nu veel meer geëxperimenteerd wordt en mee gewerkt wordt, waardoor het wat minder eng is en er wat meer begrip ontstaat van, oh ja, zo zou het eruit kunnen zien. Dus het zit echt in die bouwfase. Dat valt mij heel erg op. En ik zie ook wel wat hang naar terug naar weer wat minder technologie. Ja, dus dat we wat meer nadenken. Als bijvoorbeeld een cv door AI wordt geschreven en door AI wordt beoordeeld. Ja, wat is dan nog de toegevoegde waarde? Hè? Dus dat soort praktische dingen beginnen nu boven te komen. En dan moet je dus weer opnieuw gaan nadenken. Hoe richten we dit dan in?
0: Ja, grappig is misschien ook dat heel veel dingen waarvan we al jaren zeggen, want dat ook van dat cv zeggen we al jaren. Het is eigenlijk raar dat we daar mensen op beoordelen. Het is ook raar dat we dat doen op basis van een gesprek, wat we eigenlijk helemaal niet goed kunnen analyseren. Want ja, mensen zijn toch vooral aan het kijken, vind ik je leuk? En dat duurt ongeveer 22 seconden of korter. Dus in die zin kan het ook wel weer heel veel kansen bieden. Wat ik zelf, ik zit terug te denken aan een aflevering die een paar weken geleden maakte met hoogleraar Rini van Solingen, ook over AI. Die zei, ja, dit hoort bij de CEO thuis. Dit gaat zoveel veranderen aan alle kanten. Hè? Niet alleen hoe we werken, maar ook wat we überhaupt verkopen. Want daar kan het natuurlijk, hè, het kan natuurlijk ook een hele belangrijke rol spelen in de producten en de services eromheen. Maar dan moet die CEO, en in dit geval de HR verantwoordelijke, die moet wel snappen waar die het over heeft. Hoe doe jij dat? Alleen, hoe snap jij? Want het is best wel complex en veel en snel.
2: Ja, ik denk dat ik heb ontzettend veel lol van mijn bedrijfskundeopleiding, denk ik. En wij maakten vroeger altijd een grapje daarover. Hè, van het is een cursus en je leert hier helemaal niks. Maar ondertussen ben ik heel blij dat ik zo breed heb leren kijken. Want je moet dus, waar we het al eerder met elkaar over hadden, echt snappen wat de toegevoegde waarde is van jouw business en welke waarde jullie maken. Dus ik zeg ook altijd, je strategie begint bij je business model. Wat is onze unieke toegevoegde waarde in de markt waar mensen bereid voor zijn te betalen?
0: Ja.
2: Dat vertaal je naar je operating model. En dan kom je terug op, en hoe organiseren we onszelf dan? En wat gaan we dan dus, wat doen we make en buy en allemaal dat soort keuzes. Hè? Maar het begint echt bij waar zijn wij van? En ik zou de luisteraars willen uitnodigen om gewoon eens een gedachte-exercitie te doen naar, zouden wij een people-less organization kunnen zijn? Dus als ik nou eens helemaal opnieuw zou beginnen en ik moet deze unieke toegevoegde waarde leveren, kan ik dat dan zonder mensen? En dan kom je op een gegeven moment op het punt van, oh ja, nee, maar dat lukt niet. Het is customer intimacy creëren. Als dat je toegevoegde waarde is, dan dat lukt me niet alleen maar met computers. Dus dan kom je er vanzelf achter wat de unieke kwaliteiten zijn van jouw organisatie, waar je echt in te onderscheiden hebt en wat je dus misschien wel te doen hebt met mensen.
0: Ja.
2: Die augmented zijn met technologie. En dan van daaruit zeg maar door exerceren naar, oké, als dat de stip op de horizon is, en dat is natuurlijk vaak heel veel jaren vooruit, hoe gaan we daar dan komen? En dan kom je eigenlijk weer meer op die, waar we het net over hadden, je begint eigenlijk met het denken over de derde orde transitie en dan ga je terug naar, welke stapjes kan ik dan nu nemen, welke no regret moves horen daarbij, ja, om die kant op te bewegen.
0: En met de AI waarschijnlijk ook, omdat het nogal veel is en ook wel gevaarlijk is, omdat we ook niet precies weten, oké, waar komt die data dan terecht? Wat gaan ze dan doen? Is het allemaal wel betrouwbaar? Kan ik me ook voorstellen dat het ook niet alleen de vraag is, ja, wat kunnen we nu doen, maar ook waar kunnen we nu experimenteren zonder dat het licht uitgaat, in jullie geval.
2: Ja, letterlijk. Wij hebben nu afgesproken dat wij aan de slag gaan met een aantal doorbraakdossiers. Dus niet meer de wasstraat, iedereen gaat de copilot, dat hebben we ook gedaan, hè, de copilot training doen en allemaal het large language model gebruiken. Maar kijken, waar zitten nou in onze business de knelpunten? Bijvoorbeeld om productiviteit te kunnen verhogen. En hoe kunnen we daar dan met behulp van AI en de samenwerking met een aantal hele slimme collega's die weten welke vragen ze moeten stellen of waar ze de oplossing moeten zoeken, tot een echte doorbraak komen op die dossiers.
0: Ja. Ja, en dan vermoei je ook heel veel mensen niet mee. Maar dat is, daar heeft HR natuurlijk ook een beetje een handje van gehad vroeger. Om te zeggen, we doen altijd alles voor iedereen. We doen weer een portal of we doen weer een wasstraat voor alle leidinggevenden.
2: Ik maak daar wel eens grapjes over. Hè? Dus ik zeg altijd, ja jongens, ik ben een HR-mens. Dus de eerste vraag die ik stel is, welk precedent wordt hier geschept?
0: Ja.
2: Of geschapen, dat weet ik dan niet precies. Maar omdat je, als je in ons vak zit, mensen altijd zeggen, ja maar die mocht het wel. Die mocht wel een leaseauto, of die mocht wel een salarisverhoging, of die mocht wel een gratificatie uitkeren, of die mocht wel naar die opleiding. Dat is natuurlijk de politieagentfunctie die we heel lang hebben gehad. En we komen nu op een punt dat je moet durven differentiëren en daar ook voor moet durven staan. En moet zeggen, ja, ik begrijp dat wel, maar dit en dat is de redenering waarom we dat wel zo doen.
0: Ja, ja. Dus daar krijgen ze wel toegang tot Claude Code en die mogen van alles en nog wat binnen een bepaalde omgeving en op die andere plek dus niet.
2: Nog even niet, ja.
0: Alright. Oké. We gaan onze luisteraars, onze HR-luisteraars gaan we helpen. Dus die zijn nu aan het luisteren en denken, oh wat tof, cool. We kunnen veel meer ons bemoeien met de business en hoe het georganiseerd wordt. En we kunnen strategisch meedenken en alles. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Of ik heb er nog niet genoeg verstand van. Of ik voel me er nog niet zeker genoeg voor. Wat te doen, Emke?
2: Ja, dat zeg ik natuurlijk. Alle haard op 100 podcasts luisteren.
0: Oké, okay, ja.
2: Punt 1.
0: Die in ieder geval. Ja.
2: Nee, ja, wat te doen. Ja, ik denk dat Helene het heel mooi vertelt. Iets kiezen en daarmee beginnen. He, dus niet in één keer alles. Dat aansluiten bij de business is natuurlijk punt 1. Maar dat zeggen we allemaal zo vaak. Dat is
0: interessant. Hè, want aansluiten bij de business. Ja. Ik heb een aantal jaar ook 1-op-1 interviews met HR-verantwoordelijk gedaan. En de eerste vraag die ik iedereen stelde was: wat zijn jullie als organisatie, wat zijn jullie strategische uitdagingen voor dit jaar? Als organisatie, hè? Niet als HR. En dan kreeg je toch bij een aantal mensen duurzaam inzet uit. Toen zei ik, ja, maar van de organisatie, dan gaat het toch over de markt of over die kosten moeten we reduceren. Of dat weet ik veel, dat je de grondstoffen niet kan krijgen. Daar begint het dan misschien wel bij, toch? Snappen hoe een organisatie in elkaar zit, hoe ze hun geld verdienen.
2: Ja, nee, dat is punt 1. Als HR moet je een goede vraag kunnen stellen en begrijpen waar je werkt inderdaad. Ja. En waar het geld wordt verdiend en waar de problemen zitten.
0: Ja. Ja. Helene, stel je voor dat je als HR-verantwoordelijke nog nooit een klant hebt gezien.
3: Ja.
0: Is dat dan niet stap 1?
3: Ja, bel een accountmanager en zeg maar.
0: Ga ze mee met een salesmens.
3: Ja, precies.
0: Toch?
3: Zeker.
0: Voelen hoe ziet zo iemand eruit.
3: Of ga ik hier meeluisteren bij de klantenservice. En bij ons is dat dan het LKC, hè? Dat is het Liander Klant en Control hoek. Nou, ga maar gewoon eens een middagje meeluisteren met wat voor vragen komen er eigenlijk binnen. Als iemand een storing heeft. Dat kan je zeker doen. Ga even met je collega zitten van Business Control. Dus van hoe wordt hier eigenlijk geld verdiend? En hoe bekostigen we dingen eigenlijk? Interessant om te horen, denk ik. Werkbezoeken. En dus ik probeer echt, in ieder geval één keer per kwartaal, liefst vaker. Maar ik krijg het vaak niet in de agenda. Maar gewoon naar buiten, collega's spreken. Wat voor werk doe je? En waarom doe je dat? En hoe past dat volgens jou bij wat wij als Alliander te doen hebben? Nou, dan kom je vaak ook tot ontluisterende conclusie dat sommige mensen, en alles waar jij je dan zo hard voor hebt gemaakt over allerlei strategische narratieven, dat natuurlijk helemaal niet doorkomt. Even met beide benen op de grond.
0: Ja, dus die reality check is ook belangrijk.
3: Zeker. Dus we beginnen eigenlijk bij zorg dat je weet hoe jullie als bedrijf waarde creëren.
0: Ja, oké. Dus we gaan weer even weer terug naar jouw eerste opmerking. Je zei, je moet even terug naar de basis. Waarom ben je eigenlijk op aarde als organisatie? Welke waarde creëer je voor je klanten, de maatschappij?
3: Ja, en ik denk dat dat leren begint ook bij zelfreflectie. Het gaat over wie ben ik? Waar word ik blij van? Ik zeg altijd, gedrag is een functie van de persoon en de situatie. Dus het feit dat je misschien nog niet aan tafel zit heeft effect. Of dat je rapporteert en de CFO heeft effect. Maar je brengt ook jezelf mee. En je moet ook altijd even bij jezelf beginnen. En wat ik heel erg heb moeten leren over de jaren heen, is dat ik om een ander soort rol te gaan vervullen uit een ander energiepotje moet tappen eigenlijk. Dus in het begin van je carrière word je vaak gedreven door iets concreets opleveren. Het liefst met een deadline. Althans, dat werkt voor mij dan het beste. Als ik een deadline heb, dan komt het tenminste wat uit mijn handen. Lekker dingen doen. Effect zien van je handelen. Korte termijn. Mooie dingen maken. Weet je wel zo. Ik zit nu op een plek waar dingen veel trager gaan. Waar het over beïnvloeding gaat. Waar je de beweging pas over een paar jaar ziet. En niet vandaag of morgen. Dat is een andere energiebron. En dat bij jezelf realiseren. En dus ook bij jezelf merken van oké, dus als er geen druk op zit, waar gaat mijn energie dan eigenlijk naartoe? En zijn dat de dingen die op de plek waar ik zou willen zijn, het meest relevant zijn?
0: Ja.
3: Dat is belangrijke zelfreflectie.
0: En dus ook eerlijk zijn als je denkt, ja, ik vind het gewoon heerlijk om dingen te fixen, maken.
3: Ja, want dat moet ook gebeuren.
0: Blijf dat gewoon lekker doen.
3: Want dat zei Emke net ook. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen de hele transformatie hoeft te leiden. En lekker dat hele ecosysteem aan het beïnvloeden moet zijn.
0: Ja.
3: Er zijn ook echt mensen nodig die de verzuimcasus behandelen. En die de recruitment op orde brengen. En die zorgen dat iemand administratief goed in de systemen staat. Zodat hij volgende week wel zijn salaris krijgt. Moet ook gebeuren. En er zijn heel fijn dat die mensen er zijn en hun werk goed doen. En het is echt niet voor iedereen om op dat bestuurlijke niveau te zitten. En dan maar te hopen dat als je de goede vraag hebt gesteld. Hè, Emke zei, je moet nieuwsgierig zijn, je moet de goede vraag stellen. Dat je daar dan ook de boel mee in beweging krijgt.
0: Ja. Laatste vraag, zo'n beetje denk ik. Waar moet je Je moet dingen doen. Hè? Dus je moet op zoek gaan. Ik zou zeggen, dus op zoek gaan. Mee op werkbezoek. Mee met een accountmanager. Vragen je controller om uit te leggen. Hoe zitten we eigenlijk in elkaar? HR Top 100, podcast luisteren, kan altijd. Hè? Er zitten natuurlijk heel veel voorbeelden van collega's in. Van hoe doen die dat dan? Superleuk. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken, ja, dat vind ik allemaal best wel spannend. Die podcast luisteren niet hoor. Maar al die andere dingen vind ik best wel spannend. Want dan ga ik eigenlijk al. Dan ga ik eigenlijk al pad. Dan heb ik eigenlijk al het besluit genomen dat ik die kant op wil. Kan ik niet iets doen wat een beetje veiliger is? Dus een opleiding of een boek lezen. Dus waar kan ik me in verdiepen om ook te merken van. Vind ik dit eigenlijk wel interessant? Kijk, wat ik bijvoorbeeld zelf merk. Je kan mij niet genoeg psychologie en organisatieverandering boeken geven. Want ik vreet ze allemaal op. Ik vind het gewoon heerlijk om te lezen.
3: Het ligt denk ik ook een beetje aan je leerstijl. Ik ben namelijk helemaal niet van de boeken lezen. En dan krijg ik van jou zo'n heel klein boekje. En dan kom ik tot de derde pagina van dat hele kleine boekje wat je me ooit gegeven hebt.
0: Drie hele pagina's ja, heb je gelezen van mijn van kleine
3: hele
0: boekje.
3: Hele kleine boekje. Ja. Dus ik kan dat.
0: Lees hem wel voor.
3: Ik ben
0: voor
3: een doener. Het is voor mij werkt het beter als ik gewoon naar buiten ga. Met mensen ga kletsen. En gewoon vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid de diepte in.
0: Alright.
3: Ja. Dat voelt voor mij veilig. En ja,
0: dus ik hoef jou niet om een boekadvies te vragen. Behalve dan dat boek van mij waar je toch zeker drie en ik weet
3: hoe
0: bij dat boekje.
3: De mens, jongens,
0: ja, en ik weet in dat boekje staat voor bladzijde 2 staat. Je moet jezelf afvragen of je dit boek wel moet lezen. Ja. Met een soort interventie. Dat ik zeg, ja, weet je, als dit en dat en zus en zo. Ja, lees dan dat boek gewoon niet. Het is zonde van je tijd. Nou, dat heeft dus gewerkt bij Helene. Dankjewel, Helene. Ja,
2: maar je hebt natuurlijk je eigen stijl. Dus wat je omschrijft, zie ik, is denk ik ook, ook een beetje het middel. Hè? Dus ik zou zeggen, waar ga je? Ja, het eerste is onderzoeken waar je op aangaat en waar je talent zit en wat je kunt. Ja. En dan, wat kan ik hier veranderen? Ja, nou, zou ik zeggen, niet te groot beginnen. Maar wel.
3: Je kan toch, je kan prima. Je hebt er allemaal wel eens oud-collega's of zo. Weet je, mag ik een keer een kopje koffie bij je drinken? Dus ik had vorige week Ike van Veenendaal op bezoek. Hartstikke gezellig, oud-collega. Die gewoon mij belde en zeggen, kunnen we eens bijpraten? Nou, heb ik daar vaak geen tijd voor. Maar Ike was altijd heel leuk. Dus ik dacht, dat is altijd gezellig. Dus, nou ja, en dan klets je gewoon eens over, wat doe jij? En dan pik je altijd iets van op. Dus dat is heel laagdrempelig. Er zijn ontzettend veel externe partijen die allerlei inspiratiesessies organiseren waar je naartoe kunt gaan en waar je een beetje kunt netwerken en waar je uit de presentaties wat haalt, maar waar je ook wat haalt uit degene die naast je zit en die zegt, goh ja, dat heb ik ook, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dit moet doen. Dus ik denk dat je, nou, ik denk wat Emke zegt, probeer bij jezelf na te gaan wat voor jou goed werkt en wat jij minst spannend vindt, maar waar jullie begonnen met groot denken en klein doen, dat is het ook wel. Want uiteindelijk, je kan in je eigen hoofd bedenken dat je heel strategisch bent in het goede positie hebt, maar uiteindelijk moet je het in de omgeving doen. Het is in de interactie met de ander komt de beweging. Nou, dus zoek iemand bij wie je een beetje veilig voelt en ga eens andere vragen stellen.
0: Ja. Ja, en Emke, ik zit te denken, er zijn nogal wat HR-mensen die niet alleen in de podcast van de Hart op 100 zitten, maar ook die gewoon gewonnen hebben. Het zijn er een hele zwik. Ja, die staan gewoon bij jullie op de website. Die zitten gewoon op LinkedIn. Die kan je inderdaad gewoon appen, mailen, sms'en, faxen, telexen. Door te zeggen, joh, weet je, ik ben aan het nadenken over mijn eigen ontwikkeling. Heb je eens een keer een half uurtje voor me?
2: Ja, ja. Ik weet niet of je ze daar heel blij van mee maakt. Nu, nee hoor, je wel. Nee, maar zeker. Dat is natuurlijk ook, het is ook niet voor niks dat die mensen meedoen.
0: Ja.
2: Ons, hè? Dus dat is al een uitnodiging om kennis te delen.
0: Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Dank.
3: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Je komt wel vaker, dus dat is leuk. Je hoorde Emke Daniels van de Haart op 100. Linkje naar de Haart op 100 vind je in de show notes. En Helene Cocu-Wassing van Alliander. En als je nou denkt, nou, wat hebben Emke en Helene dan nog meer voor leuke dingen verteld tijdens People Power? Dat wist ik helemaal niet. Dan kun je even gebruik maken van AI Power. Staat op de website peoplepower.radio. En dan tik je in, ik wil eigenlijk wel weten wat Helene Cocu-Wassing nog meer voor intelligente dingen heeft gezegd. En dan krijg je een soort samenvatting.
3: Over Borden Spaghetti.
0: Over Borden Spaghetti, juist. Met linkjes naar alle afleveringen. Dan kan je daar weer luisteren. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Nederland's New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Nederland moet flink meer geld steken.

0: met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
2: Als onze gast van vandaag op de verkeerde knopjes drukt, zitten miljoenen Nederlanders zonder stroom. Gelukkig weet hij precies waar hij vanaf moet blijven, want het is beslist niet iemand die alleen verstand heeft van spreadsheets. Goed dat je luistert naar At the Top, waarin ik elke week een CEO spreek over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast Harry Thalen, CEO van energiebedrijf Engie. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, laten we even beginnen bij de actualiteit. Vorige week vonden er een aantal incidenten plaats rond energiecentrales in Duitsland. Bij de een werden explosieven aangetroffen. De ander moest na een sabotagepoging worden stilgelegd. Hoe reëel is het nou dat we binnenkort ook in ons land dit soort incidenten krijgen?
3: Ja, dat is een heel relevante vraag. Die helaas steeds relevanter wordt in onze samenleving. Vrijheid is iets waar we heel lang in Nederland hebben gekend. En gelukkig nog steeds is. En laten we dat koesteren. Dus in mijn optiek is er zeker geen reden voor paniek. Wij doen alles om de veiligheid te borgen. Maar we zitten wel in een samenleving die gebaseerd is op vrije marktdenken. Op economische principes. Waarbij elektriciteitsvoorziening super belangrijk is. We zien ook bij ons bedrijf dat daar enorme focus op is gekomen afgelopen jaren. Bijvoorbeeld op cybersecurity. Een paar jaar geleden hadden wij geen mensen in dienst die 100% bezig waren met cybersecurity. Inmiddels hebben we meerdere mensen die daar fulltime aan werken in Nederland om te zorgen dat wij... Een risico is nooit nul, maar dat we de risico's tot het absolute minimum terugbrengen om te zorgen dat wij onze rol en onze verantwoordelijkheid kunnen blijven spelen en te borgen dat het licht in Nederland blijft branden.
2: Maar begrijp ik nou goed dat je de kans reëler acht dat er een aanval komt op de IT-systemen dan dat er daadwerkelijk met drones en vuurpijlen met Semtex eraan wordt geschoten?
3: Het is beide, want we hebben voor de zomer ook gezien dat er in Engeland zijn elektriciteitscentrales gehackt. Dus we bereiden ons voor op twee dreigingen. En één is cybersecurity. Dus vanaf afstand infiltreren in systemen. En de tweede is de fysieke dreiging.
2: En hoe doe je dat?
3: Cybersecurity door SEC te zorgen dat gewoon niemand van buiten bij ons binnen kan komen. Systemen gescheiden houden. Het meest simpel is om gewoon te zorgen dat de besturingssystemen niet gekoppeld zijn aan het internet. Te zorgen dat zaken als USB-sticks bijvoorbeeld niet gebruikt kunnen worden. Trainen van onze mensen.
2: Dat is eigenlijk misschien een wat makkelijkere deel dan de bescherming tegen drones of andere aanvallen.
3: Want het gaat om het hele systeem. Ook de beveiliging op de elektriciteitscentrales, op de batterijen, op de zon- en de windpark is toegenomen. Maar we hebben door het hele land elektriciteitskabels. We hebben door het hele land pijpleidingen. En het hele systeem moet beschermd worden. Dus dat is een uitdaging waar we steeds meer focus op hebben. Maar wat ook super complex is. Want we kunnen niet elke vierkante meter in Nederland gaan beschermen.
2: Nee. Nu komt het gevaar natuurlijk niet alleen van buiten als we het hebben over de energievoorziening. Hè? Want je waarschuwde dat we binnen 5 jaar een tekort aan stroom gaan hebben. Dat alarmerende geluid liet je alweer een paar jaar geleden horen. Dus de tijd tikt natuurlijk door. Begrijp ik nou goed dat het helemaal niet vanzelfsprekend meer is dat er altijd elektriciteit uit de stopcontacten gaat komen?
3: Als het wat aan ons betreft ligt en als het aan ons ligt en aan mij ligt, is dat een vanzelfsprekendheid. En dat is afgelopen decennia in Nederland ook een vanzelfsprekendheid geweest. In andere

0: continent en landen niet. Hè. Dus daar is het vanzelfsprekend dat er een paar keer per dag de stroom uitvalt.
1: Maar je waarschuwing was specifiek gericht op Nederland.
0: Ja, want wat wij zien is dat wij in Nederland leveringszekerheid als vanzelfsprekend ervaren. En dat is iets goeds. Maar we moeten daar wel in blijven investeren. En we hebben afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in betaalbaarheid van de energie. In vergroening van de energie. Maar we zullen ook moeten blijven investeren in leveringszekerheid van de energie. Want energie is super lastig. Elektriciteit is super lastig op te slaan. We hebben batterijen. Maar elke seconde moet er evenveel energie in het systeem gepompt worden. Elektriciteit dan eruit gehaald worden. En die balans moet bewaakt worden. En omdat we meer afhankelijk zijn van wind en zon, wat een fantastisch goede ontwikkeling is, die we moeten blijven voortzetten, is leveringszekerheid minder vanzelfsprekend geworden. En zullen we ook in die factor moeten blijven investeren.
1: Maar nogmaals, je luidde de noodklok heel duidelijk. Een aantal jaar geleden van over 5 jaar is het echt niet logisch meer dat er altijd stroom komt. Is er iets veranderd waardoor die noodklok wat minder luid hoeft te luiden?
0: Ja, we zijn heel blij met dat de minister heeft aangekondigd voor de zomer dat er in Nederland een capaciteitsmarkt komt. Wat betekent dat stabiele energievoorziening als elektriciteitscentrales een vergoeding krijgen voor het beschikbaar zijn in plaats van voor het leveren van energie. Dus in navolging van omliggende landen heeft de minister oproep gegeven aan de geluiden van de sector dat we moeten blijven investeren in leveringszekerheid. En gaat er in Nederland ook een capaciteitsmarkt komen, wat ervoor zorgt dat we kunnen blijven investeren in installaties die zorgen voor leveringszekerheid en ook kunnen blijven investeren in nieuwe installaties voor de toekomst.
1: Goed, dat klinkt een stuk optimistischer dan ik je eerder heb gehoord. Nu is natuurlijk nog wel steeds de netcongestie het onderwerp. Hè? Bouwprojecten liggen stil. Je ziet dat bedrijven vertrekken omdat ze geen energie meer kunnen krijgen voor uitbreidingen en dergelijke. Hoe lang gaat het nog duren, denk je, voordat daar nou een oplossing voor is, dat we niet meer bedrijven het land uitjagen?
0: We moeten zeker niet bedrijven uit het land uitjagen, want bedrijven zijn de motor van onze economie, zijn werkgelegenheid, zorgen dat we ook onze verzorgingsstaat in stand kunnen houden, wat een heel groot goed is, naast leveringszekerheid. Maar congestie is wel een gevolg ook deels van de energietransitie. We willen steeds meer van fossiele brandstoffen af, waardoor we steeds meer afhankelijk worden van wind en zon die niet altijd het vraagaanbod van elektriciteit volgen. Dus we gaan veel meer van een vraaggestuurd elektriciteitssysteem naar een aanbod gestuurd. We willen ook elektrificeren. Bijvoorbeeld elektrische auto's, warmtepompen in plaats van cv-ketels. En dat zorgt ervoor dat onze netten uitgebreid moeten worden. En dat is complex in Nederland. De netbeheerders zijn er heel hard mee aan de gang. Alleen die kunnen de ontwikkeling in vraag en aanbod niet altijd volgen. En daarvan hebben nu helaas wel te maken met congestie.
1: Ja, en hoe lang duurt dat nog?
0: Te lang, wat mij betreft. Alleen het is ook niet reëel om te veronderstellen dat binnen een jaar of 2 jaar opgelost wordt. Dus in mijn optiek moeten we en blijven investeren, wat de netbeheerders nu doen, in het oplossen van congestie door het uitbreiden van netten. Maar daarnaast ook slimme oplossingen bedenken. Dus vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Zorg ervoor dat er voldoende batterijen in het systeem komen, om ook te zorgen dat we op de juiste plekken elektriciteit op kunnen slaan en ook te zorgen dat wij een klein beetje meer sturen naar waar vraag en aanbod gaat ontstaan. Ja. In het verleden zijn de zonneparken vooral in bewijzen van Drenthe gekomen omdat de grond daar het goedkoopste was. Dat is misschien niet per definitie de plek waar de elektriciteitsnetten de elektriciteit het beste kunnen afvoeren.
1: Nee, goed. Dus volop werk aan de winkel voor andere partijen dan de jouwe. Want laten we even naar Engie kijken. Het bedrijf dat jou in 2024 heeft benoemd tot CEO van de Nederlandse operatie. Schets als je wil heel eventjes de omvang van die tak hier. Wat doen jullie nou eigenlijk precies en hoe groot is het?
0: Ja, wij zijn in Nederland een van de grotere energiebedrijven. Wij zijn de ene grootste producent van elektriciteit. Wij zijn ook redelijk groot in onze zakelijke verkoop en onze zakelijke klanten. Wij zijn niet een van de top 3, zeg maar in het groepje daaronder voor de retaillevering, dus aan de consumententak. Daarnaast hebben we ook wind- en zonneparken in Nederland en batterijen. Dus dat is een tak waarin we actief zijn. En we zijn daarnaast actief in biogas, dus de productie van groen gas, wat ook in onze optiek in de toekomst een deel van het fossiele gas kan vervangen.
1: Ja, dat klinkt allemaal heel groen, maar niet alles is groen wat jullie doen, toch?
0: Nee, niet alles is groen. We hebben wel die ambitie om elke dag een stukje groener te worden. Maar we zijn ook een realist. En we realiseren ons dat er altijd een balans moet zijn tussen leveringszekerheid, waar we het al over hebben gehad, maar ook betaalbaarheid en duurzaamheid. En die drie die zijn echt met elkaar verweven. En op het moment dat we morgen alleen maar groen willen accepteren, dan wordt de energievoorziening niet betrouwbaar of niet betaalbaar. Dus we zoeken wel in die balans naar een oplossing waarbij we steeds duurzamer worden.
1: Ja, hartstikke mooie ambitie. Maar ik heb me laten vertellen dat je nog steeds een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland bent op dit moment, toch?
0: Dat klopt. Als we onze gascentrales de CO2-uitstoot daarvan meenemen, is dat significant. Maar die hebben vandaag nog wel een rol te spelen om te zorgen dat het licht aanblijft tot de momenten dat wind en zon niet beschikbaar is. Maar we investeren wel elke dag om te zorgen dat die gascentrales minder draaien door batterijen. Hè. Dus we hebben voor de zomer een batterij geopend in Lelystad. We willen komende jaren meer batterijen openen. We blijven investeren in wind en zon. Met als doelstelling dat die draaiuren van die gascentrales naar beneden gaan. Ja. En ondertussen investeren we ook, hebben we bijvoorbeeld tot de Maxima centrale in Lelystad al gedaan, hebben we al geïnvesteerd in technologie, zodat we op de toekomst ook CO2-vrije brandstof kunnen gebruiken om diezelfde netondersteuningsrol te kunnen blijven bieden. Duidelijk. Zonder CO2 uitstoot.
1: Goed. Hoogtepunten moet je vieren, vindt Harry Thalen. Dus nodigde hij vlak voor de zomer koningin Maxima uit op zijn feestje. En het leuke, ze kwam. Hoe hij dat geregeld heeft, onthullen we zo.
2: Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, wat opvalt aan Engie is dat jullie hier enorme investeringen doen, hè, tientallen miljoenen euro's tegelijk, die eigenlijk niet direct heel lucratief zijn. Ik denk dan aan dat immense batterijpark waar je het over had in Lelystad. Nu is Engie voor een kleine kwart eigendom van de Franse staat. De rest van de aandelen is genoteerd aan de beurs. Hè. Het is dus geen caritatieve instelling. Wat is dan toch de ratio achter die enorme investeringen die eigenlijk hun geld niet direct opbrengen?
0: Nou, je zei in het begin ook terecht van we riepen op, leveringszekerheid is geen vanzelfsprekendheid. Dus wij vragen ook de politiek om in actie te komen. En wij vinden niet dat we alleen maar kunnen vragen aan partijen om in actie te komen en alleen maar de hand op kunnen houden als we niet zelf ook daar een voorlopersrol in pakken. Vandaar dat we bijvoorbeeld besloten hebben om te investeren in technologie zodat de Maxima centrale CO2-vrije brandstof kan bijstoken, wat ik net uitlegde. Maar ook batterijen. Wij geloven heilig dat batterijen een onderdeel van de oplossing zijn. We werken heel hard samen met netbeheerders en de overheid om te zorgen dat er ook een kader komt zodat batterijen ook economisch uit kunnen. Maar we vinden dat we niet alleen kunnen blijven wachten. Dus vandaar dat wij op de Maxima centrale met heel veel creativiteit door het koppelen van de bestaande centrale, het aanwezige zonnepark, de bestaande netaansluiting die we toch al hebben, waardoor er dus ook geen extra investeringen in het net nodig zijn, hebben we het net rond kunnen rekenen dat we daar een batterij neer kunnen zetten.
1: En dan moeten de aandeelhouders maar eventjes genoegen nemen met wat minder rendement.
0: Als wij geloven in de toekomst en wij geloven dat wij over een paar jaar nog veel grotere batterijenparken in Nederland gaan bouwen, zullen we ergens moeten beginnen en zullen we die leerervaring moeten opdoen. En ja, dan zullen we misschien in het begin een klein beetje leergeld moeten betalen om onze ambitie te realiseren.
1: Ja, dat batterijpark waar ik het over had werd dus voor de zomer geopend door koningin Maxima. Nou, dat willen wel meer mensen, denk ik. Hè? Dus hoe regel je dat nou? Hoe komt zij opdagen?
0: Nou, ik denk dat het al enorm helpt door de centrale die naar haar vernoemd is.
1: Dat is de truc. Vernoem een deel naar haar. Ja.
0: Nou, maar dat is denk ik niet het enige. Het is denk ik wel de combinatie van zaken die op ons eiland zijn. Ook de oproep naar die capaciteitsmarkt en is ook gekoppeld aan dat de Maxima centrale nog steeds de nieuwste centrale van Nederland is. En die is inmiddels 16 jaar oud. Dus ook de oproep dat we moeten blijven investeren, dat we daar de voortrekkersrol in pakken. Dat de batterij op de Maxima centrale op dit moment nog steeds de grootste batterij van Nederland is. Hè. En inmiddels zal dat heel snel achterhaald worden, want er zijn veel grotere aanbouw. En dat is hartstikke goed nieuws. Maar dat we die combinatie ook op één plek, dus je hebt backup vermogen met de centrale. We hebben een zonnepark op ons eiland. We hebben een batterij. En op die manier zorgen we ook voor dat je op een plek die vroeger alleen maar fossiele productie hebt, langzamerhand gaat werken naar een toekomst die duurzaam wordt.
1: Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Ik wil toch eventjes terug naar koningin Maxima, als je het goed vindt. Hè? Want die liep daar vrolijk op het eiland rond. En klopt het nou dat het eigenlijk een beetje een schijnvertoning was om ervoor te zorgen dat ze er niet bij liep als een hobbezak?
0: Die begrijp ik niet.
1: Maar... Ik begreep dat de machines eigenlijk uitgeschakeld waren om te voorkomen dat ze allerlei veiligheidskleding op moesten. Een helmje.
0: Schoenen met stalen neuzen. Veiligheid is iets waar we absoluut geen concessies op doen. En daarom willen wij bijvoorbeeld ook geen goedkopere installaties bouwen. Als het wel net uit kan. Wij bouwen de installaties volgens superdegelijke normen of we bouwen ze niet. Maar op dezelfde manier hebben we ook best wel strenge eisen op veiligheid op onze centrale. Omdat we inherent zitten daar best wel wat risico's. Als we over het batterijenpark lopen, daar zitten brandblusinstallaties die in bedrijf kunnen gaan. Daar zitten hoogspanningsinstallaties. Daar zitten muren die explosies moeten tegenhouden. En wij vinden dus enerzijds niet verantwoord om met bezoekers rond te lopen op een plek waar risico's zitten die we niet kunnen borgen. Aan de andere kant, we willen een feestje en niet bederven door mensen met werkschoenen, veiligheidsbrillen, hesjes en helmen rond te lopen. Ja. Dus daar hebben we een compromis in gevonden. Dus we hebben 's ochtends voordat de koningin kwam, hebben wij om 10 uur 's ochtends of 12 uur 's middags hebben wij die batterij uitgeschakeld, losgekoppeld van de net, zodat we veiligheid daar konden garanderen. Daar hebben we heel streng naar gekeken. En toen de koningin weer naar huis ging, hebben we die batterij weer in bedrijf genomen.
1: Ik snap het helemaal. Dus die batterijen staan eigenlijk een beetje als parkeerplek voor energie die wordt opgewekt op momenten dat het niet nodig is. Hè? Ernaast staan enorme centrales waarin al tientallen miljoen euro's zijn gepompt om ervoor te zorgen dat ze groen kunnen draaien. En ja, toch zijn ze op dit moment voor een deel nog best wel vervuilend. Simpelweg omdat de aanvoer van waterstof niet is geregeld. Ja, dan vraag ik me af, waar gaat dat dan mis?
0: Nou, waterstof is iets super complex waar wij in geloven. Want wij geloven in de combinatie van heel veel oplossingen. De energietransitie is heel lastig en er is niet een golden bullet. Er is niet één oplossing voor alle problemen. Dus wij geloven dat er een balans is tussen duurzame stroom en duurzame moleculen. Ook om een stukje energieonafhankelijkheid te houden. Mm-hmm. Geloven wij echt dat het die mix is. Maar die waterstofeconomie die moet helemaal ontwikkeld worden. We moeten dus regelgeving opstellen. Er zal infrastructuur aangelegd moeten worden om die waterstof te transporteren. We zullen dus productie van waterstof moeten hebben en we moeten afnemers hebben. En ook daar moet vraag en aanbod in balans zijn. Dus daar hebben we dus eigenlijk ook een zogenaamde batterij nodig. Maar dat is dus een gasopslag nodig. En we moeten tegelijkertijd dat hele systeem ontwikkelen. En dat maakt het complex.
1: Ja, want jullie centrales zijn erop toegerust om te draaien op waterstof. Dat spul is er niet. Hoe lang gaat dat nog duren voordat er een leidingtje ligt naar Lelystad?
0: Nou ja, ook daarvoor vinden wij dat wij dus niet alleen maar kunnen vragen om een leiding, maar ook onze zelf de eerste stap moeten zetten. Dat hebben we gedaan. En ondertussen zijn we druk in gesprek met overheden, regionale overheden. Ook met partijen die ons willen helpen met het aanleggen van de infrastructuur. Partijen die de productie van waterstof willen verzorgen om te zorgen dat die keten gesloten gaat worden en dat wij zo snel mogelijk ook waterstof gaan toevoegen aan onze turbines.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen dat een belangrijk deel van jouw tijd in zo'n werkweek opgaat aan het praten met ambtenaren, politici, om ervoor te zorgen dat ze nou eindelijk eens jouw kant op bewegen.
0: Dat wordt een belangrijk onderdeel van het werk. En het leuke in mijn job vind ik dat het de combinatie is tussen ik krijg heel veel energie van alle teams die dagelijks werken aan het technisch oplossen. Die oplossingen, die alle ideeën hebben hoe we morgen nog beter, efficiënter en beter kunnen doen dan vandaag. En mijn rol is deels die goede ideeën over te brengen aan de partijen die daar ons in kunnen helpen. En dat kunnen dus ook mensen in de politiek zijn, netbeheerders, brancheorganisaties.
1: Ja, ja, het zal je toch ergens ook wel soms een beetje frustreren dat het allemaal zo traag gaat, toch?
0: Ja, ik kom uit een ondernemersgezin en dan is het eigenlijk altijd van je hebt vandaag een idee en morgen gaan we het implementeren. Aan de andere kant heb ik gedurende mijn carrière ook wel geleerd dat het is geen sprint, het is een marathon. Het duurt altijd wat langer dan we denken. Maar als we maar blijven doorzetten, is de kans het grootste dat we het uiteindelijk gaan realiseren. En op een gegeven moment ook accepteren dat het uiteindelijk wat langer duurt dan we in beginsel hoopten.
1: Ja. Wie denkt dat talent genoeg is, heeft het mis. Wie naar de top wil klimmen, zal eerst zelf de eerste stappen moeten zetten. En ook Harry Thale moest eerst zelf zijn vinger opsteken voor hij werd gezien. Hoe dat ging, hoor je zo. Maar eerst.
3: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
4: Denk anders.
1: Ook in het nieuwe seizoen zoek ik elke week naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in de manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. In vorig seizoen werd daar wetenschappers aan toegevoegd, zakenlieden, andere iconische wereldburgers. En nu is de beurt aan jou, Harry, om een persoon toe te voegen. Dus zeg het maar, wie mag het zijn?
0: Ja, ik ga dan voor Vlaashoff Smil. En ik denk dat veel mensen hem niet kennen. En hij is een professor, oorspronkelijk uit Tsjechië, op jonge leeftijd naar Canada verhuisd. En studeert eigenlijk de hele energieproblematiek. Ook voor hem, het is geen sprint, maar een marathon. Vorig jaar is hij op 82-jarige leeftijd, heeft hij nog een nieuw boek uitgegeven. Dus hij blijft ook doorgaan. Wat ik inspirerend aan hem vind, is dat hij kijkt naar het geheel. Hij kijkt naar het gehele energiesysteem. Hij geeft bijvoorbeeld, en waar ik niet met hem eens ben, is dat hij aangeeft van ja, we kunnen niet zonder fossiele brandstoffen. Heel simpelweg omdat wij heel veel kunstmest bijvoorbeeld nodig hebben om te zorgen dat we voldoende voedsel produceren, om iedereen van voedsel te voorzien. En zon of wind kan dat niet vervangen. Want we hebben gewoon moleculen bijvoorbeeld nodig om kunstmest te maken. En dus ik inspireer, wat ik heel veel van hem leer van zijn boeken is, kijk naar het grotere geheel. En wat we in de samenleving heel veel horen van, we moeten stoppen met offshore wind, want het is veel te duur. Of laten we stoppen met elektrische auto's, want we hebben netcongestie. En we hebben honderden argumenten waarom een bepaalde technologie geen succes kan worden, niet op grote schaal uitgerold kan worden. Wat het mij altijd wel triggert is van om te bewijzen dat wij toch door al die puzzelstukjes en al die oplossingen gezamenlijk te pakken. Dus toch ervoor kunnen zorgen dat wij met z'n allen kunnen blijven leven op deze planeet. Ook over 10, 20, 30 jaar. Maar dat het wel beter en anders kan.
1: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat met name de schaal een probleem is. Hè? Dus als hij zegt van ja, het is lastig om los te komen van fossiele brandstof. En dan zeg jij van nou, volgens mij kan het wel. Misschien kan het in het Westen wel, maar in andere delen van de wereld nog lang niet.
0: Ja, soms wel, soms niet. Want we zien ook dat Engie is op 5 continenten actief. Wij zien bijvoorbeeld ook dat in bepaalde landen is elektriciteit en energie geen vanzelfsprekendheid. Wij moeten de transitie ondergaan door iets fossiels te vervangen door iets duurzaams. In andere landen kan het soms makkelijker gaan om meteen een duurzame infrastructuur aan te leggen.
1: Ja. Hoe kom je met deze man in aanraking?
0: Nou, ik vind het altijd leuk om mezelf te verdiepen in mensen. Ik probeer me ook te laten omringen door mensen die anders denken. En ik probeer altijd te leren van experts. Ik ben van origine een techneut, dus ik hou van technologische puzzels, complexe technologische oplossingen. En vandaar dat ik ook, als ik onderweg ben, heel veel podcasts luister, ook boeken lees om ook gewoon andere zienswijze, denkwijze eigen te maken. En dan te kijken van, maar wat kan ik daar nu van leren? En ik was wel geïnspireerd door met name wat hij zegt van, we moeten naar het grote geheel kijken.
1: Ja, en je zegt, ik luister onderweg veel podcast. En dat moet ook wel, want jullie mogen niet bellen in de auto, hè?
0: Nee, dat klopt. Kijk, we zijn een energiebedrijf, industrieel bedrijf. En vandaar dat wij best wel strenge veiligheidseisen hebben. We zien dus dat we de fysieke veiligheid steeds beter onder controle krijgen. Dus gelukkig neemt een aantal incidenten op onze fysieke locaties af. En wat we zien is dat een grote restrisico blijft toch wel mensen die onderweg zijn. En het is gewoon wetenschappelijk ook bewezen dat op het moment dat je aan het bellen of vergaderen bent in de auto, dat je minder aandacht voor het verkeer hebt en een groter risico op een incident. Dus vandaar dat we niet meer mogen vergaderen en bellen onderweg. En als leider moet je een voorbeeld geven. Dus dan mag ik dat ook niet doen. En dan doe ik dat ook niet. Maar dan geef wel extra tijd om podcast te luisteren.
1: Goed, naar de grote denkers zoals Vlaashoff Smil. We zetten hem op de Denk Anders lijst.
2: Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riesen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Harry, laten we eens even kijken naar de manier waarop je carrière maakt. Hè? Want die begon eigenlijk met een mislukte sollicitatie. Want je reageerde op een baan waarvoor je eigenlijk helemaal niet gekwalificeerd was. Was het nou naïviteit? Was het zelfoverschatting? Of eigenlijk precies het soort brutaliteit dat je nodig hebt om carrière te maken?
0: Misschien wel alle drie. Ik kwam van een ander bedrijf waar ik op een gegeven moment na 2 jaar uitgeleerd was. En ik kende het kunstje en ik wou me blijven ontwikkelen en blijven vernieuwen. En dat doe ik nog steeds. Ja. En toen zag ik een advertentie die me aansprak. Ja, en ik Ik ben een techneut, maar ik hou heel veel van de economische kant en ik werk heel graag met teams samen. Omdat ik me realiseer dat in een team bereik je veel meer dan alleen. En die vacature tekst van Engie destijds was op een managementpositie op een wat kleinere elektriciteitscentrale waar ik op solliciteerde. Maar wat me vooral aansprak is die combinatie van techniek, mensen en economie. En wat ik daarin las vooral van, ja, op het moment dat jij je wil inzetten in deze rol, helpen wij je verder ontwikkelen. En die combinatie hou ik enorm van je moet je best doen, je wil jezelf bewijzen, maar je krijgt ook de kansen om door te groeien.
1: Ja, maar je solliciteert op een leidinggevende functie terwijl je zelf nog een groentje was.
0: Ja, ik was nog nooit op een elektriciteitscentrale geweest. Dus heel terecht ook dat ik een vriendelijk belletje kreeg van de recruiter die zei, ja, maar dat ga je eerst maar eens met de voet in de klei staan en leer eerst maar eens hoe een centrale werkt voordat je zo'n rol invult. Maar ik kwam wel, ze zeiden wel van, we zien wel perspectief in jou om zo'n rol over een x-periode, een aantal jaren te doen. Toen spraken me steeds die woorden nog wel aan van Engie van, als jij je in wil zetten, gaan wij je helpen in je carrière. En vandaar dus dat ik daar toen als management trainee ben begonnen.
1: Ja, en vervolgens ben je inderdaad gaan verdiepen in hoe zo'n centrale nou werkt. Ja. Want ik begreep dat je zelfs in je vrije tijd daar naartoe reed om een beetje achter de simulator te gaan zitten om te zien wat er gebeurt als je op bepaalde knoppen drukt.
0: Want een van mijn eerste rollen was op de elektriciteitscentrale in Nijmegen destijds. Dus ik was een broekie, ik was 26 of zoiets. Ik kwam binnen en ik werd in een ploeg gezet met 6 mannen van gemiddeld 60 of zoiets. Echt wel 20 jaar meer ervaring dan ik. Maar ik vond die techniek zo interessant, zo indrukwekkend. Grote installaties, dus ik wilde zo graag leren. En ik werkte in ploegendienst en destijds woonde ik dan ook in Nijmegen. Dus op mijn vrije dagen fietste ik naar het werk toe en liep ik met tekeningen door die installatie. En ging ik achter de simulator proberen om dat ding te leren. Ook omdat ik het wil begrijpen en wou verbeteren. Ja, en zo'n complexe installatie verbeteren, zul je toch een klein beetje eerst in moeten verdiepen.
1: Ja, nou, het heeft gewerkt. Je kwam binnen als trainee, klom op tot de hoogste baas. Daar zitten een stap of 8 tussen. Hè? We lopen ze niet allemaal door. Maar welke treden was nou het lastigst om te nemen?
0: Wat voor mij het lastigste was, is dat op een gegeven moment de ploeg waar ik mee werkte, waar ik toen ook uiteindelijk ploegleider van werd, was fantastisch. We waren met z'n zessen verantwoordelijk voor een deel van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Maar en dat probeer ik altijd. Ik probeer mezelf overbodig te maken. Dus na 2 jaar er kwam een jonge jongen in het team en die had ik meegenomen en die kon mijn werk overnemen. Dus ik was niet meer nodig. Dus toen ben ik naar development gegaan en heb gevraagd van mag ik wat anders doen? Want ze hebben mij niet nodig en ze redden het prima zonder mij. Ik ben ook wel een klein beetje arrogant, want die mannen waren 60 en ik was 28 of nog niet eens.
1: Ja.
0: Maar toen zei ik, ik wil graag naar finance. Want ik zag dat in die tijd in energietransitie het veel meer ging over het verdienmodel in plaats van om de technische aspecten. Dus toen was de HR-manager die was naar de directeur gegaan. En die kwam terug en die zei, nee, het mag niet van de directeur, want jij bent goed in productie, je moet bij productie blijven. Maar toen zei ik, dan ga ik zelf al naar die directeur. Ik wil hem overtuigen dat het ook goed voor bedrijven is en goed voor mijn ontwikkeling dat ik deze stap maak. Dus toen ben ik naar hem toe gegaan en hij heeft me aangehoord. En hij zegt, ik vind je argumentatie goed, we gaan het doen.
1: Mooi. Ja, dus het is belangrijk voor, oké, steek je vinger op, anders word je toch niet gezien. En dan was je nu nog ergens weggestopt in een, hoe zeg je dat, een controlekamer denk ik dan, hè?
0: Ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er uiteindelijk ik dan wel wat anders was gaan doen. Maar het helpt me wel als je echt, dat is voor mij wel een les, als je echt ziet dat het team zonder je verder kan, moet je ook verder gaan. En op het moment dat je ervan overtuigd bent dat een bepaalde stap goed voor je is, moet je niet laten tegenhouden door een directeur die zegt, we hebben een ander plan.
1: Ja, toen was je 30, je werd bevorderd tot plant manager. Toen was je eerste opdracht, ontsla 25% van de mensen. Dacht je toen niet van, ja, waarom wilde ik dit ook weer?
0: Dat was inderdaad wel een van de moeilijkere periodes in mijn carrière, omdat ik best wel een band heb met mijn mensen. En eigenlijk vind ik het well-being van mijn teams veel belangrijker dan voor mezelf. Ik ben vaak zoiets van de insteek, mezelf red ik wel. Maar ik zie de passie en de enthousiasme waar de mensen aan werken. En dan wil ik die mensen ook gewoon een toekomst kunnen bieden. Wat ik wel heel goed vond destijds. Dus ik werd planmanager. En redelijk daarna kwam dus. Het ging dus slecht in de energiemarkt. Dat was ook een van de eerste oproepen van leveringszekerheid wordt een issue. Omdat gascentrales konden economisch gezien niet meer uit in die periode. Dus we moesten reorganiseren. Wat ik super goed van het bedrijf vond. Is dat ze bovenaan zijn begonnen. Dus waren destijds meerdere plantmanagers. En die kregen allemaal een brief thuis. Ik ook van jouw job is vervallen. Dat geeft dan toch wel een vreemd gevoel. Hè? Ondanks dat je nog geen 30 bent. En weet dat je ergens anders prima een carrière kunt hebben. Dus dat is ook wel wat ik ervaar. Wat het met mensen doet. Als je vertelt dat het bedrijf waar ze van houden. En waar ze zich vol passie voor inzetten. Geen plek voor ze heeft. Dus ik heb dat zelf ervaren. Dus op een gegeven moment kreeg ik toen de verantwoordelijkheid. Dus ik mocht als eerste het managementteam samenstellen. Dat wat ik goed vond is dat we bovenaan beginnen. Dus als het slecht gaat, dat je niet bovenaan roept dat de werkvloer het minder moet doen. Maar dat je ook zelf de last op je schouders neemt.
1: Ja.
0: En wat mij wel hielp, is dat ik snapte dat het anders moest. Ik zag gewoon aan de cijfers dat het zo niet verder kon. Dus ik ben er gewoon open en eerlijk voor de teams gaan staan. En dat was wel lastig, hè, want ik was nog niet eens 30. En ik stond voor die hele groep de collega's van gemiddeld misschien 50.
1: Ja, net benoemd notabene.
0: Net benoemd. Maar ik heb ze ook gewoon eerlijk verteld. Ik zeg, jongens, er zijn twee opties. Of we gaan zorgen dat het goedkoper, efficiënter wordt. Of we doen net of er niks aan de hand is. Maar dan hebben we allemaal over een paar jaar geen job meer. Want dit is gewoon niet sustainable. Dit kunnen we economisch niet blijven uitleggen. Wat wel hielp is dat ik de combinatie of de boodschap heb gecombineerd in. Ik moet eerlijk zijn. Het kan niet zonder ontslagen. Dus we zullen het echt met minder mensen moeten doen. Maar hoe meer innovatie we kunnen doen, hoe meer productiviteitsverbetering, hoe meer kostenbesparing, hoe minder diep we hoeven te snijden in de personeelskosten. Want minder personeelskosten is niet een doel. Het doel is gewoon dat wij economisch verantwoord kunnen blijven draaien.
1: Ja, ja. En toen gingen de mensen weer fluitend naar buiten?
0: Nee, maar de mensen voelden hetzelfde als wat ik voelde. Dat het toch wel pijn doet. Dat het bedrijf waar je van houdt en de sector waar je in werkt. Toch zegt van misschien is er voor jou geen plek.
1: Ja.
0: Daarin hebben de mensen dus ook goed begeleid. En dat was ook wel. Ja, ik heb niet vaak slapeloze nachten. Maar daar zat ik echt wel mee van hoe kunnen we ervoor zorgen. Enerzijds dat we nog steeds verder kunnen. Maar anderzijds hoe zorgen we ook voor de collega's waar er uiteindelijk geen plek voor is.
1: Ja, ik sla toch nog heel eventjes aan op iets wat je eerder zei. Namelijk dat je zelf thuis ook een brief kreeg met de mededeling. Het houdt op. Dan denk ik, een brief thuis. Is dat nou de beste manier om zoiets te communiceren?
0: Nee, die brief komt ook na een mededeling. Dus natuurlijk was niet het eerste wat we deden een brief. Maar je hebt natuurlijk ook een formeel proces. Mensen maken aanspraken op een bepaalde regeling. En dan moet je dus ook een brief thuis gaan sturen. Dus die brief kwam na de mededeling. Maar ik realiseer me heel goed dat als je dan zo'n brief openmaakt en je ziet het daar zwart-wit, dan komt het misschien toch anders binnen dan dat je daar een week ervoor in een groep met 50 mensen iemand wat verteld heeft.
1: Ja, ik snap het helemaal. Je bent overduidelijk zeer technisch begaafd. Hè? Hebben we het over gehad. Laten we vooral ook niet vergeten dat Engie niet alleen stroom produceert, maar ook verkoopt. Ja, aan de consumentenkant is de energiemarkt volgens mij een hele stevige vechtersmarkt. Hè? Ja. Hoe heb je als beta weten te bekwamen in die snoeiharde marketingkant?
0: Omdat ik eigenlijk toch, ik ben super resultaatgericht eigenlijk altijd al. Vanuit mijn achtergrond, ondernemersgezin. Ben ik altijd wel van, er moet een economisch perspectief. En marketing hoort daar zeker ook bij. En marketing klinkt dan vaak iets als, soms wel als lobby, als een vies woord. Maar marketing is voor mij ook het verhaal kunnen vertellen. En dat is hetzelfde bij onze retailtak, onze B2C-tak. Waar we niet een van de grote verkopers zijn. Dus we kunnen niet buigen en we kunnen niet bouwen op heel veel klanten die al 20 jaar bij ons klant zijn. Maar we zullen dus ook vooral de klanten moeten vertellen dat wij een beter aanbod hebben dan andere partijen in de markt.
1: Ja, maar kijkt de klant niet gewoon vooral naar de kosten?
0: De klant kijkt voor een belangrijk deel naar kosten. Maar de klant is zich ook zeer terdege bewust van dat wij ook gewoon een lange termijn perspectief hebben. Dus duurzaamheid is iets wat klanten meenemen. Maar ook een stukje betrouwbaarheid. De klanten willen ook een bedrijf hebben wat de telefoon opneemt als ze bellen. Klanten willen ook een bedrijf hebben wat als het wat moeilijk gaat niet de stekker eruit trekt. Maar ervoor zorgt dat ze aan hun verplichtingen voldoen. En dat proberen we altijd te doen. We hebben ethiek hoog in het vaandel staan. Hebben ook gezien in de Oekraïne-crisis. De betrouwbare leveranciers, waaronder Engie, zorgt er dus ook voor dat de klanten energie geleverd krijgen op het moment dat, dat er toch wat tegen zit in de markt.
1: Ja, je bent in Nederland de hoogste in rang, maar internationaal ben je natuurlijk eigenlijk maar een kleine speler, hè, in het grote geheel. Hoe beleef je nou dat corporate spel op internationaal niveau?
0: Wij zijn internationaal, is Nederland voor Engie ook belangrijk. Engie is actief in ongeveer 30 landen. We hebben 100.000 medewerkers wereldwijd. Dus het is enerzijds vind ik het een bijna snoepwinkel dat wij kunnen profiteren en de ervaringen hebben uit alle landen, andere markten, alle experts. Wij zijn in Nederland een belangrijk markt, zijn wij voor Engie. Dus Nederland wil ik gewoon, wij blijven investeren in Nederland en willen hier verder groeien. Ik vind dat ook een van de leuke facetten aan mijn job is om ook gewoon in Parijs op ons hoofdkantoor uit te leggen welke kansen wij in Nederland zien.
1: En waar word je nou op afgerekend als je in Parijs bent?
0: Op het behalen van de doelstellingen die we gesteld hebben.
1: En zijn die scherp? Is het elke keer spannend of je met pek en veren er weer uitgegooid wordt? Of denk je van dat zal weer gewoon champagne worden?
0: Nee. Bij elk commercieel bedrijf zijn we gewoon superscherp op wat we willen bereiken. Wat we wel afgelopen jaren opgebouwd hebben is vertrouwen. We hebben gewoon afgelopen jaren gerealiseerd wat we beloofd hebben. En we merken dat we daarmee ook de credits nu krijgen. Maar we moeten meer opbrengsten krijgen en minder kosten. Aan de andere kant probeer ik dat ook altijd mijn eigen teams mee te brengen. Dat we niet lui mogen worden op het moment dat het goed gaat. Maar ook gewoon scherp moeten blijven op de kosten. Ook omdat we onze klanten gewoon ook een scherpe prijs willen blijven geven voor onze energie. We moeten ook onze kosten onder controle houden.
1: Ja. Als leider zal Harry Thale ervoor waken zijn mensen uit te melken. Gelukkig maar, want daar weet hij toevallig alles van. Maar daarover straks meer.
2: Kantelpunt in At The Top.
1: Ja, iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in een stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit meer helemaal hetzelfde. In deze nieuwe rubriek zoomen we daarop in. Dus Harry, ik heb je deze vraag vooraf al gesteld. Notabene bellend in de auto. Je hebt er even over na kunnen denken. Waar kwam je op uit? Wat is jouw kantelpunt?
0: Ja, ik heb er wel even over na moeten denken. Want ik ben best wel stabiel. Emotioneel probeer ik eigenlijk altijd te rationaliseren. Dus ik laat me niet zo heel snel helemaal van mijn stuk brengen. Maar wat ik wel als twee ingrijpende gebeurtenissen in mijn carrière mee heb gemaakt, is dat ik twee keer een leidinggevende heb gehad die plotseling ziek werd en aan een heel kort ziekbed is overleden. En dat een toch nog niet zo heel lange carrière al twee keer gebeurd. Ook mensen die ver voor hun pensioenleeftijd toch in één keer er niet meer zijn. Wat ik er wel van mee heb gekregen is dat ik nog meer lange termijn gefocust ben. En dat ik veel meer bezig ben met hoe wil ik dat mensen mij herinneren? Wat voor bedrijf laat ik na? En hoe zorg ik dat ik niet onmisbaar ben, maar dat ik prima gemist kan worden? Dat is voor mij veel belangrijker dan het behalen van de cijfers van dit kwartaal.
1: Nou, zeg het maar, hoe wil je dat mensen jou herinneren?
0: Als iemand die mensen helpt ontwikkelen. Dus ego is veel minder belangrijk dan het teambelang. En als iemand die het bedrijf groter heeft gemaakt. En groter is niet per definitie het is meer geld, maar wel in stabieler. Ook in staat om onverwachte gebeurtenissen in geopolitiek of economische sector het hoofd te kunnen bieden.
1: Ja, ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Hè? Dat je juist door de confrontatie met de eindigheid van het leven wat meer op de lange termijn denkt. Je zou ook het omgekeerde kunnen denken. Ik focus me wat meer op de korte termijn, want het leven duurt niet zo lang.
0: Nee, maar ik heb me wel gerealiseerd dat werk-privé belangrijk is. Ik vind mijn carrière super interessant. En de valkuil is dat je daar dag en nacht mee bezig bent. Maar ik vind het ook super belangrijk om tijd voor mijn gezin beschikbaar te maken. En niet te zorgen dat ik over 5 jaar erachter kom dat ik geen gezin en familie meer heb. En alleen maar focus op mijn carrière heb gehad. Dus voor mij moet dat ook wel in belang zijn. Maar aan de andere kant wil ik echt wel de lange termijn het bedrijf ook gewoon helpen. En want ik voel me ook gewoon verantwoordelijk voor onze collega's, waarvan ik zie dat ze zich elke dag met zoveel passie inzetten. Dat ze dat recht hebben ze om te zorgen dat ik er alles aan doe. Dat ze een toekomst hebben.
1: Ja, nou ja, het is een vervelende aanleiding natuurlijk. Maar tegelijkertijd een mooie entree naar jouw kantelpunt.
2: Dit is At the Top van Businesswise met Paul van Riesen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Harry, we hadden het hiervoor eventjes over de mensen die boven jou staan. Hè. Die zitten eigenlijk allemaal in Parijs. Hoe ziet dat eruit? Hebben die een eigen toren of hoe werkt dat?
0: Nee, we zijn teruggegaan naar net nieuw in Parijs naar een campus. Fantastisch. Dus allemaal laagbouw. Heel open. Terrasjes daartussen. Dus echt, het is geen ivoren toren. Zeker geen toren. Ons hoofdkantoor staat in Parijs. Maar we zijn een internationaal bedrijf. Dus ik heb collega's over de hele wereld.
1: Maar de cultuur zal behoorlijk Frans zijn. Die is best wel specifiek, toch?
0: De cultuur was in het verleden veel meer Frans dan vandaag. Wat we zien, we zijn echt een internationale bedrijf. Dus ook in de boord van Engie zitten ook niet Fransen. De voertaal is geen Frans meer. De voertaal in het bedrijf is Engels. Dus het is echt internationaal.
1: Ja, nou goed, je vertelde net dat je weet wat er van je verwacht wordt. Dus als je daar een keer een presentatie moet geven of verantwoording moet afleggen, dan gebeurt dat zonder knikkende knietjes. Kun je nog wel inbeelden dat jouw medewerkers dat misschien wel hebben op het moment dat ze bij jou moeten komen?
0: Ik heb soms ook wel knikkende knietjes. Hè? Dus ik probeer altijd zelfverzekerd over te komen. Maar er zijn altijd zeker spannende situaties waarbij je denkt van nu staat er toch wel veel op het spel. Dit moet echt wel goed gaan.
1: Waarom probeer je dan altijd zelfverzekerd over te komen? Is juist niet het tonen van kwetsbaarheid iets wat bij de nieuwe generatie leiders wordt?
0: Oh ja, maar ik toon me zeker wel kwetsbaar. Maar ik vind wel, als ik een plan verdedig, moet ik er zelf achter staan. Ja. En daarvoor heb ik dus de input van mijn mensen nodig. Heb ik een goede voorbereiding nodig om te zorgen dat ik er nog wel alles aan doe. Maar ik vraag heel veel aan mijn mensen van, hoe zien jullie het? Wat zouden jullie doen? Ik probeer ook mensen om me heen te verzamelen die kritiek op mij hebben. Die feedback hebben. Want ik realiseer me heel goed dat hoe hoog je in een bedrijf komt, of in een hiërarchie, hoe minder vaak je eerlijke feedback krijgt. Dus op het moment dat je vraagt aan iemand die 2 niveaus onder je zit, van hoe vond je dat die presentatie ging, dan
1: briljant.
0: Krijg je fantastisch. Ik had het niet beter kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar in zo'n situatie probeer ik ook juist mensen om me heen te verzamelen en ook te laten zien dat ik het waardeer, die kritiek geven. Of die zeggen, nee, dat heb je toch niet heel handig gedaan, Harry. Of ik kwam niet heel lekker over. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat me helpt om het te verbeteren. En dat dat in het bedrijfsbelang is.
1: Ja, en hoe stimuleer je die eerlijke respons?
0: Ten eerste door het te vragen. Door ook de ruimte te geven. Bijvoorbeeld bij ons directieoverleg hebben we nu gezegd, de voorzittersrol die roleert over de directieleden. Dat ik niet altijd degene ben die altijd de voorzitter is. Maar ook andere mensen de ruimte te geven. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar een strategiedag georganiseerd. Hebben we trainees gevraagd van en ook de ruimte te geven om het te organiseren en het hele programma samen te stellen. Dus door mensen echt gewoon de verantwoordelijkheid en de ruimte te geven. En door te accepteren dat er ook gewoon kritiek is. En mijn deur staat letterlijk altijd open. Dus ik probeer ook regelmatig in de werkkleding rond te lopen. Op de werkvloer te zijn en benaderbaar te zijn. Maar ik realiseer me wel dat er zit altijd een hiërarchie. En het is voor sommige mensen wel lastig om die stap te zetten.
1: Ja. Ja. Natuurlijk is de gemiddelde Engie-medewerker energiek, gepassioneerd, hè? Noem het allemaal maar op. Maar misschien zitten er zelfs bij jullie wel eens mensen tussen die een beetje de kantjes ervan aflopen. En ja, lukt het je om daar een beetje mee om te gaan?
0: Dat is nodig. Ook omdat wij zien dat wij Ja, het gaat niet werken als de helft van een team, en of dat nu een bedrijf is of een sportteam, heel erg zijn of haar best doet en dan de andere helft niet of een paar mensen niet. Daarin zullen we dus ook gewoon eerlijk moeten zijn. Dus, en daarin vind ik feedback heel belangrijk. Dus ook aangeven tegen mensen van je brengt niet wat er verwacht wordt of... We zien dat het minder lekker loopt of zit je niet goed in je vel. En dat is denk ik de eerste. Dus het bespreekbaar maken. Mensen helpen ook zich te ontwikkelen. Want het is niet altijd kwade wil dat mensen misschien niet brengen. Het kan ook zijn dat de samenleving en het werk vandaag heel wat anders vraagt dan 10 jaar geleden. Dus voor mij is het altijd, ik ga uit van het goede van de mens. We zullen het bespreekbaar moeten maken. Maar op het moment dat mensen echt niet willen, dan zullen we daar ook... wel een ander gesprek over voeren.
1: Ja, ik vraag het ook omdat je uit een nest komt waar het werk altijd voor ging. Hè? Tenminste, dat neem ik een beetje zo aan. Mm-hmm. Want je bent opgegroeid op een boerderij met koeien. Klopt dat beeld? Het werk ging altijd voor?
0: Ja, klopt. Dat is, het werk is belangrijk. En misschien ook wel een beetje dat... dat heb ik daar wel meegekregen. En vanavond toevallig. Mijn pa die heeft vanavond geen hulp op de boerderij. De vaste melker is er niet. Dus vanavond sta ik letterlijk weer met mijn voeten in de klei. En dat zet me ook wel weer terug op... ook gewoon terug in de praktijk. En dat helpt me ook op dat soort momenten. Kan ik ook weer over moeilijke, complexe business dingen nadenken. Dus voor mij is dat een hele mooie start van het weekend.
1: Nou ja, dus dan sta je gewoon weer de koeien te melken.
0: Ja.
1: Ja, jeetje. En kan je dat nog? Of is dat iets wat je verleert? Of,
0: Nee, dit is iets wat je niet verleert.
1: Nou ja, grappig. Hey, en ja, de boerderij van je ouders die staat in Staphorst. Hè? Een dorp waarin de zondagsrust heilig is. Tegelijkertijd hebben koeien ook op zondag honger en volle uiers en zo. Wat was de zondag desondanks anders in jullie gezin dan andere dagen?
0: En ik denk dat ook goed was. Mijn pa die is 70 plus inmiddels. Maar hij werkt nog steeds 70, 80 uur per week. En ik denk dat hij dat, en 365 dagen per jaar. Ik denk dat hij dat alleen maar kan volhouden door ook rustmomenten in zijn week in te plannen. En dat is de zondag. En natuurlijk, en dat is hetzelfde bij, en dat is voor mij ook. Op de zondag probeer ik ook gewoon tijd voor de familie te hebben. Dus in de week is het vaak hard werken. Maar op de zondag is ook het rustmoment om zaken met de familie te doen. En dat was bij ons thuis vroeger ook. En op het werk ook. Want op zondag werken bij ons ook mensen op de centrales. En dat is super belangrijk dat de elektriciteit ook op zondag beschikbaar is. Maar het helpt mij wel om ook gewoon wel een balans tussen werk-privé te houden.
1: Ja, dus in principe gaat de laptop op zondag niet open?
0: Jawel, die gaat op zondag ook wel open. Maar ik probeer toch op de zondag relatief gezien meer tijd voor het gezin te hebben dan op door de weekse dagen.
1: Relatief gezien, ja. Want dat gezin is super belangrijk. Want ik begreep zelfs dat als je ergens een meeting hebt 's ochtends vroeg, dat je dan liever in het holst van de nacht vertrekt dan dat je gewoon de avond ervoor gaat lekker in ontspannen in een hotel gaat zitten, toch?
0: Ja, klopt. Regelmatig zit ik voor mijn werk in Brussel. En dan stap ik 's ochtends vaak om 4:30, 5 in de auto om daar naartoe te gaan. En dat is voor mij ook, ik ben super praktisch efficiënt, probeer ik te denken. Ik denk, ja, anders ben ik de avond ervoor kwijt. Ben ik de tijd met de familie kwijt. Moet ik mijn koffer pakken? Moet ik inchecken bij een hotel? 'S ochtends weer uitchecken? Op de boerderij was het 's ochtends ook wel eens om 4, 5 uur opstaan. Dus wat dat betreft heb ik er geen probleem mee om op tijd op te staan. Dan is het voor mij efficiënter om 's ochtends te rijden na het overleg weer terug te kunnen rijden. Dan de koffers te pakken, uit te pakken, in, uit te checken. En daarnaast ook gewoon, Ik ben super gefocust op investeringen in de lange termijn. Dus ik probeer altijd vandaag zeg maar te investeren in iets wat de toekomst duurzamer, beter of efficiënter maakt. Maar ik ben ook super gefocust op kosten. Het gaat goed. Maar ik heb ook geleerd, we moeten het dak repareren als de zon schijnt. Ook in die tijd toen ik dat het toch slecht met mijn bedrijf ging. Toen heb ik gerealiseerd dat... het best wel lastig is in een tijd waarin het heel moeilijk gaat om dan extra te besparen. En dat het veel makkelijker is om als het goed gaat verbeteringen door te voeren. En dat probeer ik nu ook samen met mensen ook te blijven prikkelen. Ja, we moeten niet geld over de balk gaan gooien. We moeten geen geld verspillen aan onnodige dingen als het goed gaat. Laten we dat geld alsjeblieft investeren in zonneparken, windparken, batterijen, biogasinstallaties. Om te zorgen dat wij in de toekomst beter onze rol kunnen invullen.
1: Ja, ik blijf toch heel even hangen bij die boerderij. Je zegt, ik ben iemand die altijd heel erg op de lange termijn denkt. Er wordt natuurlijk heel erg gesproken over de reorganisatie van de veehouderij in Nederland. Hè. Moet minder vee komen om de stikstof onder andere aan te pakken. Ben je het daar dan helemaal mee eens? Of als je vanavond op de boerderij bent, kun je toch niet nalaten om de Nederlandse vlag anders te boven in de stok te hangen?
0: Nou, we hangen de vlag niet ondersteboven. Ik ben super trots op Nederland. Zal ik blijven doen. Voor mij is de veehouderij wel een beetje hetzelfde als de energietransitie.
1: Ja.
0: En wat ik heel vaak in het debat hoor, het is het een of het ander. Ik ben ervan overtuigd dat ook een veehouderij zal moeten veranderen en mee moeten groeien met de tijd. Aan de andere kant, voedselvoorziening is in Nederland ook belangrijk. En daar zullen we een balans moeten vinden. Net als dat we dat in de energietransitie samen met onze mensen elke dag moeten doen. Hè. Het is niet het een of het ander, het is en-en.
1: Ja, ik snap het. Harry Thale draagt als CEO van Engie de verantwoordelijkheid over zo'n 800 medewerkers. Maar de belangrijkste stakeholders zitten natuurlijk thuis. Wat probeert hij zijn kinderen mee te geven? We bespreken het zo.
2: Wat als? In At The Top.
1: Heb je duidelijk bevlogen over je werk horen praten natuurlijk. Maar zoals van alle gasten willen we ook graag van jou weten wat je zou doen als het bedrijf waarvoor je werkt er morgen opeens niet meer is. En je dus de vrijheid hebt om het roer radicaal om te gooien. Wat zou je dan gaan doen?
0: Ja, ik heb er toch wel even over na moeten denken. Want eigenlijk is dat iets waar ik me geen seconde mee bezighoud. Persoonlijk niet. Ik zou het wel super jammer vinden voor alle collega's. Daar ben ik veel meer mee bezig nog dan met mezelf. Dus het zou super jammer zijn voor iedereen die zich elke dag inzet. Daar ben ik veel meer mee bezig. Persoonlijk, ik ben 44. Ik kan alle kanten op het scheidsvlak tussen techniek, economie. Met teams, met mensen. Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben nu bezig met mijn doel. En dat is de energietransitie ondersteunen.
1: Maar heb je geen stiekem doel voor ogen? Een surfschool op Hawaii, ik noem eens wat.
0: Nou ja, wat ik eigenlijk zakelijk doe, doe ik privé ook. En dat is absoluut ervoor zorgen dat ik niet in de gouden kooi kom te zitten. Thuis leven sober. We gaan geen extreme uitjes doen en extreme uitgaven. Dus ik heb geen hoog salaris nodig om rond te kunnen komen. En dat is een positie die mij helpt om gewoon me vol te kunnen focussen op mijn werk. En als dat er niet meer is, zien we dan wel weer. Ik zou bij een bepaalde boerderij kunnen gaan werken. Ik denk dat ik dan... Maar ik kan heel veel verschillende dingen doen. Voor mezelf ga ik dan altijd wel weer die uitdaging zoeken. En ik ben voor mezelf rusteloos. Dus ik blijf wel op zoek naar vernieuwing, verbetering, maatschappelijk impact hebben. Maar op dat raakvlak vind ik wel wat anders. Maar dat is echt iets waar ik me absoluut niet druk over maak.
1: Ja, want die boerderij, is dat ooit een serieuze optie geweest om daar naartoe te groeien, om die over te nemen?
0: Dan komen we ook weer terug op de vraag van wat is de toekomst van de landbouwsector in Nederland? Het is voor mij niet een serieuze optie geweest. En ik heb ook altijd de ruimte van mijn vader gekregen om mezelf te ontwikkelen. Die heeft altijd gezegd, ik heb nog twee broertjes thuis en alle drie hebben gewoon opleidingen gevolgd. En mijn pa heeft gezegd, boer worden kun je altijd. Maar zorg ervoor dat je opties hebt in het leven en jezelf ontwikkelt. En dat hebben we gedaan. Dus het is voor mij niet een serieuze optie op dit moment. Omdat we ook zien dat het is ook gewoon super complex om een boerderij in Nederland te hebben in deze tijd.
1: Ja, dus het klinkt aannemelijk dat je vader de laatste boer is op de boerderij?
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel dan de pijnlijke gevolgen. En dat zijn wel zaken die niet makkelijk zijn als een familiebedrijf op een gegeven moment stopt.
1: Nee, dat snap ik helemaal. Oké, ieder zijn eigen carrière. Jij bent bij Engie natuurlijk. Je klom op van de onderste treden helemaal naar boven toe. Als je verder nog stappen wil maken, dan zal je naar het buitenland moeten. Hè? Naar Parijs, naar het hoofdkantoor. Zie je daar nou banen waarvan je denkt, dat zou ik wel leuk vinden?
0: Nou, ik ben sowieso iemand die het leuk vindt om met de voet in de klei te staan. Dus in de business. Dus ik zou echt dan wel ook de verantwoordelijkheid van een business willen hebben. Op dit moment zoek ik altijd naar de balans. We hebben het al eerder over privé werk gehad. Wat ik zie is dat ouders, schoonouders worden ouder. Hebben op dit moment zorg nodig. Mijn vrouw is enigszins kind. Ja, dan ik die balans maak ik altijd, een balans tussen. En wat ik ook al zei, ja, ik wil niet over 4-5 jaar eindigen zonder familie. Dus ja, op dit moment focus ik me op Nederland. Maar we zien gewoon dat in verschillende levensfases er allerlei andere keuzes gemaakt kunnen worden. Dus ik houd eigenlijk altijd alle opties open.
1: Ja, dus ik snap dat de weg naar Parijs eigenlijk een beetje afgesloten is vanwege de ambities in je privéleven. Dan zou je denken, misschien moet je eens buiten het bedrijf gaan kijken.
0: Nou, ik zeg nooit dat een weg afgesloten is. Een weg, ik ben ook regelmatig in Parijs. Alleen op dit moment ga ik niet volgende week verhuizen naar Parijs. En op dit moment vind ik het bedrijf Engie fantastisch. En wat ik zie is zijn zoveel uitdagingen over het volledige speelveld met wat we net al noemden. Hoe zorgen we dat onze consumenten betrouwbaar en duurzame stroom krijgen? Hoe zorgen we dat we in Nederland projecten als waterstof, offshore wind, grootschalige batterijen, elektriciteitscentrales. Hoe zorgen we dat we daar verder komen van de grond krijgen? Met superveel kennis van onze teams die super enthousiast elke dag werken, waar ik elke dag van leer. In het raakvlak met de samenleving, met de politiek. Ja, ik vind het zo super uitdagend dat ik op dit moment niet aan het kijken ben naar wat anders.
1: Headhunters hoeven jou niet te bellen.
0: Ik word regelmatig wel eens gebeld, maar op dit moment zijn dat vaak korte gesprekken.
1: Ja, ga je niet sowieso een kopje koffie drinken?
0: Wat ik zeg, ik ben veel meer lange termijn bedrijf gericht, dus ik ga eigenlijk nooit op koffie daarvoor. Dan besteed ik dat liever om te zorgen dat we ons volgende batterijenproject gaan realiseren of dat we de juiste mensen in het team krijgen dan op gesprek gaan met een headhunter.
1: Ik snap het helemaal. Je bent iemand die overduidelijk plezier heeft in zijn werk, zijn passie heeft gevonden. Hè? Je hebt kinderen in de lagere schoolleeftijd, zal ik maar eventjes zeggen. Wat zou je hen mee willen geven over hoe ze de keuze moeten maken wat ze later zelf zouden willen gaan doen?
0: Nou, ik probeer ze sowieso te stimuleren, net als dat mijn vader vroeger heeft gedaan, dat ze hard moeten werken. Ze moeten zich inzetten, ze moeten hun best doen. Dat is het minste wat ik verwacht. Dat ze op eigen benen moeten kunnen staan. Wij hebben het thuis goed, maar dat betekent niet dat mijn kinderen meer krijgen dan kinderen van gezinnen die het minder breed hebben. Dus ik probeer ze vooral doorzettingsvermogen mee te geven, te woekeren met de talenten die ze hebben en daar alles uit te halen. En wat dat dan ook mag zijn en welke richting, dat laat ik graag aan hen over.
1: Ja, hartstikke goed. Harry Thalen, CEO van Energiemaatschappij Engie, heel hartelijk bedankt voor je komst naar de studio hier in het hoofdkwartier van DPG. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van At The Top. En dan te gast Bert Jongsma, die na 200 jaar de eerste externe directeur is van koffie- en theebedrijf Simon Leveld. Graag tot dan.
2: Dit is New Business Radio. Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
9: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Deal Suite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent of hebben aannames over junioren die in de praktijk niet altijd kloppen. Maar hoe maak je als organisatie talentontwikkeling voor junioren aantrekkelijk en sexy? Nou, we gaan hierover in gesprek met Missie 3. Bij hun staat de talentontwikkeling en persoonlijke groei centraal. Ze zijn een adviesbureau voor Noord- en Midden-Nederland dat bouw- en infraprojecten efficiënt en betaalbaar maakt door mensexpertise en proces centraal te stellen. En sinds 2020 bouwen ze actief aan een cultuur waarin junioren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige adviseurs en projectleiders. Wat is er voor nodig om een organisatie goed in te richten, zodat je gezamenlijk met jongeren successen boekt? Nou, we gaan daarover in gesprek. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Bodil Brinkman en Rick de Jong, beide van Missie 3.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rick en Bodil, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. We willen natuurlijk allemaal weten, hoe maak je nou talentontwikkeling sexy voor junioren? Maar eerst eventjes om met jullie te beginnen. Bodil, jij bent adviseur contractmanagement. Ja. Jij bent zelf ooit ook als junior begonnen, heb ik begrepen.
4: Klopt, ja. 2020 ben ik bij Missie 3 te start gegaan.
2: Ja. En waar begon je toen mee als junior?
4: Ik begon eigenlijk in een hele andere sector. Ik ben begonnen met risicomanagement. Dat was toevallig zo op mijn pad gekomen daar. En daar ben ik mee begonnen en me verder doorontwikkeld en ontwikkeld. En toen uiteindelijk bij contractmanagement geëindigd.
2: Ja, hele andere stap dus uiteindelijk ook weer.
4: Ja.
2: Ben ik wel nieuwsgierig hoe dat is dan gegaan? Want dat gaat dan dus ook weer om talent waarschijnlijk.
4: Ja en ook wat je zelf wil en waar je de mogelijkheden ziet. En hoe je daarin mee wordt genomen door je collega's.
2: Ja, hoe je daar dus ook in bent begeleid toen die tijd. Ja. Rick, als we kijken naar jou, projectleider en HRM adviseur. Mooie job, kan ik me ook zo voorstellen.
3: Zeker.
2: Ja, is het lastig om jongeren mee te krijgen?
3: Om ze mee te krijgen, weet ik niet. Dat is denk ik op zich nog wel goed te doen. Alleen om ze te vinden en de juiste mensen te vinden is lastiger.
2: Ja.
3: Trouwens nog wel een leuk verhaal. Ik heb bij een detacheerder gewerkt hiervoor.
2: Okay.
3: Uiteindelijk heb ik ooit Bodil geworven voor Missie 3. Dus uiteindelijk, wij kenden elkaar al. Denk wel, nou, hoe lang zit je bij Missie 3?
4: 6,5 jaar.
3: 6,5 jaar geleden.
4: Ja.
3: En ik ben vorig jaar bij Missie 3 begonnen. Dus toen zijn we herenigd.
2: Ja. Wat bijzonder. Wat mooi.
3: Heel leuk.
2: Ja, mooi dat dan weer zo bij elkaar kan
3: Zeker.
2: Komen. Wat maakt jouw job zo bijzonder?
3: Ik krijg heel veel vrijheid in hoe ik het doe. En dat is gewoon heel leuk.
2: Ja. Ja, mooie job. En je werkt natuurlijk continu met mensen.
3: Ja, heel veel. Maar wel, het is bij ons ook wel weer ingewikkeld. We hebben een vaste kantoordag, dat is op vrijdag. Dus dan is iedereen er. Maar de rest van de week zitten mensen bij klanten, bij thuis, ja, waar dan ook. En ik zit veel op kantoor. Dus soms is dat best nog wel eens lastig om dat bij elkaar te brengen.
2: Ja. Nu zei ik het al in de introductie, hè? Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent. Of hebben misschien ook wel een bepaald beeld over jongeren. Is dat ook iets wat jij merkt, Bodil? Dat ze een bepaald beeld hebben bij jongeren?
4: Ik denk wel dat het voor de starters soms moeilijker wordt gemaakt. Omdat ze denken, ja, ze hebben geen ervaring. Ze komen net van school. Wat gaan ze doen?
2: Yeah.
4: Dat maakt het wel lastig, denk ik.
2: Ja, zijn sommige mensen misschien ook wel een beetje sceptisch? Ook omdat het een hele andere generatie is?
4: Ik denk het ook. Ze kijken anders naar de wereld, naar de projecten, naar de klanten. Ja.
3: We hebben ook een andere verwachting van werken overigens.
2: Ja, hè?
3: Dus dat is ook wel anders dan wat je gewend bent.
2: Ja, kun je dat meer uitleggen? Wat verwachten ze dan?
3: Nou, waarin wij denk ik nog net horen bij de generatie die het heel normaal vindt om fulltime te werken. En best wel centraal te stellen in je leven. Zie je dat de generaties die nu komen heel veel andere dingen belangrijk vinden. Veelal beginnen niet eens met fulltime werken, maar beginnen met 32 uur. Want ik wil in die andere dag zelf nog wat anders doen.
2: Ja.
3: En ja, zien het ook als iets minder belangrijk misschien voor hun werk. Zonder dat dat goed of fout is, maar andere opvatting.
2: Ik maak hier ook best wel veel programma's over. En ook wel bij evenementen merk ik het ook wel. Dat inderdaad dan al snel dat vooroordeel is van, als je niet fulltime wil werken, dan ben je eigenlijk ook niet een harde werker.
4: Nee, niet.
2: Terwijl dat is nog maar de vraag of dat zo is.
4: Ja.
2: Ja, dat is meteen eigenlijk al een aanname eigenlijk, hè?
4: Ja.
2: Ja, wat is dan belangrijk, zeg maar, hè, om die vooroordelen aan de kant te kunnen zetten? Wat is daarbij belangrijk?
4: Ik denk je eigen inzet, het willen. Ja. En de begeleiding die je erbij krijgt.
2: Ja, net als bij jou natuurlijk ook, hè. Die begeleiding is heel cruciaal geweest.
4: Ja, die op het begin was hij er niet.
2: Nee?
4: Nee. Of weinig, laat ik het zo zeggen.
5: Ja?
4: Ja, toen werden we echt in het diepe gegooid. Zo van, nou, zie maar.
5: Ga maar je ding doen.
4: Ja, kijk maar. En er zijn veel toen ook bij Missie 3 begonnen en ermee gestopt.
5: Oké.
4: Ze dachten, ja...
5: Ik weet niet zo goed hoe
4: wat
5: ik hier...
4: Moet ik doen? Ja, dus daar, vanaf toen zijn we wel gaan veranderen. Want we hebben wel gezien, zo kon het niet.
5: Nee, ja. Nee. En wat veranderde er dan? Want op een gegeven moment kwam er dus wel begeleiding. Maar hoe zag dat er dan uit?
4: Ja, veel meer aandacht. Rick is natuurlijk aan boord gekomen. die heeft het vooral ook heel veel opgepakt. Zeg maar, hoe gaan we het aanpakken?
5: Ja. Hoe doe je dat? Want je komt dan in een team terecht waar je dus ook wel mensen ziet vertrekken.
3: Mm-hmm.
5: En dan?
3: Nou, de reden dat ik ook voor Missie 3 heb gekozen in de gesprekken die ik voerde met Gerben, dat is onze directeur. Daar was heel veel, er is heel veel oog voor de mensen. Dus de mensen is heel belangrijk. En er waren ook behoorlijk wat tools die werden gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen aan boord blijven of aan boord komen.
5: Mm-hmm.
3: Alleen, ja, je moet daar ook wel tijd voor maken. En het HRM was eigenlijk bij verschillende mensen in verschillende jaren belegd. Niemand die echt daar verantwoordelijkheid voor had of gedeelde verantwoordelijkheid. En dan is het moeilijk om dat soort dingen de juiste aandacht te geven. Wat natuurlijk vaak met dit soort dingen is. Als je je aandacht geeft, dan gaat dat groeien.
5: Ja.
3: Maar we hebben bijvoorbeeld groeigesprekken. Ja, ik vind dat echt een fantastisch fenomeen. Als in, dat is een gesprek over je ontwikkeling. En dat is niet per se met een leidinggevende, maar dat is met een groeigespreksleider. En dat kan gewoon een collega zijn. Waarin je het hebt over, oké, maar ja, dit zijn de thema's waar ik tegenaan loop. Of waar ik naartoe wil. Hoe ga ik daar dan komen? Hoe kan ik dat regelen? Ja, dat vind ik heel leuk dat we dat op die manier organiseren.
5: Ja, ja. En dus ook wat dat betreft niet per se dus met een leidinggevende zo'n groeigesprek.
3: Nee.
5: Waarom is dat?
3: Omdat dan is het natuurlijk ook een soort van hiërarchische verhouding. En dan krijg je een andere uitkomst van een gesprek waarschijnlijk. Dus dan heb je dan kan het zo zijn dat iemand praat naar het gewenste antwoord. Terwijl iemand misschien wel een hele andere droom heeft. En een van de mooiste voorbeelden vind ik is dat we hebben vorig jaar iemand gehad die had een persoonlijk traject gedaan. En eigenlijk was de uitkomst van dat traject van ja, de plek die jij hebt bij Missie 3 is eigenlijk niet helemaal meer jouw plek. En die is uiteindelijk ook vertrokken. Ja, dat kan en dat we daaraan bijdragen, ondanks dat ten koste deels gaat van onszelf, vind ik heel mooi.
5: Ja, mooi. Ja, als ik jouw verhaal ook zo hoor, Bodil, is dat bij jou dus eigenlijk ook gebeurd. En je zat op een andere plek. Uiteindelijk zit je nu dus echt dan ook bij contractmanagement. Hoe is dat proces gegaan? Hoe ben je daarachter gekomen dat je meer daar misschien ook wel nog meer tot je recht komt?
4: De vrijheid sowieso die we binnen het bedrijf hebben. Dus de mogelijkheid moet er zijn om jezelf te ontwikkelen.
5: Ja.
4: En naast de gesprekken die we dan voeren, de groeigesprekken. Dat je dan ook kan aangeven van, hey, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek hier. Ik wil graag de andere kant op. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat je daarbij helpen? Wie gaat je begeleiden? En door die gesprekken maak je de keuze om dat te gaan doen en daaraan te beginnen.
5: Hoe lang duurt zo'n proces dan zo'n beetje? Waar moet ik aan denken?
4: Nou, toch wel een paar maanden. Ja, er moet natuurlijk ook een opdracht zijn. Het moet natuurlijk ook de opdrachtgever van de opdracht, dus die moet ook jou willen hebben of die moet ervoor openstaan om weer een junior aan boord te nemen. En dat is ook altijd nog wel lastig. Dus de begeleiding die je daarin krijgt en dat is ook dan nodig om verder te komen.
5: Ja, vond je dat zelf ook nog lastig, zeg maar? Dat je misschien dan ook wel voelt van, oh ja, mensen vinden het wel lastig om een junior hier nog in aan te nemen of niet? Of voelde je dat zelf helemaal niet?
4: Bij sommigen wel. Ja, je merkt wel, dus misschien de oudere, de garde, zeg maar, die heeft er vaak wat meer moeite mee.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ik zelf namelijk, als ik even terugspoel, vond ik het wel lastig. Had ik het idee dat ik als junior me extra moest bewijzen, zeg maar. Dus vond ik die druk heel heftig soms.
4: Oh ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
5: Ja. Ja. Hangt natuurlijk ook weer van je functie af, denk ik. Maar dat vond ik wel. Dus dat kan ik nog wel echt herinneren.
4: Ja.
5: Maar
4: dat is ook bewijzen.
5: Dat.
4: Ja.
5: Ja, dat ik het idee had van jou. Ja, juist omdat ik jong ben, moet ik nog meer bewijzen dat ik wel echt iets in mijn mars heb.
4: Ja.
3: Ik heb dat nu nog steeds.
5: Ja?
3: Ja. Ja.
4: Je bent ook nog jong.
5: Maar je voelt
3: ik ben nog jong. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. Dankjewel.
5: Nee, maar dat zit er nog steeds wel in bij jou dan.
3: Ja, ja, dat blijft denk ik.
5: Of is het gewoon iets ambitieus wat gewoon ook in jou zit?
3: Zou kunnen, maar ja, je wilt toch altijd dat een ander denkt van, oh, dat doet hij goed. Of hij brengt iets met zich mee. Hij brengt meer waarde ten opzichte van als hij er niet zou zijn.
5: Ja, ja. Als we het eventjes hebben, hè, hoe zorgen we nou voor dat jongeren echt wel beter integreren? Hè, en dat die talentontwikkeling goed op gang komt? 1 hadden we eigenlijk al. Niet vooroordelen. Wees eigenlijk wel nieuwsgierig. Hè? Dus kijk echt gewoon, wat heeft iemand in zijn mars? Een tweede ding is dan misschien ook wel, niet te veel naar dat cv kijken?
3: Absoluut. Maar dat is sowieso opleiding. Ja, wat mij betreft maakt dat ook niet zo heel veel uit. En dat zie je ook echt wel bij Missie 3. Ik denk dat de laatste mensen die we nu hebben aangenomen hebben international business, bedrijfskunde. We hebben iemand met een accountancy achtergrond. Terwijl we in de bouw en infra zitten. Dus ja, eigenlijk zou je denken techniek zou logisch zijn.
5: Ja.
3: Maar ja, dat is allereerst heel moeilijk om te vinden. En ten tweede gaat het ook veel meer om de skills die iemand heeft. Of de persoonlijkheid die erachter zit. In plaats van ja, iemand heeft iets geleerd. Dat zegt niet zoveel.
5: En nee.
3: Vooral kan je jezelf dwingen om te ontwikkelen. Om dat vakgebied op te nemen. Want alles valt te leren. Maar ja, dat moet je wel willen. En daar moet je de mogelijkheden voor krijgen.
5: Ja, ja. Ben je ook wel nieuwsgierig, zeg maar leergierig? Hoe sta je erin eigenlijk?
3: Ja, wil je veel verschillende dingen doen? Kijk, als je maar één dingetje wil doen. Ja, dan net als Bordeel, dan was het uiteindelijk geen succes geworden.
5: Nee.
3: Maar ben je bereid om dingen te proberen, verschillende dingen aan te pakken, dan, ja, dan kom je heel ver.
5: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Bordeel?
4: Ja, dat ben ik zeker mee eens, ja.
5: Echt wel hetzelfde, hè?
4: Ja.
5: Ja, niet te veel blind staren op dat cv.
4: Nee, is nergens voor nodig.
5: Ja, zou je dan kunnen zeggen dat de cv dood is? Dat het wel misschien een beetje ouderwetse manier is?
4: Ja en nee. Ik denk dat je het af en toe wel om te kunnen, zeg maar, we gebruiken het nog steeds voor opdrachten, om opdrachten binnen te halen. Je moet toch kunnen aantonen dat je af en toe, dat je wat ervaring hebt.
5: Ja. Yeah.
4: Maar dat is meer voor de seniors. Dus bij de junioren zie je dat minder. Dus
5: yeah.
4: De starters wordt minder naar gekeken. Er wordt meer gekeken hoe het in het gesprek is. Hoe komt de persoon over?
5: Ja. Yeah. Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen.
3: Ik zou intern best wel zonder een cv kunnen. Als ik gewoon een aantal checkjes heb. Ja, dus iemand moet wel een hbo-niveau bijvoorbeeld hebben. Een hbo afgerond of dat soort dingen. Maar verder zou het me echt niet uitmaken.
5: Nee, voor jou zou het wel aan de kant mogen wat dat betreft.
3: Zeker.
5: Ja?
3: Ja.
5: Zie jij dan dat er toch nog te veel aan vastgehouden wordt?
3: Richting onze opdrachtgevers zeker, ja. Ja, we hebben eigenlijk net recent een voorbeeld gehad waarbij we een opdracht opnieuw mochten invullen. Omdat er iemand wegging. En ja, wij denken dat we die invulling prima kunnen doen met twee junioren.
5: Ja.
3: Alleen de klant vindt dat heel ingewikkeld. En die moet dat echt voor zichzelf goed praten ergens. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen.
5: Ja.
3: Terwijl wij denken, ja, volgens mij kunnen we het op deze manier prima met die twee junioren onder begeleiding van Bordeel hartstikke goed invullen.
5: Ja, ja. Toch apart hoe dat dan soms gaat dan ook. Hè? Ja. Tegelijkertijd hè, is natuurlijk heel veel in de wereld gaande. Niet alleen wereldwijd, ook in Nederland. Opkomst van AI is natuurlijk ook enorm, laten we wel wezen. Hè? Dat verandert iedere dag. Dan zou je ook zeggen, ja, bedrijven gaan wel juist steeds meer openstaan dan misschien ook wel voor jongeren.
4: Je zou het zeggen, ja.
5: Dat zou je dan denken. Van ja, hè, die nemen die nieuwe technologie veel meer met zich mee. Dat kan ook een kans zijn dan juist weer.
4: Ja. Zeker.
5: Is dat ook jouw ervaring? Of zeg je nou nee, toch niet helemaal?
4: Gedeeltelijk. Ja, ik denk dat het wel steeds meer komt.
5: Ja.
4: Ik denk, ze hebben vaak even tijd nodig.
5: Dat is het, hè?
4: Ja, even wennen aan wat er gaat gebeuren.
5: Ja, mensen zijn toch bang voor verandering?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, je ziet het veel. Ja, verandering is vaak lastig.
5: Ja. Hoe komt dat, denk jij, Rick? Waarom vind je het zo lastig?
3: Het is ook gewoon heerlijk om elke dag een beetje hetzelfde te doen om dit.
5: In je routine te zitten.
3: Nee, ja, dat weet ik niet. Blijkbaar de veilige haven vinden mensen toch ergens prettig.
5: Ja.
3: Maar ik vind wel, als je het hebt bijvoorbeeld over jongeren en de kansen in AI. Wij doen daar best wel veel mee. Maar degene die daar bij ons het meest in doet is Gerben, onze directeur. Nou, die is iets ouder dan wij zijn. Hij is denk ik 37, 38. Kijk jou even aan.
4: Ongeveer.
3: HRM, ik zou het moeten weten, denk ik. Maar dat heeft ook te maken met hoeveel moeite hij daarin stapt. Hoe interessant hij dat vindt. Hoe diep wil hij in dat onderwerp duiken. En dat geldt hetzelfde eigenlijk voor een junior. Een junior hoeft niks te kunnen. Maar wil je echt in een onderwerp duiken en zorgen dat je daar alles van weet. Ja, dan maakt het niet uit of je daar al jaren mee werkt of net mee werkt. Of wel of geen ervaring hebt.
5: Nee.
3: Dan kun je dat uiteindelijk bereiken als je dat wil.
5: Ja. Ja, dan is dat gewoon een persoonlijk talent eigenlijk.
3: Ja.
5: En dan staat het veel meer los van die leeftijd.
3: Zeker.
5: Ja, is dat misschien eigenlijk ook wel hoe we er veel meer naar zouden moeten kijken? Dat we gewoon veel minder naar leeftijd eigenlijk kijken?
3: Ja, wat mij betreft wel. Leeftijd heeft uiteindelijk, ja, dat zegt niet zo heel veel.
5: Nou, dat is het.
3: Hè, soms wordt er gezegd dat iemand met die auto's heeft veel ervaring. Ja, ervaring is allemaal leuk. Maar wat doet die ervaring in het hier en nu, zeg maar? Wat heb je er nu aan?
5: Ja.
3: Dat kon toen misschien heel waardevol zijn. Maar is dat nu nog steeds zo? Dat vraag ik me af.
5: Nou ja, en de ene dertiger of veertiger is ook weer, kan compleet anders zijn dan de andere dertiger of veertiger. En dat geldt ook voor twintigers, zeg maar. Zijn twintigers die enorm volwassen zijn en enorm veel verantwoordelijkheid al aankunnen, zeg maar.
3: Zeker.
5: Dus ja, dat meer herkennen, die talenten herkennen, is eigenlijk veel belangrijker.
3: Ja, dat heeft ook wel met ontwikkeling te maken. Ik heb wel een aantal keer bij Missie 3 gezegd, als ik hier ooit was gestart, dan was dat denk ik geen succes geworden. Ik ben begonnen in een organisatie waar het heel gekaderd was en waar ik in, ja, eigenlijk met hele duidelijke kaders dingen mocht gaan doen. Mm-hmm. Daar heb ik superveel van geleerd, omdat ik binnen die kaders wel wat mocht bewegen, maar ook heel erg gemanaged werd. Dat was voor mij op laatst ook wel heel erg klaar. En ik ben nu heel blij met dat ik heel veel vrijheid heb in hoe ik mijn dingen kan uitvoeren. Maar dat was andersom denk ik minder goed gelukt.
5: Okay.
3: Dus soms heb je daar natuurlijk ook wel tijd voor nodig om dat te ontwikkelen.
5: Ja. Zeg je dan, zou dat dan jouw advies ook zijn? Eerst een soort structuur aanbrengen en daarna meer vrijheid geven?
3: Nee, mijn advies zou zijn, kijk naar wat iemand nodig heeft.
5: Okay.
3: Dus de ene persoon kan gelijk, Bodil heeft het wel gered vanaf de start. Ja, die kan blijkbaar beter met die vrijheid vanaf de start omgaan. En een ander heeft meer structuur nodig om er wel uiteindelijk te komen.
5: Ja, ja. Het lastige daarvan lijkt me alleen, hè, door heel erg persoonlijk te kijken. De vraag is of die persoon dat ook zelf al goed weet. Zeker als je bijvoorbeeld nog jong bent. Ja. Ja, weet jij wel wat precies goed voor jou werkt?
4: Ja, nee. Dat denk ik niet. Nee.
5: Je zit zelf nog in die zoektocht.
4: Ja, daarom hebben we ook altijd iemand ernaast staan die met onze junioren meeloopt om regelmatig in gesprek te gaan. Waar loop je tegenaan? Waar ben je mee bezig?
5: Ja.
4: Heb je meer vrijheid nodig? Weet je iets niet? Heb je meer handvaten nodig?
5: Nee, de begeleiding is denk ik dan wel echt cruciaal, hè?
4: Ja.
5: Ja. Heb je nog een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat is nou echt een mooi voorbeeld hoe het dan dus echt goed werkt, zeg maar. Dus dat jongeren en junioren echt goed integreren in het bedrijf.
4: Die hebben we zeker. We zijn druk bezig. We hebben nu allemaal junioren die zijn gestart, recent. De collega's van ons, die echt schoolverlaters, die nu die wij hebben meegenomen in het bedrijf en nu helemaal lekker los bij een opdrachtgever aan de slag kan gaan, omdat het zo goed is gegaan met de begeleiding die ze hebben gekregen. En helemaal het vertrouwen van iedereen. En die nu zelf hun eigen weg kunnen bewandelen.
5: En aan wat voor projecten moet ik dan denken, zeg maar?
4: Grote infraprojecten ook in Noord-Nederland. Ja, als ook veel contractmanagement. Ja, veel contractmanagement de laatste tijd. Zijn nu ook bezig? Waar zijn we nu bezig? We hebben nu ook iemand die net is gestart bij de projectbeheersing.
5: Ja.
4: Hij is meer risicomanagement, kwaliteitsmanagement, die sector. Daar wordt zij ook heel erg in begeleid en meegenomen. En je ziet dus ook al dat zij steeds meer vertrouwen krijgt. En steeds meer zelfvertrouwen in wat ze aan het doen is. En je ziet iemand echt helemaal opbluren en het leuk gaan vinden.
5: Ja, mooi is dat, hè?
4: Ja.
5: Ja, dan zet je iemand echt in zijn kracht.
4: Ja, ja, het is leuk om daarnaast te staan en diegene daarin mee te nemen.
5: Ja. Is dat voor jou ook nog een heel proces geweest, zeg maar, hoe je dat zo goed mogelijk kan doen?
4: Ja, ja, het blijft altijd, want iedereen heeft andere wensen en andere behoeftes.
5: Ja.
4: Dus altijd zoeken bij de persoon wat iemand fijn vindt.
5: Ja. Ja, het is heel persoonlijk wat dat betreft ook wel, hè?
4: Ja,
3: zeker.
5: Rick, als ik hier naar kijk, hè, ik vind het super mooi wat jullie doen. Hè, want jullie vinden dus juist die ontwikkeling, maar die begeleiding erbij dus ook heel erg belangrijk. Maar het wordt ook meteen heel persoonlijk. Die aandacht heb je dus dan wel echt nodig voor mensen.
3: Absoluut, absoluut. Dat is wel soms een uitdaging. Wat ik ook in het eerder vertelde is dat veel mensen zitten bij ons niet heel vaak op kantoor. Dus we zijn niet een organisatie waarbij we bij een starter naast je gaan zitten en gaan vragen van, goh, nou, nee, hoe gaat het bij
5: hoe
3: jou?
5: Gaat het nou? Ja.
3: Nee, iemand moet het echt wel zelf doen. Daarvoor doen we ook in de sollicitatie altijd een TDA. We doen een TDA. Dat is een soort van persoonlijkheidstest. Daarin komen ook bijvoorbeeld leerstijlen naar voren. Dus waar je net over had. We hebben een beetje inzicht in hoe iemand graag wil leren. Hè. Wil iemand vrijheid of wil iemand juist meer meegenomen worden in de stof? Dus zo proberen we wel al een beetje een idee te krijgen van hoe dat voor iemand zal zijn. En om daarop te acteren. Maar vervolgens is het wel ook de aandacht geven terwijl iemand start. En dat is soms wel lastig en verwacht je ook wel iets van de starter zelf.
5: Ja.
3: En die verwachtingen proberen we ook wel heel duidelijk uit te spreken. Hè? Dus je kunt niet bij ons gaan zitten en wachten dat er iemand naast je gaat zitten. Nee, jij moet zelf de telefoon opnemen. Dan wil iedereen je helpen. Iedereen staat dan zeker voor je klaar. Maar je moet dat wel zelf gaan vragen.
5: Ja.
3: En dat is ook wel iets waar we in de eerste maanden heel erg naar kijken. Waar we op coachen en wat we proberen te stimuleren.
5: Ja, want in een sollicitatiegesprek, iemand kan nog zo'n mooi gesprek hebben, maar dat weet je dan toch nog niet, toch?
3: Iemand heeft ook waarschijnlijk geen idee waar hij echt aan begint. Want ja, ze hebben nog nooit iets in de infra gedaan. Ze hebben waarschijnlijk nog niet nooit gewerkt. Dus het is allesmaal nieuw.
5: Ja.
3: Dus ja, dat is heel lastig.
5: Ja, ja. Dus dat is dan echt wel gewoon in die beginmaanden goed kijken van, hey, wat voor iemand hebben we nou eigenlijk echt? En wat past dan echt ook bij diegene?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Wat Boriel zei, we hebben een buddy systeem. Dus we hebben iemand die daar sowieso kort op zit. En op die manier proberen we de aandacht te geven die nodig heeft.
5: Ja. Wat zou jullie advies ook zijn voor andere organisaties die hiermee struggelen?
4: Geef de junior de aandacht. Ja.
5: Ja. En concreet, hoe doe je dat? Hoe geef je ze aandacht?
4: Zorg dat je in gesprek blijft. Dat.
5: Ja. Ja, probeer ze ook echt zo goed mogelijk te begrijpen, denk ik ook wel. Gewoon nieuwsgierig te zijn.
4: Ook dat, ja.
5: Ja.
4: Aandacht.
3: Ja. Rick? Ja, ik zou zeggen, hou in gedachten dat het anders, dat ze anders denken over werk dan dat je dat zelf doet. En ja, kijk of je daar een weg in kan vinden met elkaar, dat het elkaar kan versterken.
5: Ja.
3: Dan denk ik dat je een heel eind komt.
5: Ja.
3: En vooral, ja, sta je niet blind op dat cv of op die ervaring, geef iemand gewoon een kans.
5: Ja, als jij nu zelf ook kijkt, hè, naar al die, nou ja, junioren die jullie ook inmiddels binnen hebben gehaald en die nu ook gewoon zelfstandig op de werkvloeren staan, wat doet dat met jou ook?
3: Ja, ik denk zelf altijd dat ik nog heel jong ben, dus dat ik kan me goed.
5: Je bent gewoon zelf ook een junior, toch?
3: Ik voel mezelf ook nog junior. Ik vind dat heel leuk. Goede energie en ik kan me daar goed mee matchen. Dus ja, mij geeft dat zeker wel energie.
5: Ja.
3: Al moet ik zeggen dat. Ja, dat kan met mensen met een oudere leeftijd ook zo zijn natuurlijk. Hè.
5: Dus dan komen we toch weer eigenlijk bij dat het eigenlijk niet uitmaakt.
3: Niet uitmaakt, nee. Als het maar een persoon is die bij je past en bij je organisatie past.
5: Ja.
3: En hetzelfde nadenkt over hoe jij dat ook doet in het werk.
5: Ja, toch nog eventjes die vraag, hè, waar we mee begonnen. Hoe maak je organisatietalentontwikkeling voor junioren nou aantrekkelijk en sexy? Hoe gaan we dat doen met z'n allen? Want het is natuurlijk super mooi dat jullie hier al heel goed mee bezig zijn, zeg maar. Er zijn jullie een mooi voorbeeld in, ook voor andere bedrijven. Maar hoe ga je dit nou sexy maken, zowel voor jongeren als voor organisaties?
3: Ja, voor de jongeren denk ik vooral leer ze begrijpen. En daarop in te spelen, hè, met ook je uiting in hoe je ze aan gaat trekken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, ik denk dat deze generatie het gewoon veel interessanter vindt als het gaat over. Ja, hoe kan ik me ontwikkelen? Wat zijn daar de mogelijkheden in? In plaats van, het gaat heel erg over salaris en dat soort zaken. Hè? We hadden het al over die vrije dagen bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je daar ze meer in vinden?
5: Ja.
3: Maar hoe ga je er ook voor zorgen dat dat niet ten koste gaat van hun ontwikkeling? Hè? Dus dat als er minder dagen zijn, ja, moet ik dan meer werken? Of heb ik daarnaast dan ook nog ruimte voor ontwikkeling voor mezelf? En dan denk ik dat ze ook nog wel bereid zijn om dat deels in eigen tijd te doen.
5: Ja, denk in oplossingen eigenlijk ook wel. Bodil, tot slot nog?
4: Ik sluit me hier helemaal bij aan.
5: Ja?
4: Ja.
5: Dat wel eigenlijk gewoon, hè? Kijk gewoon heel erg wat bij die persoon past. Dat is toch eigenlijk wel heel erg de kern wel van dit verhaal.
4: Stel de mens voorop.
5: Ja. Ambities nog voor dit jaar? Verder? Nog heel veel junioren ook weer in hun kracht gaan zetten?
4: Of?
3: Nou, ik denk vooral. Ik wil vooral de onboarding. Die kan nog beter wat mij betreft.
5: Yeah.
3: Dus daar kunnen we stappen in maken. Dus als ik dan kijk naar mezelf, mijn eigen invloed, het HRM-vlak. Dan heb ik daar werk te doen.
5: Werk aan de winkel. Boreel?
4: Ja, zeker. Ik hoop dat ik nog heel veel mooie groeigesprekken mag gaan voeren binnen Missie 3.
5: Ja, daar gaan we van
4: helpen, ontwikkelen.
5: Ja, mooi. Ja. Mooie ambities. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie visie. En heel veel succes met alles. Dank jullie wel.
4: Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Naar verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuis gebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op New Business Radio.
9: In this Company Challenge, we'll dive into the world of international commodity trading and fast-moving consumer goods, a world where markets move fast, margins are under pressure, and decisions often depend on data that is spread across many systems, teams, and reports. Our central question today is simple but urgent. How can trading and processing companies make faster, better, and

0: de inzichten voor business shapers.
1: New Business Radio.
2: How can international training companies make faster and better decisions when data is scattered across systems, teams and reports? That's our central question in this company challenge here at New Business Radio. And in this last part of our conversation with Radar, we'll be as practical as possible with concrete actions your company can take tomorrow. Hans, first of all, of course, you're going to say, well, hire us and all your problems in data management are solved, right?
3: Right. No, but the thing is easy. I think there is a large focus on margin improvement.
2: Yeah.
3: And how do you improve margin? By getting your cost under control.
2: Okay.
3: And you see in every review, every report, every white paper, that's the number one priority for chief procurement officers.
2: Yeah.
3: And the gain you can get, if you do that properly, it is an uplift of profitability of 2-5%, which with those companies is pretty massive.
2: Yeah.
3: And what is the biggest hurdle? It is the quality of the data. It is the disparate data system. So the tip of the day is get your data under control. Once you get your data under control, you get your commodities under control. Once you get your commodities under control, you get your margin under control.
2: And then everything looks bright.
3: Well, at least your wallet.
2: Yeah. Okay, so maybe a philosophical question for you, Norbert. Do companies have too much data?
4: No. I would say not. The data availability in general is growing and growing. In particular, if I would look at trading and processing company, in particular, outside data, market data, weather data, and so on, became much more, much better available the last couple of years. Also, AI is playing a big role. Internal data, purchase sales contracts, planning, production planning. There is just a lot of data, but it's not too much. I think what Hans said is getting the data under control, therefore also your margins under control. And we strongly believe that indeed there's margin improvements to make for processors, for traders, in particular also for fast-moving consumer goods to get the cost under control. But there's not too much data.
2: Okay. It's just too much problems how to use it.
4: Data. Yeah.
2: Bram, when we talk about how companies measure how much time or money they lose on collecting and reconciling data, how do they know how much they need you?
5: I think you see that most obvious when you have everything under control. So when you can sit back and relax a bit and actually think, hey, it's all fine, I have everything under control, that's when you realize how much time you actually spend or were spending to try to get it under control. I think we can see this in our everyday lives, right? When you have something under control, you say, okay, now I can relax.
2: Yeah.
5: So it's very hard to assess how much time you're actually spending on it. And it's very hard to see at that specific moment why you need it so much, I believe.
2: Yeah. You know it when you've done it. You see the progress and the difference.
5: Yes, definitely.
2: Okay. Hans, how can companies make sure that decisions are explainable and auditable if you use all that data to the outside world?
3: Oh, that is absolutely a very solid question. You see it nowadays that especially public companies do require that their information is reliable. And I think we can help with that.
2: Yeah, that's easy.
3: Yeah,
2: actually, yeah. Norbert, for practical tips, I move to you. What could companies do today or tomorrow when we're talking about this topic, data? As apart from hiring you guys, what can they do tomorrow? What's easy?
4: Have a proper data strategy in place. Where do I want to be in 2, 3, 5 years? And what is my underlying system landscape? What does it look like? Sometimes it does make sense to rationalize systems.
2: Mm-hmm.
4: Think about data ownership. Data governance, traceability of data, where does it sit? And in the end, of course, what is the purpose of it? AI, we talked about it a lot, but also the core reporting, financial reporting, risk reporting. Where does the data come from? How do I consolidate? And how can I improve my margins and get my costs under
2: control? Yeah, so find your purpose and also find the data's purpose.
4: Yeah.
2: Yeah. Bram, your last of all, a practical tip for companies?
5: Yeah, thanks for the last one. I think the most practical tip is don't start trying to build the end result, but try to get a very solid foundation in place on which you can do everything you want. It will give you much more results than starting with that one specific thing that you actually want on a daily basis. Wow. With that foundation in place.
2: I think that's very helpful. Thank you all so much. Hans Jansen, CEO, Norbert Verhagen, Chief Business Development, and Bram Walda, Product Lead, all working at Radar Radar. And that's all we have time for today. I think we've learned a lot about what you can do about all that scattered data and how to make faster and better decisions. If you'd like to listen to this episode again, be sure to visit newbusinessradio.nl. Thanks for listening. Enjoy your day.
6: This is New Business Radio.
7: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
10: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
12: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
16: Geldzorgen blijven niet thuis, maar die gaan mee naar het werk. Martine Bolhuis van Achmea laat zien waarom financiële stress ook jouw probleem is. De een loopt over van energie, de ander loopt leeg. Vitaloog Klaas Koster legt uit waar dat verschil nou eigenlijk vandaan komt. Fijn dat je luistert naar People Power.
17: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
16: Ja, als je dacht dat iemand met geldproblemen, die geldproblemen en alle stress daar rondom thuis zou blijven laten, dat is niet zo. Ze reizen mee naar het werk in het hoofd van je collega. Toch praat bijna niemand erover. Financiële stress is op veel werkvloeren nog een taboe. En wat je niet ziet, kun je moeilijk oplossen. Terwijl het precies raakt aan wat jij als werkgever belangrijk vindt. Namelijk de concentratie, de productiviteit, het werkplezier en natuurlijk zeker ook het verzuim van je mensen. Dus wat is financiële gezondheid eigenlijk en wat gaat het jou aan? En het belangrijkste is natuurlijk, wat kun je er zelf aan doen? We hebben Martine Bolhuis in de studio, lead sociale duurzaamheid bij Achmea. Leuk dat je er weer bent. Dat is nou, lang geleden alweer.
18: Dat is echt heel lang geleden.
16: Nou, trouwens een jaar of zo.
18: Ja? Oh, ik dacht al langer.
16: Jij denkt langer?
18: Ja.
16: Hoe lang denk jij dan?
18: Ik denk anderhalf jaar zeker. Want ik zit nu anderhalf jaar in deze rol. Hè, als lead social sustainability. Waar ik namens Achmea mee bezig mag houden.
16: Je hebt ondertussen opgezocht. Het is bijna precies 2 jaar geleden.
18: Kijk.
16: Nee, 3 jaar geleden.
18: Zo.
16: 14 juni 2023.
18: En waar hadden we het toen over?
16: Weer aan het werk naar kanker.
18: Ja. Dat
16: ik zie een foto met champagne.
18: Onderwerp.
16: Ja.
18: Ja. Ja, een hele mooie afsluiting van een periode.
16: Ja, en nu zit je ondertussen bij Achmea, lead sociale duurzaamheid. Wat doe je dan?
18: Ja, ik hou me bezig met hoe Achmea...

0: zelf aan moest denken is de schuldenproblematiek die we natuurlijk hebben in Nederland. Mensen hebben schulden en als ze schulden hebben, nou ja, dat is niet fijn.
1: Nee.
0: Maar waar moet ik nog meer aan denken? Want dat zal niet het enige zijn.
1: Nee, je hebt heel goed, want die schuldenproblematiek is er echt. Hè? En daar spreken we ook veel over. En we zien dat zo'n 44% van de Nederlandse huishoudens hebben het moeilijk. In de zin van dat zij kwetsbaar zijn. En dat betekent dat ze onvoldoende op hun spaarrekening of een potje hebben waarmee ze ook weerbaar zijn op het moment dat daar iets gebeurt. Dus als er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, denk aan scheiding of andere...
0: Baan kwijtraken.
1: Ja, baan kwijtraken. Allerlei zaken die in het leven kunnen gebeuren. Hoe ben je dan weerbaar om er weer bovenop te komen? Dus het gaat om dat herstelvermogen.
0: Ja, en waar ik gelijk aan moet denken, Martine, is dat op het moment dat er zoiets gebeurt, je gaat scheiden of je wordt ziek. Want dat betekent ook vaak dat als je langer ziek wordt, dan doet het ook iets met je inkomen. Doet ook iets met alles wat er omheen moet gebeuren. Mantelzorg, nou noem maar op. Daar hebben we ook al heel veel uitzendingen over gemaakt. Ja. Daarbij krijg je dan dus, meestal zijn dat namelijk niet zulke hele leuke omstandigheden, krijg je dus ook nog eens een keer de geldzorg erbovenop. Dus je krijgt een soort van extra stress erbij bovenop die situatie die toch al heel naar is.
1: Ja, en dat is precies ook waarom financiële stress zo'n belangrijk item is in Nederland. Want op het moment dat wij zien dat meer mensen financiële stress ervaren, hebben dus ook meer mensen mentale zorgen. Dat heeft effect op je fysieke gesteldheid, maar ook je well-being in zijn algeheelheid. En dat betekent ook minder productiviteit, waar jij het gesprek al mee begon, voor de werkgevers en het verzuim. Dus dat is echt ook meteen een maatschappelijk probleem.
0: En hoe groot is dat effect dan ongeveer?
1: Dat effect op het moment dat...
0: Bijvoorbeeld op verzuim of op die productiviteit die naar beneden gaat. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat schuldenproblematiek en de stress die erbij komt ertoe kan leiden dat mensen wel tot 10 punten minder IQ hebben zelfs.
1: Ja, het heeft op heel veel vlakken effect. Op inderdaad je prestaties, op je geheugen. Nou, daar kan mijn collega straks aan tafel ook wel wat meer over vertellen. En waarom wij daar ons zo druk om maken, is dat wij niet alleen als werkgever daar een rol in hebben, maar ook als financieel dienstverlener. Wij zijn natuurlijk ook dagelijks in contact met onze zakelijke klanten. Dus waar hebben daar invloed? We kunnen met elkaar, met werkgevers daarop samenwerken. Maar we zijn ook onderdeel van een groot systeem. Dus op het moment dat we zien dat onze klanten betalingsproblemen hebben of moeite hebben met een aantal afspraken na te komen, dan kun je daar meteen op anticiperen. Dus we kijken ook naar die vroegsignalering. Maar met name ook, wat je noemde, sociaal incasseren is een van de onderwerpen. Dat proberen we te voorkomen door vroegsignalering in te zetten. Dus onze medewerkers daarop te trainen. Om eerder daar aan de bel te trekken. Maar zeker ook om preventie maatregelen te nemen.
0: Ja.
1: En niet alleen voor onze medewerkers. Waarin we zaken doen als taboe doorbreken, maar ook ervoor zorgen dat mensen tijdig middelen kunnen gebruiken, maar ook extern. Dus we kijken ook naar de jongere doelgroep. Hoe kunnen we daar een bijdrage leveren? Of voor de kwetsbare doelgroepen in Nederland.
0: Ja, wat ik eerlijk gezegd heb, maar dat is gewoon iets wat mezelf aan het hart gaat, dat ik heb ook een gitaarwinkeltje en ik hoor de luisteraar nu alweer zuchten. Dan gaat hij weer. Maar het grappige is daarvan is dan krijg je wel weer een heel ander perspectief op de wereld. En een van de dingen die mij regelmatig aanbevolen wordt door door het platform waar mijn website op draait, is dat ze je moet Klarna installeren. Want dat maakt de drempel voor mensen om iets te kopen lager.
1: Ja.
0: En ik denk dan, ik vind dat, om het maar even stevig te zeggen, moreel verwerpelijk.
1: Ja.
0: Want je gaat mensen gewoon in de schulden jagen voor iets wat ze graag willen hebben.
1: Nou, dat is precies toch? Ook onderdeel van dat systeem waar wij een lans voor willen breken. Dat doen wij niet alleen overigens. Wij zijn onderdeel van de Stichting Financiële Gezondheid Nederland. Dat is een grote stichting die met financieel dienstverleners samenwerkt. Maar ook met energiebedrijven, met overheden, verschillende invalshoeken.

0: Maar wij denken dus dat we daar echt met elkaar aan moeten werken. Want een Klarna voorbeeld, dat is precies de kern van heel veel bouwen van schulden. Dus het
1: En super laagdrempelig natuurlijk. Ja, hè? Want ga maar eens naar een bank en vraag maar eens een extra ruimte op je rekening courant. Nou, dan ben je wel even bezig.
0: Ja.
1: En bij Klarna is het een paar keer klikken en je bent er.
0: Ja. Ja, en je raakt ook nog een ander interessant fenomeen. En je noemde al, je bent ook ondernemer vanuit die gitaarwinkel. En dat is ook een vraagstuk die we veel zien. En dat is misschien ook wel straks een vraag voor jou,
1: Klaas. Ja.
0: Klaas. Mm-hmm. Veel ondernemers hebben ook moeite met het rondkomen maandelijks. Om MKB'ers, maar ook zelfstandigen. En daarin zien we ook een groot risico en kwetsbaarheid. Dus daar zijn we ook op zoek naar, ja, hoe kunnen we daarin nadenken met elkaar. Ja. Om iets daarop op te lossen.
1: Ja, dus jullie hebben daar als Achmea zelf een belangrijke rol. Omdat jullie natuurlijk een financiële dienstverlener zijn. Maar laten we ook even kijken naar die rol van die werkgever. Want het mooie is, dat oor hebben we nu.
0: Ja.
1: Wat kan die doen in dit gebied? Want je kan natuurlijk simpel zeggen, hè? Ja, maar dat is, weet je, iemand zijn financiële positie, zijn financiële situatie is zo privé.
0: Ja.
1: Daar durf ik niet aan te komen.
0: Nou, dat is ook wat wij heel vaak horen. Ik voer veel gesprekken ook met onze collega's, leiders binnen onze organisatie. En dit is een onderwerp wat echt nog taboe is. Ook om te bespreken in het vitaliteitsgesprek. Dus hoe maak je het bespreekbaar? Maar ook voor mensen om het zelf te delen. En wat we de afgelopen tijd hebben geprobeerd is om mensen die dit dus hebben meegemaakt en daarmee aan de slag zijn gegaan, dan wel zelf, dan wel met de werkgever of samen met ons Sociaal Voorzieningenfonds. Dat is een fonds van Achmea die juist hiervoor bedoeld is, om die voorbeelden te delen. En daarmee laat je eigenlijk al zien van, het is iets wat vaker gebeurt. Je bent echt niet de enige. En neem contact op. Of met die collega die dit al een keer heeft ervaren. Ja. Of met de mensen die daarvoor zijn. Dus,
1: wie doet het goed? Welke mooie verhalen ken je
0: mooi
1: van?
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja.
0: Ja. Wie doet het goed? Ja, ik ben altijd wel onder de indruk van Fabego.
1: Ja.
0: Ja, die kennen jullie ook vast. En die vindt.
1: Zeg maar even een groot familiebedrijf uit het zuiden van het land.
0: Ja.
1: Die goedmakers.
0: Ja, en die vind ik gewoon echt in het hart heel erg duidelijk maken dat het over dat gesprek gaat. En dat het eigenlijk voortdurend checken is bij medewerkers. Hoe is het met jou? Waar sta je?
1: En wie doet dat dan bij hen? Is dat dan de leidinggevende?
0: De leidinggevende.
1: Ja, okay.
0: Ja. Dus dat vind ik heel interessant. En ik denk ook dat het daarmee begint. En met de leidinggevende. Maar ik zie ook een rol voor collega's. Dus het houdt niet op voor de leidinggevende.
1: Oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Want hier aan tafel in de studio is er nogal de neiging om steeds meer bij de leidinggevende neer te leggen.
0: Ja.
1: Alle zo'n beetje HR-onderwerpen, die moeten uiteindelijk toch stiekem door de leidinggevende gefixt worden.
0: HR vaak niet meer. Hè? Daar zie je de trend dat juist meer strategisch wordt. En dan zie je dat er steeds meer in de lijn zelf wordt belegd.
1: Ja, waar op zich niks mis mee is. Maar ja, hallo, je zal maar leidinggevende zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het psychologische veiligheid.
0: Ja.
1: Maar ook schulden, inclusie, het maar op. Al die thema's.
0: Ja. Nou, jullie hebben het hier ook wel eens in de studio over schaamte.
1: Ook nog,
0: Dit is natuurlijk wel echt een topic wat daar heel erg mee te maken heeft. Van hoe kun je dat dus onderdeel maken van je gesprek? En mag het er zijn? Mag het er zijn? Je fysieke ongemak, je mentale ongemak, maar ook je.
1: En mag je er überhaupt naar vragen? Hè? Dat vind ik ook wel een interessante. Want dat heb ik ook wel eens. Ik heb in het verleden ook wel eens over dit onderwerp afleveringen gemaakt. En dan zeiden mensen, we hebben loonbeslagen. Hè? Dus op het moment dat iemand zoveel schulden heeft, dat die schuldeisers naar de rechter gaan, dan kan er een beslag gelegd worden op je loon. Dat betekent dat je werkgever eigenlijk gewoon niet het loon aan jou uitbetaalt, maar aan de mensen die geld van je krijgen. Dus dat weet je dan. Maar dat is wel privacygevoelige informatie.
0: Ja, dat klopt. Dat,
1: dus enerzijds weet je dat iemand problemen heeft. Anderzijds mag je niet zeggen van joh, ik weet dat je problemen hebt. Laten we het eens over hebben. Ik wil je helpen. Dat mag officieel niet.
0: Nee, het gaat echt om weet jij wie je medewerker is? Ken je je medewerker? Kun jij het gesprek voeren met de mens tegenover jou? En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat kan iedereen. Jij kan ook met je buurvrouw een goed gesprek voeren. En je kan ook een vraag stellen, hoe is het met jou? En hoe is het met jou thuis? En als iemand daar geen antwoord op wil geven, dan is dat inderdaad aan de ander. Maar het gaat om, ben je open en stel je die nieuwsgierige vraag?
1: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk, omdat ik het over meer onderwerpen dan alleen maar over dit onderwerp heb, is dat die laag daaronder, hè, dus heb je überhaupt een goede band met je collega's, of als je leidinggevende bent met de mensen in je team. En kun je alles aan ze vragen zonder dat het ingewikkeld of, dat is altijd beladen, maar extra beladen wordt omdat je de baas bent. Ja, daar moet je dus aan werken.
0: Ja, klopt.
1: Dit kan de aanleiding zijn. Dat is fijn.
0: Ja.
1: Maar al die andere dingen eigenlijk ook.
0: Ja, en soms zie je ook dat het ergens anders zich uit. Hè? Dus dat je iets anders ziet aan de voorkant. Hè? Of aan signalen. Hè? Maar zit daar een financiële stress onder?
1: Ja.
0: Ik denk dat Klaas daar heel veel over kan vertellen.
1: Ja, Klaas is dat zo. Je hebt twee keer al de voorzet gekregen.
0: Ja, dus
1: nou, nu mag je me inknippen.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: We zeggen, volgens mij is de bedoeling dat het deze kant op gaat. Ja. Nee, ja, super herkenbaar wat je zegt. En geld zorgen heeft enorm veel impact op je vitaliteit in de brede zin. Dus zoals je zelf al aangaf, niet alleen fysiek kan het in je lijf vast gaan zitten. Hè, in je nek, in je schouders, in je rug. Maar met name ook mentaal. En wat doet het dan sociaal? Hè? Dus de schaamte die erop zit, het taboe die er nog steeds op zit. Dus je ziet eigenlijk aan alle energiebronnen. Hè? Wij kijken net als vitalogen naar de vitaliteitsschijf van 5. Dus we kijken dus integraal naar vitaliteit. En dat begint met een stuk bewustwording. En vanuit die bewustwording ga je ontdekken, hey, en welke knoppen kan ik dan draaien? En hoe kan ik daar regie op pakken?
1: Ja.
2: Dus het is niet zo dat een werkgever of een leidinggevende verantwoordelijk is voor jouw vitaliteit. Maar het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelf heb je daar wat in te doen. Maar ja, als werkgever en als collega's heb je daar ook wat in te doen.
1: Ja, en dus ook hoor ik jullie allebei zeggen. Je kunt wel vinden dat het niet per se jouw verantwoordelijkheid is. Of je kunt ook nog wel vinden dat dat het privé is. Maar het heeft zoveel effect op mensen. Dat het je kan het gewoon niet links laten liggen.
0: Nee, het is echt een basis.
1: Ja.
0: Ja, dit gaat over je bestaan. En op het moment dat dit onder druk staat, is het heel moeilijk voor je om verder te ontwikkelen, om te presteren.
1: Ja.
0: Wij noemen dat dan floreren. En gaat je gezondheid ook onder druk staan.
1: Ik vind het altijd grappig. En dan voor mijzelf snap ik het dan altijd gelijk. Ik probeer me dan bijvoorbeeld iemand, een verkoper voor te stellen die in een gesprek met een klant moet zorgen dat die enthousiast wordt ergens over of wat ik veel wat. En ja, als diegene echt financiële problemen heeft, ja, dan kun je je heel goed voorstellen dat het ook niet zo'n al te beste verkoper meer is op dat moment.
0: Nee.
1: Want die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Ja.
0: Ja, klopt.
1: Morgenochtend wordt iedereen wakker, Martine.
0: Ja.
1: Hebben ze deze live uitzending / podcast geluisterd?
0: Ja.
1: Wat moeten ze doen?
0: Nou, ik zou in ieder geval mensen ook willen oproepen, en dat geldt voor iedereen, om gewoon goed te kijken van hoe ziet je eigen huishoudboekje eruit. Dus wees je bewust van hoe je ervoor staat. Heb je voldoende ruimte om te sparen en wat kan je daarmee doen? Dus dat is er één. Hè? En ook hoe ga je zelf met risico's om? En neem je risico's of zorg je ervoor dat dat goed geborgd is via een, noem het een verzekering of andere. Bijvoorbeeld het broodfonds voor ondernemers. Dat is er één. En voor iedereen die met mensen werkt, dan wel mensen in zijn buurt heeft. Want het geldt natuurlijk ook voor mensen die je privé tegenkomt, vraag ook eens naar hoe het daarmee staat.
1: Ja.
0: Ik merk dat bij mezelf ook, dat het soms een moeilijke vraag is. Zo van, hoe red je het financieel? Bijvoorbeeld wij vriendinnen die er alleen voor staan. Of mensen die net een levensgebeurtenis achter de rug hebben. En toch is het een hele goede vraag. Want mensen vinden het fijn om even te sparren. Ook al kan je misschien direct niet iets doen. Maar het helpt wel om even weer bewust te zijn. En ook mensen wellicht weer even op een ander spoor te zetten. Dat is ook waar wij als Achmea veel mee samenwerken. We werken bijvoorbeeld met Geldfit. En Geldfit is een stichting ook. Of een onderneming die heel erg helpt bij hebben van geld zorgen. En dat doen ze zowel voor jongeren als voor ondernemers, als voor mensen die al in schulden zitten. Echt dat bewustzijn creëren, ja, dat zou ik iedereen gunnen.
1: Alright.
0: Ja.
1: Nou, kortom, dit kan op het actielijstje erbij. Dankjewel Martine, je blijft gezellig hier natuurlijk in de studio. Hè? Ja, je blijft hier gezellig in de studio, dus blijf gezellig meepraten. Wij gaan zo verder praten over, toevallig, een beetje over hetzelfde onderwerp. Vitaliteit met Klaas Koster, die hoor je zo.
3: Nieuw Business Radio, innovatie en impact voor business shapers.

0: Zo, probeer dat maar eens te halen. De Bee Gees hoorde je, Nights on Broadway.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Ja, maar jij kent hem wel. Die ene collega die altijd overloopt van de energie. Dus als hij binnenkomt, die is altijd heel druk bezig. En wat een power zit erin. Die ander, die ken je ook. Dat je denkt, dat gaat niet goed mee. Die loopt altijd leeg, juist. Wat maakt nou het verschil tussen die twee? Vitaliteit blijkt over veel meer te gaan dan alleen een gezonde leefstijl. Goed eten, goed slapen, goed bewegen. Er zit toch veel meer in. Maar hoe wakker je die energie en vitaliteit aan als je leidinggevende bent of HR professional? En hoe kun je daar morgen, want we willen natuurlijk altijd dat er een beetje tempo gemaakt wordt, al aan beginnen? In de studio Klaas Koster, vitaloog, oprichter van Vitalogisch, want dat is zijn bedrijf, en auteur van verschillende boeken waar heel vaak het woord vitalogie in staat. Klaas, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Zo, goedemorgen. Ik heb me er doorheen geworsteld. Ja, ik weet niet, ik heb vandaag meer last van woorden dan op andere dagen. Ik weet niet waarom dat komt. Misschien even handig om daar naar te kijken. Want in het vorige blokje begon je al over de schijf van 5. Vitalogie. Ik ken vitaliteit. Wat is dit en waarom is het anders? Of waarom is het beter? Of waarom is het duidelijker?
2: Ja, een mooie vraag. Want mensen denken dat ze bij vitaliteit allemaal hetzelfde beeld hebben over waar gaat het dan over? En je noemde net al gezond eten. Voldoende bewegen, voldoende slaap. Nou, dat soort elementen. Die zitten heel vaak in de fysieke component ontsloten. Maar er wordt vaak vergeten om ook te praten over het mentaal welzijn en het sociaal welzijn. Waar ook onder andere financiële zorgen in kunnen zitten. Of mantelzorg. En ik denk dat een hele belangrijke energiebron eigenlijk niet eens meegenomen wordt in gesprekken. Het gaat over zingeving, over betekenisvol werk.
0: Okay.
2: En als je die vier energiebronnen bekijkt, dan is het aan jou als medewerker en als werkgever om te kijken, hoe gaan we dit faciliteren en hoe ga ik daar zelf regie op pakken? En dat begint natuurlijk met een bewustwording, met het zelfbewustzijn.
0: Yeah.
2: Dus onze insteek is, als wij organisaties helpen, is dat we eerst een gemeenschappelijke taal creëren. Waar hebben we het dan over als we het over vitaliteit hebben? Weten medewerkers waar de knop voor hem of haar zit? En hoe kan die dan vervolgens daar eigen regie op pakken? En hoe gaan wij dat faciliteren als HR? Of als leidinggevende, of welke
0: je ook hebt. En er zijn natuurlijk dingen die je zelf kunt doen, maar er zijn ook dingen die buiten jezelf liggen.
2: Ja.
0: Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de cultuur. Hè? En ook wat jij als werkgever daarin wil faciliteren. Je noemde net al het woord psychologische veiligheid. Dat is natuurlijk iets wat niet tastbaar is. Maar het is wel voelbaar.
0: Ja.
2: Dus als je het niet over dit soort thema's kan hebben, of het dan inderdaad financiële zorgen zijn, of mantelzorg, of überhaupt iemand die zwaar overgewicht heeft, of elke dag met wallen rondloopt, hoe ga je daar het gesprek over voeren? En die medewerker moet daar uiteindelijk zelf de regie op pakken. Maar ik denk dat je als werkgever ook daar een verantwoordelijkheid hebt.
0: Of je hebt gewoon een stomme leidinggevende.
2: Die zit er ook tussen.
0: Je hebt natuurlijk, laten we wel zijn. Ook bij leidinggevenden zijn er mensen die zijn gewoon totaal niet geschikt voor hun werk.
2: Klopt.
0: En het nadeel daarvan is dat ze invloed hebben op nogal een grote groep. Namelijk al hun collega's waar ze verantwoordelijk voor zijn.
2: Een van de grootste redenen waarom mensen vertrekken bij een organisatie is dat ze gewoon niet matchen met de leidinggevende. Dat klopt.
0: Ja. Maar dat zijn, zeg je dan, dan is het of accepteren of iets anders gaan doen. Of op een andere plek gaan werken.
2: Nou ja, volgens mij heb je daar dus meerdere keuzes in. Accepteren is één, maar dat, volgens mij word je er niet heel veel gelukkiger van. Dus dan blijft het probleem bestaan. Dan ben je het alleen maar weg aan het drukken. En dan komt het toch ergens weer een keer naar boven. Dus ik zal vooral gaan kijken, bij jezelf. Wat kan ik met deze situatie? Uiteraard het gesprek voeren is er daar ook eentje van. Maar als je dat al 1 of 2 of 3 keer gedaan hebt, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment op. Ja, en dan is het wel goed om voor jezelf te kiezen en misschien wel van afdeling te switchen of van baan te switchen naar een andere organisatie.
0: Welke van die 4 energiebronnen wordt nou het meeste aandacht aan besteed in organisaties?
2: Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dan is met name het fysiek welzijn iets wat het snelste en het meest makkelijk beter pakken is, ook vanuit je rol als HR. Dus wordt er een fruitschaal,
0: is de fruitschaal,
2: daar hebben we meer.
0: Ja.
2: Maar het is wel een onderschatte interventie, hoor.
0: Oh ja? Jij bent er wel positief over?
2: Absoluut, ja. Want het is meteen een fysieke uiting van, we vinden je vitaliteit belangrijk. We willen het erover hebben met elkaar. Het is heel laagdrempelig. Kost niet zo heel veel.
0: Ja.
2: Dus
0: Het is wat ik wel altijd frappant vind. Ik weet niet hoe jullie... Die bak is altijd leeg. Dat is een goed teken. Want er wordt dus gebruik van gemaakt. Maar ik denk dan altijd... Als ik ergens, weet ik veel... Ik ga bij een bedrijf op bezoek. En ik ben daarom na de lunch. Om 2 uur of zo, weet je wel. En dan zit nog 1,5 dode appel in. Dan denk ik, ja... Dat is eigenlijk heel raar. Want om 4 uur heeft iedereen trek. En dan moet hij juist vol zitten, toch? Ja, dus neem dan even een level up voor je abonnementje.
2: Ja, dat zou ik dan inderdaad ook
0: toch?
3: Ja, dat zou ik ook doen.
2: Ja, goed teken dat hij leeg is. Maar dat betekent dat er eigenlijk te weinig in heeft gezeten. Of mensen nemen het allemaal in.
0: Of iemand komt met een boodschappenkar langs. Ja, dat zou
2: dat kan. Hè? Dan koppelt hij ook gelijk weer aan de financiële zorg. Ja. Iemand het op die manier dus rondgebreid kan krijgen. Ja,
0: ja. Why not? Oké, dus dat is mooi. Dan zeg ik even, want we hebben niet de eeuwige tijd. Nee. Daar gaan we het dan niet over hebben.
2: Nee.
0: Waar, moeten we het dan over de mentale... Waar wordt het minste aandacht aan besteed en waar is de meeste winst te behalen?
2: Ik denk wat je nu ziet is dat mentaal welzijn enorm onder druk staat. Eigenlijk bij zowel jongeren, maar ook bij wat oudere medewerkers. Daar wordt inmiddels steeds meer aandacht aan besteed. Dus dat is heel goed. Mantelzorg, financiële zorg zijn inmiddels ook thema's. Maar... waar ik denk dat het nog niet over gesproken wordt. En dat is waar mijn laatste boek ook over gaat. Is werkliefde. Mm. Over zingeving. Over talenten. Drijfveren. Ik denk dat je. Ook al zou je elke dag in de sportschool zitten. En gezond eten. En een positieve kijk op het leven hebben. En hele fijne collega's hebben om mee te werken. Maar als het werk zinloos voelt. Of je hebt niet het gevoel dat je betekenisvol werk doet. Ja. Dan loop je alsnog elke dag leeg.
0: Ja.
2: En dan kun je niet tegenaan yoga.
0: Ja. Ik weet, ik moet denken aan... ik heb mijn periode gehad dat ik heel veel psychologische boeken... of psychologieboeken las. Mm-hmm. En één... ik vind altijd de experimenten zo fantastisch... die mensen, die wetenschappers verzinnen. En er was één experiment... er waren van die Lego... soort robots... die... kregen ze bijvoorbeeld... begonnen ze met een euro... en dan mochten ze zo'n Lego robot in elkaar zetten. Mm-hmm. En dat was niet veel werk. Hè. Het was niet echt Lego, maar het was een eenvoudige versie. En dan elke volgende ging het bedrag naar beneden. Want dit was een economische gedragspsycholoog. En dan hadden ze 2 vormen. Dus ze keken dan hoe lang mensen doorgingen. Ze hadden 2 vormen. Bij de ene werden ze neergezet. Dus dan zag je dat het er steeds meer werden. Mm-hmm. En bij de ander was er iemand, die haalde ze gelijk weer uit elkaar. En dan bleek dus dat bij degene waar ze neergezet werden, die gingen veel langer door.
2: Zeker, ja.
0: Want ja, dan doe je het ergens voor. Behalve dan voor die paar euro die je ervoor krijgt.
2: Ja, ja, ja.
0: En ik dacht, ja, toch al wie dus, dacht ik. Maar voor die, ja, vanuit economisch perspectief, hè, vanuit de gedachte dat de mens een rationeel wezen is, is dat een hele rare gedachte. Want ja, je krijgt er hetzelfde voor, dus waarom zou je dan stoppen?
3: Ja.
0: Is het dan zo dat wij te economisch, te bedrijfsmatig naar zo'n organisatie kijken. En dus dit fenomeen van liefde voor je werk, voor wat je maakt, het ambacht, het vakmanschap, dat we dat een beetje veronachtzamen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat we veel te transactioneel kijken eigenlijk naar onze werkrelatie. Ik lever mijn tijd in en mijn kennis en mijn kunde voor geld en misschien voor wat erkenning als je geluk hebt en voor waardering. Maar ik geloof dat werk veel meer kan zijn dan dat. Zeker met... ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Want anders is het ook... Ja, is dit het nou, weet je? Dat gevoel. En ik in mijn boek heb ik het over François bijvoorbeeld. Dat is een man die ik goed ken. Die heeft een prachtige baan bij een grote bank. Dik salaris. Hij heeft alles gewoon goed op orde. En toch loopt hij rond met het gevoel van... Ja, is dit het nou?
0: Is dit alles? Is dit alles gevoel?
2: Ja. En dan denk ik, ja, als je daar nooit zelf aandacht in hebt geschonken, maar wel elke dag loopt te hardlopen met je schoentjes aan en daarmee hopen je lekker fit en vitaal te voelen. En toch voel je dat je de energie weglekt. Dan heb je iets anders te doen dan nog vaker naar sportschool gaan of gezonder te eten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, het is wel grappig natuurlijk, hè? Want Achmea is ook een financiële instelling, zou je kunnen zeggen. Hè? Daar had je de ziel ook uit kunnen halen. Mm-hmm. Dat is niet gebeurd, zeg ik alvast maar even.
3: Dat klopt.
0: Achmea een beetje.
3: Juist niet.
0: Hè? Is natuurlijk coöperatief opgericht. Ja. Zit veel meer die gemeenschapszin in. Hè? Samen zorgen voor elkaar.
3: Duurzaam samenleven, ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook echt iets waar ik ook wel organisaties wil adviseren op het moment dat je inderdaad naar je werkgeverschap kijkt of naar de dingen die je wilt doen voor de samenleving, probeer het ook zo dicht mogelijk bij je eigen core te houden. Dus op het moment dat je denkt van ik wil iets betekenen, dus dan gaat het ook over zingeving en ik zeg dan ik, maar dat is dan ik als een soort van wij als Achmea willen iets betekenen. Klinkt heel raar, maar dan is het toch een soort van drijfveer met elkaar.
0: Yeah.
3: Waar je hart voor harder gaat kloppen. Als dat heel dicht bij je past. En dan in het voorbeeld van financiële weerbaarheid. Als financiële dienstverlener daar iets betekenen. Omdat je iedere dag met mensen werkt die daarmee bezig zijn. Hoe breng ik de balans? Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende heb om mijn huishouden in balans te houden? Ja, dan gaat het stromen.
0: Dat snap ik. Maar dan zeg ik en ik snap helemaal dat als je bijvoorbeeld verpleegkundige bent en je staat aan het bed van iemand, of je bent installateur en je installeert een nieuwe cv-ketel waardoor het bij mensen weer warm is, ja. Dan snap ik het. Maar en ik snap het ook als je aan de telefoon zit en je werkt bij Achmea en je kan iemand die in de schuldenproblemen zit, kan je een probleem oplossen. Dan snap ik het gelijk.
3: Ja.
0: Maar nu ben je nu reken je de econometrische modellen. Ik verzin ook allemaal moeilijke woorden voor mezelf. Waarom doe ik dat?
3: Ja, je maakt het jezelf wel moeilijk.
0: Stel je voor, je zit ergens heel erg achteraf. Je ziet die klant niet. Je ziet niet degene waarvoor je het doet. Je bent aan het rekenen of je maakt een beleidsplan bij een gemeente waar ook nooit een burger bij in de buurt komt. Ja, hoe zorg je dan dat je toch voelt dat je bijdraagt? Want dat is het ingewikkelde dan, lijkt mij, toch, Klaas?
2: Ja, dat is precies wat om gaat. En volgens mij moet je dus verder kijken dan in je functietitel. En in mijn boek schrijf ik ook een mooie oefening om dat te gaan onderzoeken. Van, los van het werk wat ik doe, wat betekent ik voor andere mensen hierin? En die hoeven ze niet eens fysiek in de ruimte aanwezig te zijn, maar uiteindelijk heeft alles een hoger gelegen doel. En dat is waar je naar op zoek moet gaan. En als dat er niet is, dan heb je misschien ook wel een job die er ook echt niet te doet. En dan kun je er nog zoveel betaald voor krijgen. Maar dan voel je, het voelt gewoon leeg.
3: Dat zijn die bullshit banen.
2: Dat zijn de bullshit banen, ja. En zelfs bepaalde bullshit banen kunnen misschien wel betekenisvol zijn. Ja. Dus je zult wel op zoek moeten gaan, wat is dat dan?
0: Maar dat is best een moeilijke zoektocht voor het individu om te doen.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat klopt. Ja, dat is ook niet iets wat je van de een op ander moment gevonden hebt. Dus daarom is het ook lekker om een keer een coach daarvoor onder de arm te nemen. Of in een workshop daar met elkaar over te praten.
0: Ja. Maar zeg je dan ook dat als werkgever is het verstandig om ervoor te zorgen dat je mensen daar naar op zoek laat gaan?
2: Mm-hmm.
0: Van wat is dat ook alweer waarvoor wij op aarde waren? En wat is jouw rol daar dan in?
2: Ja.
0: Maar ook om het te, want dat vind ik nog wel eens interessant. Dat gebeurt nog wel eens. Hè. We hebben die hele Simon Sinek golf gehad. En we hebben de purpose. We liepen bij Abin Amro rond. Nou, elk gesprek gewoon purpose. Nee, wat is onze purpose? Moeten we over purpose gaan? We zijn helemaal gek van op een gegeven moment.
2: Ja.
0: Maar dat is altijd zo'n soort piekje. Is weer een dingetje. Dan heeft de HR iets bedacht. Of dus een CEO die het belangrijk vindt. En dan appt het weer weg.
2: Ja.
0: En het, wat ik het interessante vind is, hoe zorg je nou dat je er aandacht aan blijft besteden zonder dat het elke keer een dingetje wordt?
2: Ja.
0: Want een workshop is hartstikke leuk. Maar het appt ook weer heel snel weg.
2: Nee, dat klopt. Dus je zult dus moeten kijken als organisatie, hoe gaan we dit echt op de agenda krijgen zonder dat het een tijdelijke interventie is. Hè? Dus we hebben nu de Nationale Vitaliteitsweek, die komt er weer aan in september. Dat is ook zo'n dingetje. Die zou je 1 week van het jaar kunnen doen. En die andere 51 weken hebben we het dan niet meer over elkaar.
3: Ja.
2: En werkliefde is dan toevallig dan het thema voor aankomend jaar. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat het niet eenmalig is waar je over praat, maar hoe zorg je ervoor dat HR dit als thema in het beleid opneemt, maar ook dat het daar gewoon vrijwel wekelijks over hebben, zonder het specifiek te benoemen.
0: Ja.
2: Maar het kan ook gewoon puur een vraag zijn van hoe was je vandaag? Voor wie heb je wat betekend? Kan al een hele mooie vraag zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus je kan het in je werkoverleg zelfs nog inbakken.
2: Zeker, ja. Ja. En hoe ben je vandaag naar huis gegaan? Heb je het gevoel dat ben je moe maar voldaan, weet je? Kijk, dat je moe naar huis gaat is logisch. Hè? Je hebt 8 uur heel veel energie gegeven als het goed is. Maar als het moe maar voldaan is, dan kan het zomaar zijn dat je thuis nog steeds de energie hebt om een energieke partner te zijn, of een energieke vader of moeder, of wat je rol dan ook thuis ook nog is.
0: Voor iedereen die nu aan het luisteren is en denkt, hoe zit dat eigenlijk bij mijzelf? Heb je een leuke, want we zitten een beetje in de zomerperiode. Als je dit in de winter luistert, is het ook prima trouwens. Maar we zitten nu toevallig, we nemen dit op, we zenden uit in de zomerperiode. Heb je een soort van oefening voor mensen waar ze gewoon even lekker in deze iets wat luwe vakantieperiode mee aan de slag kunnen gaan?
2: Ja, ik heb een scan ontwikkeld, de werkliefdescan, waarin je dus ook gewoon kan meten hoe vitaal je bent op zingevingsvlak.
0: Mm.
2: En die meet eigenlijk de liefde voor je werk, liefde in je werken, wat je in je werk kan stoppen, en liefde op het werk. En dan niet de relationele liefde die ik bedoel. De
0: nee, niet, of je, liefde. Nee, niet nee. Of je verschillende partners op je werk hebt.
2: Nee, dat is niet. Maar wel van, hey, hoe zijn de sociale relaties hier? Hoe is de psychologische veiligheid? En dat kun je met 30 vragen kun je dat in kaart brengen. En dan weet je, ja, waar sta ik op de werkliefde ladder?
0: Oké, en waar doe je dat?
2: Op vitalogie.nl.
0: Vitalogie.nl, hartstikke goed. Wij zorgen voor een linkje daar naartoe. En dankjewel voor nu, Klaas. We praten zo verder met Klaas en Martine over hun eigen werkende leven. Want zij werken zelf ook. Ja, je zal het bijna niet denken. Ze praten er niet alleen over. Ze werken zelf ook.
3: Wow.
0: En het leuke is dan, ik mag dan een ingewikkelde vraag stellen. En ik weet nog niet precies wat, maar dat hoor je zo.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je. New shoes.
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: In de studio Martine Bolhuis van Achmea en Klaas Koster van zichzelf eigenlijk vooral, toch?
3: Ja, ja. Vitologisch.
1: En ja, vitologisch en vitoloog en auteur van Vitologie. Goh, ik kan het wel. Ja, wat ik altijd leuk vind als ik twee gasten in de studio heb die allebei een eigen item hebben, is dan ga ik in het derde item praten we gewoon over onszelf. Hmm. Dan wordt het persoonlijk.
4: Nou, dat lijkt me echt een heel goed idee.
1: Leuk, hè?
4: Ja,
1: ja, dat vind je nu nog.
3: Met de vraag.
4: Ja, precies.
1: Wat mij te binnen schoot, is dat ik dacht, ook om... kijk, als mensen hier in de studio komen, dan hoop ik altijd en dan help ik altijd om mensen zo goed mogelijk hun expertise te laten delen. Laten zien hoe leuk ze eigenlijk zijn, enzovoorts. Maar we zijn ook allemaal feilbaar en stom. En onhandig. En eigenwijs, als ik het over mezelf heb. Dus waar lopen jullie nou? Je zijn ook allebei geen 21 meer. Waar lopen jullie nou in je werk nog tegenaan? Van hoe je zelf in elkaar zit. Dat je denkt, oh shit, daar ga ik weer. Klaas.
3: Ja, ik heb twee dingen.
1: Oh, dat mag.
3: Ja. Eén is dat ik het ontzettend moeilijk vind om echt te ontspannen.
1: Oh.
3: Ik ben een redelijk energieke vent. Ik ben gezegend met een lichaam waar ik dus ook heel weinig voor hoef te doen. Ik hoef niet op mijn voeding te letten. Ik hoef niet als een biel te sporten. Ik ben goed in shape. Maar in mijn koppie, die staat altijd aan. Dus ontspannen is echt heel moeilijk. Heb ik ook niet echt geleerd. Ik heb zo'n tegeltjeswijsheid die ik van huis heb meegekregen. Met name van mijn vader. Die zei altijd, Klaas, wie wat worden wil, die zit nooit stil. Nou, stilzitten is voor mij een ding.
4: Ja. Die is blijven plakken.
3: Die is wel blijven plakken, ja.
1: En wat je zou kunnen zeggen, ja, nou en? Ja. Maar wat heeft dat dan voor effect? Dus waarom heb je daar last van?
3: Omdat ik ook wel voel dat bij mij dus ook niet altijd het gaspedaal ingedrukt kan blijven. Weet je? Dus fysiek wel, en ik kan het eten erbij. Maar ik ben er wel vaak moe. Gewoon, mijn hoofd is dan vol.
1: Ja. En heb je ondertussen iets gevonden wat je dan kunt gebruiken zodat je hoofd even stil staat?
3: Ja, wat voor mij heel goed helpt is dat ik 6 jaar geleden een huis heb gekocht in het bos. Dus ik woon midden in de natuur. Dus die context die maakt dat ik hem al spannender voel. Ik doe elke maandag yoga. Zeilen vind ik heel fijn. Dus het water eigenlijk gewoon verbinden met de natuur is voor mij de manier om te ontspannen.
1: Oké.
4: Mooi.
3: Het gaat eigenlijk automatisch dan.
4: Ja. Het lijkt me wel anders, omdat jij als ondernemer ook wel veel alleen besluiten moet nemen of er alleen voor staat. Mm-hmm. Zie je dat ook nog als invloed?
3: Ondernemers zijn wel vaak mensen die dus ook altijd aanstaan en het gevoel hebben dus ook altijd aan moeten staan.
4: Ja.
3: Heb ik het geluk dat ik 20 collega's heb waar ik mee samenwerk. Dus ik kan ook wel veel dingen beleggen. Hè? Dus dat opgepakt wordt door anderen.
1: En 20 collega's waar je ook een beetje verantwoordelijk voor bent.
3: Ja, dat is dan ook wel weer de druk en de verantwoordelijkheid die je voelt. Dus een terecht punt. Dus het is niet voor niks een uitdaging.
4: Ja,
1: welkom
4: maar wel een
1: bij
4: hele
1: Therapie
4: mooie.
1: Radio.
4: En ook een mooie uitdaging in jouw werk, denk ik. Want hij is natuurlijk... hij raakt heel erg.
3: Ja, in mijn boek schrijf ik ook van de kraan thuis bij de loodgieter lekt ook. Maar eigenlijk is dat gewoon een heel slecht excuus. Want dan heb je het gewoon zelf niet super goed op orde.
4: Ja.
3: Maar je noemde net het woord feilbaar. En dat is natuurlijk ook wel zo. Je kunt niet alles perfect op orde hebben. Dus, dus laat dit nou mijn achilleshiel zijn. Ik ben me er bewust van. Ik weet hoe ik het aan kan pakken. Maar ik heb het zeker niet altijd op orde.
1: Nee. Ja. Martine, waar loop jij tegenaan?
4: Nou ja, een van de dingen, even aansluitend op wat jij zegt, is wat ik in de loop der tijd heb geleerd, is dat perfectie eigenlijk de imperfectie van de mens is. Dus daar word ik echt heel blij van. Maar waar ik tegenaan loop, is dat ik heel vaak denk van, oh, dit is echt een heel mooie kans. Dit is leuk. Dit moeten we doen. Of ik zie een verbinding tussen een bedrijfsonderdeel is met iets bezig. En dat moet dan extern verbonden worden. Dus ik zie allemaal van die haakjes. Mm. En dan ga ik helemaal glunderen. En dan denk ik ook dat iedereen dat leuk vindt. En vervolgens ga ik rennen. Beweging creëren. En vervolgens kan ik niet meer kiezen op welke als ik nou ook alweer aan het werk was. Dus wat ik heel veel aan het doen ben en wat me ook wel energie kost, is dat eigenlijk ook wel een kracht. Hè? Dat is ook altijd je wat jij ook
3: vertelt.
4: Ook
3: je valt,
4: dat is een beetje zo'n dooddoener. Ja. Maar dat je dan weer uitzoomt van, oh ja, dit zijn allemaal mogelijkheden. Maar dat ik iedere keer wel weer terug moet van, oh ja, waar deed ik het ook alweer voor? Mm. Dit is mijn opdracht. Dit is waar ik echt voor loop. En dat weer bij elkaar brengen. En dan ook mensen moeten teleurstellen. Van, nou, nu even niet. Dit ga ik nu even niet doen. En dat kom ik zowel in mijn werk tegen als privé. Waarbij ik toch wel denk van altijd, oh, dit is leuk, dit kan ook. En vier het leven. Hè? Nou, jij kent mij langer dan vandaag. Dat hoort daarbij. Maar ook weer in die beperking.
1: Ja.
4: Dus ik maak een soort wieberbeweging. Dat zien ze natuurlijk niet op de radio.
1: Nee, maar je doet het heel goed.
4: En naar buiten en dan weer naar binnen.
1: Divergeren, convergeren.
4: Ja, precies die.
1: Ja.
3: En voor jou, Glenn?
4: Ja.
1: Ja, ik zijn er al 17 door mijn hoofd gevlogen. Ja. Dus ik moet er even één kiezen. Ik denk mijn ongeduld. Ik ben natuurlijk ook niet voor niks ondernemer geworden. Omdat het voordeel was als je ondernemer bent. Dus je denkt, ik vind dit een goed idee, dan ga je het doen. En dan heb je in principe niemand nodig om er in ieder geval aan te beginnen. Je hebt wel mensen nodig die uiteindelijk zeggen, dit is een goed idee. En ik herken dat wel, wat jij ook zegt, dat Martine, van, ik heb last van ideeën en last van energie. Maar er zijn altijd meer ideeën dan energie en tijd. Dus er sterft ook heel veel van ideeën. Daar kan ik prima mee leven. Dus ik vind ook helemaal niet erg dat de dingen mislukken. Maar het ongeduld, zeker als ik in een organisatie werk, of als ik iets heel leuk vind en dan denk, ja, maar lieve klant, je snapt toch wel dat dit echt redelijk briljant is. Dus waarom zeg je daar geen ja tegen? Het is echt dat laatst bijvoorbeeld een klant, ik had iets heel leuks ontwikkeld, een AI ding, en die zei, ja, vind het echt heel interessant. Ja, ik denk dat we dit moeten doen. Denk ik, yes. En toen zei dus we hebben het in de backlog gezet.
4: In de backlog.
1: Voor 2027 dacht ik, 2027, dan ben ik alweer andere dingen aan het doen tegen die tijd. Want dan vind ik het niet leuk meer.
4: Heb je dat gezegd?
1: Nee, heb ik niet gezegd. Nee, ik ben wel ongeduldig, maar niet heel dom. Gelukkig.
3: En in hoeverre heb je dan last van, zeg maar? Wat doet het met je als je zegt van dat ongeduld? Dat...
1: Nou ja, ik heb er last van omdat ik letterlijk... als iets niet snel genoeg gaat, dan ga ik wat anders doen.
4: Dan haak je
1: dan
4: af.
1: Dan is er alweer een ander idee. Ik ben gewoon een sprinter. Mm-hmm. Dus ik heb niet heel veel uithoudingsvermogen. Dus ik ben geen marathonloper die zegt, nou weet je, ik heb een idee en dan ga ik nu een bedrijf omheen bouwen. En dan ga ik heel veel tijd en energie in stoppen. En dan gaat het een keer lukken. Zo zit ik niet in elkaar. Ik vind het heel leuk om iets te bedenken. Of voor een klant die een probleem heeft. Dat is het makkelijkste. Of dat ik denk, hey, dit is leuk. En dan zeg ik tegen iemand, hey, ik heb iets bedacht. Dit is leuk. En als hij dan zegt, ja, dat vind ik ook leuk.
4: Ja.
1: Dat gaat ons enorm helpen. Dan word ik heel blij. En dan ga ik iets maken. En dan is het er.
4: Ja.
1: Dus ja.
4: Ja, dus ik ben er natuurlijk moet een snelle ja zijn eigenlijk. Hè?
1: Ja, ik vind eigenlijk wel dat iedereen... Ja. Ja, ik heb zelf ook last van ja zeggen. Dat heeft me heel ver gebracht. Dat mensen dan tegen me zeggen, oh, maar ga je die gaan al met je meedenken. Ga je dan ook dit doen of ga je dan ook dat doen? Dan zeg ik, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja, dat ga ik doen. Ja, ga je dan een boek schrijven? Ja, ik ga een boek schrijven. Nou, vier boeken schrijven. Of mensen zeggen, nou, wat ga je dan nu ook radio maken? Ja, nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik dat wel ga doen, ja. Dus dat, ja. Dus
3: mag dan de advocaat van de duivel zijn?
1: Oh ja,
3: ik vind dit namelijk super interessant. Hè? Want je geeft aan dat je dan dus ergens last van hebt. In meer of mindere mate. Maar de vraag is even, heb je er echt last van? En in hoeverre ga je hier dan veranderingen in aanbrengen? Dat is natuurlijk wat we in onze organisatie ook allemaal tegenkomen. We willen dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Maar eigenlijk vind je het ook wel lekker.
1: Ja. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Dus ik heb er last van omdat ik er zelf wat van vind.
3: Mm-hmm.
1: Want ik vind dan van mezelf dat ik meer moet volhouden.
3: Mm-hmm.
1: Dus ik begin het nu, maar ik ben nu bijna 55. Ik ben bijna jarig. Ik heb me er nu mee verzoend en gedacht, oké, maar ik ben dus een soort ontwikkelaar, business developer, bouwer. Dat vind ik leuk om te doen. En alles wat een lange horizon heeft, moet ik dus gewoon niet doen. En dat lost heel veel op.
4: Ja.
1: Ja, maar dus dat wil niet zeggen dat ik er niet toch nog tegenaan loop.
4: Ja, heb je er last van? Is wel een goede vraag. Want wil je hem inderdaad aanpakken? Hè? Wil je hem aankijken en daarmee aan de slag? Ja. Ja.
3: Of je omgeving moet er heel veel last van hebben. En dan word je door externe druk gedwongen om wat mee te doen.
5: Nee, ik heb een hele lieve vrouw die snapt wat een mafketel ze heeft. Dus dit gaat helemaal goed. Hey, ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ik vond het leuk om met jullie te praten. We hadden hier nog een uur lang over kunnen praten. Maar ja, ik leef nou helemaal in een wereld die bestaat uit uurtjes. En die hebben een begin en een eind. Ja.
4: En anders duurt het te lang.
5: We zijn aan het eind. Ja, zo simpel is het weer. Dat is ook weer overzichtelijk. Je luisterde naar de altijd fantastische Martine Bolhuis van Achmea. En sinds vandaag heb ik die echt leren kennen. Klaas Koster, vitaloog en alles waar Vita voor staat. Show notes natuurlijk vind je op de website. Wat je ook op de website vindt is de fantastische AI Power, waarbij je aan alle 640 plus afleveringen vragen kunt stellen. En je kan je ook nog inschrijven voor de community die nog niet echt lekker loopt. Dus ik heb alweer de neiging om de nek om te draaien. Dus als je denkt, hé, maar ik vond het juist een heel goed idee, meld je dan snel aan, want anders krijg ik geen prikkels meer. En als ik geen prikkels krijg, dan stop ik ermee. Dus, tot de volgende.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Yeah.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
12: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
13: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio en het is lekker druk. Wim van der Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
9: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
13: Ja, een lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van der Kamp, bij jou beginnen, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Of valt het wel mee?
14: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
13: Ja.
14: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
13: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat netcongestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
14: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
13: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie, omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij, voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam, wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
14: Amsterdam, inderdaad, een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden. En je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
13: Ja.
14: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Dat heeft heel lang ging dat goed. Maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. De meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
13: Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je zou ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen? Want je bent de volksvertegenwoordiger.
14: Ja, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken, je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks, ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen omdat ze anders niet kunnen produceren.
13: Maar de hele productie gaat gewoon stil.
14: Ja, als ze niet kunnen uitbreiden. En we hebben het net over bedrijven gehad, maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel, maar je kan er alleen niet wonen, want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
13: Is dat
14: wel
13: echt letterlijk wat er gebeurt?
14: Dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren hoe groot probleem dit is voor de mensen.

0: Je isoleert je woning, je neemt zonnepanelen, je gaat elektrisch rijden. Dus we veel willen van fossiel af. Nou, prima verdedigbaar. Alleen, dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten, want dat kan het systeem niet aan.
1: Nee.
0: En ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken. En eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Nou, dan krijgen we wel problemen. Als we daar geen goede afspraken over maken.
1: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. We kijken alleen maar wat er s'avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
0: Nou, daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dan denk je, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt, of de metro niet rijdt, of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar die is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
0: Nou ja, tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het auto luw maken. ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
1: Ja. Yeah.
0: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En dat zorgt dus ook voor problemen. Want een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
1: Ja.
0: De meeste bootjes zijn fossiel.
1: Ja.
0: Dus benzine.
1: Lekker diesel. Ja,
0: ja, dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op een totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama en er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Nou, dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
1: Ja.
0: Nou, dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, dan kun je niet mee varen. Dan gaat de lodder wel af.
1: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En
0: ja.
1: We hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan en nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluitingje, dan kunt u boot elektrificeren.
0: Ja, en nog iets anders wat ik nog mag toevoegen. De gemeente Amsterdam, mensen, waar klagen ze over? De stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen en mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Die zijn wat zwaarder. We hebben wat andere problemen die we ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur, dat is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
1: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22 dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde, want dat willen we wel.
0: Ja.
1: He, want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
0: Zeker, ja hoor, zijn we er al voor.
1: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein, als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen, want dan wordt de lucht lekker schoon en ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
2: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
1: Oh ja, de veerponten.
2: Ja, die hebben we ook nog.
1: Even vergeten.
2: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wilt verduurzamen, ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams, ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden of lijnen zou willen gaan uitbreiden, ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten, ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo

0: hard op de wachtlijst.
1: Ja, nou daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen. En vervolgens weer zeggen, nou ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt hè, naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
2: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander?
1: Yeah.
2: Ja. En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. En ja, dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
1: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
2: Ja.
1: Dat is de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
2: Ik weet niet of
1: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
2: Ja.
1: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
2: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
1: Daarom, maar dat geldt terzijde.
2: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar.
1: Mm.
2: Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
1: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem? En want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam. Dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, nou noem maar op. Dus het landelijke overheden. Nou, je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
2: Nou, het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland. Een van de G4 steden. Nou, wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voor. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro.
1: Nee.
2: Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. De VRA. En als je daar weer kijkt, daar horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, ja, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
1: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, ja, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. En je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
2: dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En nou gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook... Nou, wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit. Dan
1: ja, denk ik
2: dus, ja, dus, ja. Ja, dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En nou, dan denk ik ook aan bijvoorbeeld het dame shipyards. Waarbij we kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
1: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over... De oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Je zei zelf al. Eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas. Die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
2: Nee. Dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou wel gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En dan zeg ik van alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
1: Ja.
2: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje, zeg maar.
1: Nee, niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Toch? Dat is, nee. Ja, op zich
2: relatief. En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel om dat we ook dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
1: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
2: Zeker, ja.
1: All right. Nou, volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net. Gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. Tjark, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij slash jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, tjo, hier wonen maar
0: 800
2: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000, hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. En ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie, het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja. Ja, goedkoper en efficiënter. Hè?
2: Ja, dat vergeet ik. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent. Maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. Nou, kortom. Ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn. Want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en dan mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
3: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
3: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Wat vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
4: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk 3 sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
4: Ja.
0: Blijkbaar kan dat. Dus
4: ja.
0: Kunnen die kabels dat aan?
4: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag?
4: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Okay.
4: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
4: Het klinkt briljant eenvoudig. Maar alleen de realisatie, dat vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant, denk ik ook, om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in de aarde.
4: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid. dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben. Standen waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand als we op een hogere spanning kunnen werken.
0: Ja, ja. Zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat. Ja, een knopje voor, hoppakee.
4: Ja,
0: okay.
4: Zoiets.
0: Maar dan
4: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
0: Oké, nu is dat zover.
4: Nu is dat zover, die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
0: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
4: Dat zagen we al aankomen. Alleen ja, je zit wel voertuigen die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
0: Ja.
4: Dus.
0: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam, maar die dan van eerder al op de schoten hoop te gooien,
4: ja,
0: toch?
4: Ja. Ja, ja, ja.
0: Oké, dus dat is één. Spanning omhoog.
4: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
0: Okay.
4: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
0: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
5: Nou, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
0: Nou, gelijk. VVD is al binnen.
5: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken, want ik als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan dat dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan. Dus dat lijkt me een mooie. Okay. Mag ik nog een vraag stellen? Want
0: natuurlijk.
5: Ja, ik hoorde net Wil zeggen, hij zei nou, die spanning omhoog. En maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder. En ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snelladen vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van de gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
0: Ja. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
4: Die, ja, die rijdt gewoon.
0: Die hoeft niet geladen te worden, dat scheelt.
4: Nee.
0: Ja, maar dat is wel, ja.
5: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet? Dus dat is meer wat ik
4: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden. Dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
0: Ja.
4: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
0: Ja, ja.
5: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op of moeten we het daar niet over hebben?
0: Ja. Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje gaat antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio Listen Today Lead Tomorrow zoeken en dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
0: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die traminfrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
0: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
0: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
0: Ja.
3: Dus ja,
0: ja.
3: Er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
0: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
0: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Wat dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
4: En derde is energie die anders verloren zou gaan. Om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
0: Kijk.
4: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
0: Ja. Ja. Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto, gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
4: Ja, maar die trams zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, ja, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
0: Ja.
4: En ja, die energie die willen we terugwinnen. Nou, dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld. En die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
0: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
5: Ja, zeker. Klopt.
0: En in die motie, ja, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
5: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dus het heeft zijn reflectie op de economie. Het heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen? Als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
0: Ja.
5: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
0: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
5: Ja.
0: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag. Maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
5: Ja, de primaire taak is natuurlijk dat de GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
0: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, oh ja, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer een ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. En dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam. Te gast Brechtje Tettelaar van de GVB. Samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Tjark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Ja, Brechtje. Dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas. De overall baas van het GVB. Is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen. Tussen die namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt er zo'n motie aan. Waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt. Maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof. Want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging. Daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Ja. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, en dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Tjark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektrowatertorens, en dat maak je dan een mooi slim doosje van, kunnen zeggen, hé, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt dat het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Bestuurlijk stakeholder technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam, daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben? Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Yeah.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB. Het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Start-ups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken. Technisch moet afspreken. Van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan. Want de metro moet blijven rijden. Dus de bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de metro moet blijven rijden.
0: Ja, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja.
0: Ja, want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Maar mij thuis in ieder geval niet. Ja. Is het stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja. Chark, ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond.
4: Ja.
0: We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken. En
0: ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wachten even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren. Superleuk. Maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Dat staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten zijn.
3: Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten, dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde Pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten ook allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En, en de bussen in Utrecht, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch worden.
3: Allemaal alleen snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Weet je, dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen. Zomaar. We hadden hier net even de discussie over snelladen versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja.
3: Als
0: hij
3: het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: en dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten geven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzienend doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En, okay. Nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En nou, alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
5: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de Avas Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
5: dat is weer een andere
0: technisch denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee gaan houden.
5: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. Nou, en ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè, want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
5: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk gevoelde energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knik in de knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar, we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja. Hoor ik jou zeggen, de uitdaging, wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
5: Regie. Dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik gaan zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
5: Te weinig. Wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim. Van de kamp.
5: Ja, of van anderen. Maar in ieder geval wat we met elkaar. In ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus nou, leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Ja, die gaan we hierna wel even inkoppen.
5: Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
4: Maar ik ben een hele goeie.
0: Ja, toch?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries. Kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes? Of denk je dan, dat fixen we wel. Komt goed.
3: Nee, ik krijg zeker geen knikkerknietjes. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar kijk ik naar uit. En weet je, het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter. Weet je, in die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu en 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
0: Mooi. Nou, als het mooi mag. Oh, Wil.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
0: Ja, dat is een hele goede.
4: Ja,
0: dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het dat altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
4: Nou, ik denk dat daar ook een hoop te winnen valt nog.
0: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even, want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.
1: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
4: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
7: Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking die een belemmering vormt voor het gebruik van websites. Denk hierbij aan een visuele en een auditieve beperking, maar ook mensen met een lichamelijke handicap of met dyslexie. Hoe zorg je ervoor dat deze enorme groep mensen niet buiten de boot valt en optimaal gebruik kan maken van bijvoorbeeld jouw digitale leerplatform? Te gast zijn Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility, dat is een mooi tongue twister woord, een adviesbureau dat bedrijven en overheidsorganisaties helpt met het digitaal toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening. En aan Jochem van Ittersen van online opleider Skillstown gaan we vragen wat dit eigenlijk concreet betekent voor de online leermodules die Skillstown allemaal heeft. Kortom, we gaan het hebben over hoe je leren toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. En natuurlijk krijgen we van Tom Bos ook nog leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie, om die dan vervolgens te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
4: Lang Leven Leren, de podcast.
7: Jochem en Tom en Marijn, leuk dat jullie er zijn. Marijn en Jochem, we gaan bij jullie beginnen. Eerst bij jullie zelf. Marijn, jouw ultieme leerervaring, en als dat een veel te groot overdreven woord is, gewoon een fijne leerervaring van de afgelopen periode. Wanneer dacht je van, oh wauw, ik heb echt weer wat nieuws opgedaan?
8: Zo, dat is een goede vraag. Toen je deze vraag stelde, dacht ik eigenlijk juist aan een minder goede ervaring.
7: Oh, dat mag ook. Is ook leuk. Ja, tuurlijk. Leer je ook van, toch?
8: Daarom, ik ben zo dyslectisch als de pest. En als het dan gaat over tijdens mijn studie bedrijfskunde dat ik heb gedaan in Nijmegen. Was er op een gegeven moment een docent en die had zijn eigen stukken gemaakt, zijn eigen boek gemaakt. Maar die was alleen als PDF beschikbaar. Dus die kon je alleen maar online kon je die krijgen. En het was geen hele toegankelijk PDF. Dus je moest daar kon er alleen doorheen scrollen en niet op een woord zoeken, weet je wel.
7: Oh ja, het was zeg maar een plaatje.
8: Ja, precies. Het was een plaatje van 180 pagina's. Waarbij dan de letters lichtblauw op witte achtergrond waren. En dan heel weinig alinea's. Dus het was gewoon super grote hoeveelheden tekst. Nou, ik heb er 3 keer over gedaan. Ik kon daar niet doorheen komen. Nee, dat was een beetje mindere ervaring.
7: Wat wel interessant voor onze luisteraars is natuurlijk, is dat dat eigenlijk aangeeft wat er dus niet toegankelijk is.
8: Ja.
7: Want als je het omdraait, wordt het beter toegankelijk.
8: Ja, zeker. Ja. Dat sowieso.
7: Ja, maar daar gaan we het zo zeker over hebben. Ook rekening houden met wat voor kleuren je gebruikt, hoe het met het contrast zit en dergelijke.
8: Ja.
7: Ja. Jochem, jouw ultieme leerervaring van de afgelopen tijd, wat was die?
9: Ja, voor mij een belangrijk inzicht. Als alles goed gaat, dan loop ik over een paar dagen mijn eerste marathon.
7: Zo.
9: Dan moet je toch wat anders gaan trainen. Dan kan je niet lukraak je schoenen aantrekken. En dus je gaat letten op je hartslag. En volg je allemaal mooi op je sporthorloge. En dan zie je eigenlijk live wat er gebeurt met je lichaam. Als je te snel van start gaat, dan schiet die hartslag omhoog. Dan stort je in. Als je de hele tijd 100% gaat, dan krijg je blessures. Als je de hele tijd hetzelfde doet, dan maak je geen vooruitgang. Dan gaat je lichaam gewend. Dus je gaat eigenlijk leren op die feedback van je lichaam. Wat het betekent en hoe je je training daarop moet aanpassen. En een inzicht wat ik daarover heb gegeven.

0: daar ook te zien waar je af en toe even rustig aan moet doen. Of...
1: Mooi voorbeeld. We gaan praten met elkaar over een hele grote groep mensen. 4 miljoen, dat zijn er nogal wat. Die belemmeringen ervaren bij het gebruik van websites. En misschien moeten we wel zeggen, er zullen apps ongetwijfeld ook wel onder horen. Marijn, wat voor beperkingen? Want dat is natuurlijk weer een enorm containerbegrip. Waar we iedereen natuurlijk weer in één bak gooien. Waar die helemaal niet in thuis horen. Maar waar moeten we aan denken? Wat voor beperkingen zijn dat dan?
2: Nou, je noemde er zelf al een paar. Je hebt er 4 eigen pijlers. Visueel, auditief, cognitief en fysiek. En liever zeg ik zelf ook altijd uitdaging in plaats van beperking. Want onder het cognitieve valt al dyslexie. Maar het enige waar ik een beetje moeite mee heb, is het begrijpen van sommige teksten. Voor de rest ben ik best wel oké, volgens mij. Maar dan gaat het dus echt over visueel, zowel blind als heel slechtziend. En nog vele andere vormen. Auditief is ook best wel duidelijk. En fysiek kan je vaak gewoon zien, omdat iemand of in een rolstoel zit. Maar ja, even los van het digitale, dan kan je misschien nog wel iets met je handen. Maar stel je hebt geen armen, geen vingers of even heel cru. Dan kan je natuurlijk ook geen muis gebruiken of zeg. Maar toch moet je, of wordt er eigenlijk verwacht, zeker in de westerse wereld, dat je gewoon mee kan doen. En dat kan dus eigenlijk niet altijd. Omdat je dus geen muis kan gebruiken of omdat een toetsenbord het niet doet. En cognitief... Daar zijn heel veel verschillende dingen voor. Dus van autisme tot dyslexie, dyscalculie, ga zo maar door.
1: Ja, lichte verstandelijke handicaps, kan ik me voorstellen.
2: Onder andere. Dus we houden eigenlijk gewoon heel erg vast aan die 4 pijlers. 4 verschillende vormen van beperking of uitdagingen. En aan de hand daarvan kijken we naar hoe toegankelijk is een digitale omgeving.
1: Ja, en eigenlijk moet je dus... Is dit een onderwerp waarbij je heel goed moet opletten... Dat je niet te snel gaat generaliseren. Juist omdat die verschillen zo groot zijn. Het maakt nogal uit of je iets niet kan zien of niet kan horen. Hè? En vervolgens wil je een video toegankelijk maken. Ja, dat is natuurlijk diametraal tegenovergesteld, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. We kijken dan in dat geval even ter voorbeeld. Vanaf volgend jaar 28 juni gaat de European Accessibility Act. Die wordt van kracht. Ongelooflijk zware wetgeving eigenlijk vooral voor private partijen, banken, verzekeraars, e-commerce partijen. En die gaat nog verder dan de Web Content Accessibility Guidelines. Ook een hele mond vol.
1: Ja, klinkt als de WCAG. Die gaan we vast nog terug horen, denk ik. Ja.
2: Dat is het zeker. En daarin staat ook dat het heel erg belangrijk is dat je met 2 zintuigelijke mogelijkheden tot de informatie kan komen. Dus in een video zou dat dus en auditief zijn, maar ook dat je dus... ondertiteling krijgt of iets dergelijks. En zo geldt het eigenlijk voor de hele digitale wereld.
1: Ja. Wat is het probleem? Dus stel, want als je denkt van ja, als je die beperking niet hebt, dan kun je er misschien weinig bij voorstellen. Help ons eens even in wat het voor mensen betekent als ze niet die toegang hebben tot die digitale omgevingen, tot de apps, de websites. Wat betekent dat voor mensen?
2: Nou, dat betekent eigenlijk, ik denk dat ik het best gewoon een voorbeeld kan geven. Stel, je bent blind en je hebt een bankieren-app, want tegenwoordig, zeker in Nederland, we zijn super digitaal. Je kan eigenlijk nergens meer een daadwerkelijk bankgebouw vinden in een dorp of een stad. Want die zijn gewoon uitgefaseerd, die zijn gewoon weg. Je hebt alleen maar nog geldmaat als automaatsysteem. En daar is Nederland wel best wel uniek in, want daarbuiten is dat nog niet zo ver. Maar je moet je voorstellen dat als je iets niet kan zien, en er wordt wel verwacht dat jij met je, ik noem even geen specifieke bank, maar gewoon een bankieren app, dat jij dus wel... de mogelijkheid moeten hebben om je rekening gewoon voor te laten lezen. Want je ziet hem niet. En je wil ook niet aan een vreemde naast je vragen van... Hey, goh, kijk even wat er op mijn rekening staat.
1: Ja, best wel privé.
2: Ja, het gaat over de autonomie van mensen. Dat je gewoon zelf dingen kan doen. En dus autonoom door het leven kan gaan.
1: Ja, en hoe is het daar nu mee gesteld? Want toevallig ben ik er ongeveer 25 jaar geleden... al mee bezig geweest.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet hoe oud jij bent, maar...
2: 29.
1: Daarom, dus toen was jij 4. Kan je nagaan. Dus je zou kunnen zeggen... mag toch wel een beetje opgelost zijn ondertussen.
2: Eigenlijk het moment dat jij er misschien mee aan de slag bent gegaan... toen sindsdien is er niet per se heel veel veranderd... qua wetgeving of qua WCAG. Er zijn wel een hele hoop criteria bijgekomen... om het nog verder te verbeteren. Maar er is niet daadwerkelijk... echt heel veel verbeterd. Er worden wel sprongen gemaakt.
1: Maar kun je nu, als je slechtziend bent of je bent blind... en je hebt een bankieren-app, kan je die dan überhaupt gebruiken? Zit er een toegankelijkheidsvoorleesfunctie op? Ik weet dat er dat soort functies allemaal

0: in browsers en zo wel ingebouwd zit. Die kun je aan. Soms zet je hem per ongeluk aan en begint je ineens je scherm tegen je te praten.
1: Ja.
0: Op het verkeerde moment natuurlijk altijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hoe is dat met de toegankelijkheid van die nogal belangrijke apps in ons leven?
1: Dat gaat wel echt de goede kant op. Zeker in die wereld wordt er gewoon heel hard aan gewerkt. Ik denk dat het vaker in overheidsland wat minder de juiste kant op gaat. Gaat ook wel de goede kant op, maar dat moet echt veel sneller. Omdat daar eenzelfde transitie is als dat bankgebouwen verdwijnen, zijn er ook een hele hoop plekken voor gemeentes die eigenlijk er niet meer zijn qua fysieke locatie.
0: Ja, nee, als je je parkeervergunning wil aanvragen of je toeslagen of noem maar op, nogal belangrijk dat je erbij kan.
1: Ja, precies. En dan ook dat moet je allemaal online doen. Dus er zijn al die fysieke plekken zijn weg. Dus in de overheidsland, daar stokt het nogal. En we zien wel dat zeker voor de bankwereld, verzekeringswereld, maar ook grote e-commerce partijen, daar wordt gewoon veel harder aan gewerkt. Omdat ze dat enerzijds ook voelen richting die wetgeving. En anderzijds ook een hele hoop mensen missen. Terwijl ze... Ja, kijk, als de ene bank in het nieuws komt die niet toegankelijk is en de rest wel, ja, dat is niet heel erg lekker voor het beeld.
0: Nee. Nou, had je het al over die WCAG of de WCAG? Dat klinkt er misschien nog lekkerder. Wat houdt die nu op dit moment in?
1: Dat houdt nu in dat daar staan gewoon een hele hoop, laat ik het even zeggen, gewoon punten in. Die heet dan succescriteria. En die, aan de hand van die criteria kan je dus testen, auditen of een digitale omgeving zoals een website of een applicatie, of die te gebruiken is voor mensen met specifieke beperkingen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar ondertiteling van websites. Maar nog belangrijker is de navigatie op een website. Dus dat je dat zou kunnen doen door gewoon op tab of shift tab te drukken op je toetsenbord. En vanuit daaruit is eigenlijk een soort van basis voor meerdere hulpsoftware voor mensen die dat daadwerkelijk gebruiken. Maar dat is eigenlijk, zeker die navigatie is een basis voor voorleessoftware en andere dergelijke hulpsoftware.
0: Ja, ja, want als de hulpsoftware zegt plaatje, dan weet je niet waar je op drukt.
1: Top? Nee,
0: simpel gezegd.
1: Klopt.
0: Kan een hele leuke button zijn waar die mooi knippert enzovoorts. Maar ja, als je blind bent, dan zegt die plaatje.
1: Ja, maar het is ook een hele goede. Je hebt heel veel websites waar altijd zo'n dat je een klein stukje van een artikel of een blog of zoiets echt leest. En dan staat er altijd onder zo lees meer. Maar als je alleen maar hoort lees meer, heb je geen idee waar je meer over gaat lezen. En wij kunnen het misschien wel zien. Maar het gaat dus heel erg over dat er een alternatieve tekst onder zit die dan zegt lees meer over podcast Lang Leven Leren bijvoorbeeld.
0: Ja, kortom, het vraagt iets van degene die het gaat bouwen, maken, ontwikkelen in hoe die ernaar kijkt en dat hij niet alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kijkt. Ja. Wat gaat er veranderen als volgend jaar die nieuwe wet komt? Hè? Want een guideline, dat klinkt nog heel vriendelijk van nou, het zou fijn zijn als jullie. Een wet klinkt meer als gij zult.
1: Ja. Klopt. Alleen we leven wel in Nederland of in Europa eigenlijk. En het is niet zo. Het zou eigenlijk mooi zijn als we het een beetje kunnen vergelijken met Amerika. Daar is het veel strenger. Mag je als burger mag je ook grote private partijen gewoon voor de rechter slepen. En dan gaat het ook veel makkelijker dat daar dus gewoon boetes worden uitgedeeld.
0: Hmm.
1: En sancties. En dat zit er waarschijnlijk nog niet in. Zeker niet vanaf volgend jaar. Als dat zou gaan gebeuren, waar wel een hele hoop private partijen bang voor zijn, dan is dat wel een hele grote trigger om in ieder geval te gaan zorgen dat je en digitaal toegankelijk, maar dus ook fysiek toegankelijk gaat zijn. Want de European Accessibility Act gaat nog verder. Gaat zelfs over het goed kunnen uitpakken van verpakkingen van, je internet aansluiting.
0: Echt. Ja, dus het gaat echt over toegankelijkheid in de breedte en niet alleen maar over toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid.
1: Ja,
0: ja, ja, dus ook kom ik überhaupt een pand wel in? Kan ik wel van A naar B? Kan ik wel in de trein?
1: Ja, gek genoeg valt dat er dus nog niet onder. Maar dus eigenlijk wat je allemaal doet richting een consument of richting een burger, dat die dan gewoon hetzelfde moet kunnen doen.
0: Ja, ja, dat daar een gelijkwaardigheid mogelijk is.
1: Ja.
0: Nou hebben we het natuurlijk in Lang Leven Leren over leren, ontwikkelen. Dan kan ik me voorstellen dat bedrijven, organisaties, maar ook aanbieders natuurlijk allerlei prachtige platforms hebben. Wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel digitaal geleerd. Veel digitale content, veel video's, veel e-learnings. Enig idee hoe goed het of slecht het daarmee staat? Ik ben een beetje bang voor het antwoord namelijk.
1: Nou, dat is wel grappig. We hebben gewoon zelf een eigen dashboard. En ooit toegankelijkleren.nl gemaakt om een eigen plek te creëren online. Waar je kan leren of iets kan leren over digitale toegankelijkheid. En nu zijn we eigenlijk een LMS aan het zoeken. Toen kwamen we ook onder andere bij Skills staan. Maar er zijn zoveel LMS'en die gewoon echt niet toegankelijk zijn. Ja, die kunnen wij gewoon niet gebruiken.
0: Die vallen snel af, ja.
1: Ja, heel erg snel.
0: Ja.
1: Dus nee, die zijn er niet zoveel.
0: Nee. Dus dat is wel nogal een probleem. Want waar we natuurlijk in het bedrijfsleven en in organisaties ook mee bezig zijn, is diversiteit en inclusie. Kansen bieden aan mensen met een beperking. Ja. Die ze misschien tot nu toe nog nooit hebben gehad. Ja, als je dan mensen uitsluit van leren, dat is nogal wat.
1: Ja, dat is een super groot probleem. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je op twee zintuigelijke manieren kan leren. En daarvoor, zeker digitaal, moet je daar wel een oplossing voor hebben.
0: Ja. We duiken zo wat meer de diepte in. Maar eerst ga ik even naar Jochem. Jochem van Itsen. Jochem, jij houdt je bezig met onder meer met het toegankelijk maken van de leermodules bij Skillstaan. Wat is het belangrijkste wat jou is opgevallen toen je hier met het onderwerp aan de slag ging?
2: Ja, ik denk toch wel wat Marijn ook al noemt, dat het eigenlijk heel erg breed is. Dat er zoveel dingen zijn die je zelf als vanzelfsprekend ziet, die voor heel veel mensen grote problemen oplevert. En dat vraagt wel een hele andere manier van denken inderdaad. En dat is sowieso bij het maken van content al een hele belangrijke vraag. Wie is je doelgroep? En nou ja, dat vraagt dus van jezelf dat je dat beeld tot verder uitbreidt naar ook de mensen die tegen dat soort beperkingen aanlopen.
0: Kortom, er valt nog veel meer over te zeggen. Gaan we zeker ook doen. We praten zo verder met Jochem en Marijn. Maar eerst gaan we even naar een kort leermomentje van Tom Bos.
3: De tip van Tom.
4: De tip van vandaag is heel simpel. Tekst is zo slecht nog niet. En ik zeg dat omdat we zien in online leren dat natuurlijk we heel erg variëren in alle vormen waarop we dat aanbieden. En vandaag ben je aan het luisteren naar een podcast natuurlijk. Maar we hebben webinars, we hebben on-demand video, we hebben echt van allerlei leervormen. Testen, assessments, e-learning, re-learning, weet ik het niet, micro-learning en van alles en nog wat. En op allerlei verschillende kanalen, visueel, auditief en wat je maar kan bedenken, zo bieden we online leren aan. En dan merk ik vaak dat de tekst steeds minder populair is eigenlijk. Hè? Dat er steeds meer gezegd wordt van ja, alles moet mooi visueel zijn. Want tegenwoordig is alle media ook heel visueel. Ja, en ik wil toch een pleidooi doen voor ook het niet vergeten van het belang van tekst. En dat heeft ermee te maken dat we bijvoorbeeld zien dat tekst een veel efficiëntere leervorm is in veel gevallen dan bijvoorbeeld video. En video is aantrekkelijker, dus er is een hele goede reden om juist wel video te produceren. Maar een heel simpele casus is dat wij zagen in een test die we deden dat mensen toch wel heel graag scannend lezen. En dus als jij een grote tekst voor je hebt, dan kan je eerst de koppen lezen. Sommige mensen hebben wel snel lezen gehad, misschien op school of zoiets. Nou, dan weet je, er zijn bepaalde methodieken om heel snel de essentie van een tekst of een onderwerp te pakken. Probeer datzelfde maar eens te doen met video. Dat is best lastig, want video is eigenlijk iets wat het tempo voor jou bepaalt. En ook de volgordelijkheid. Want je kan natuurlijk wel vooruit en achteruit spoelen door video, maar je weet niet waar je precies moet zijn over het algemeen. Nou, gelukkig zie je dat daar tegenwoordig wel steeds meer ook met teksten bijgewerkt wordt. Hè? Dat er dan de tekst van naast de video staat of dat soort dingen. En dat je kan actief kan zoeken tegenwoordig. Dus daar zitten wel wat voordelen in van teksten die nu in video terugkomen. Maar traditioneel gezien is tekst eigenlijk een hele efficiënte leervorm. Omdat je er heel makkelijk doorheen kan gaan eigenlijk. Nou, en een ander ding wat we zelf ook in een onderzoek naar boven haalden is als wij kijk, er wordt altijd wel veel gesproken naar leervoorkeuren. Hè? Op welke manier bied je leren aan zodat het aansluit op de leerstijl of leervoorkeur of leerstrategie van mensen. En een van de dingen die we eens een keer gedaan hebben is een onderzoekje naar adaptiviteit in de leervorm. Dus wat gebeurt er nou als wij jou aanbieden om te leren in de vorm die bij jou past. Dus dat betekent in dit geval, Glenn, bijvoorbeeld jij gaat dan iets visueel leren omdat je heel blij wordt van video. Of ja, in jouw geval trouwens misschien meer audio. Maar en ik mag dan een tekst. En Peter die gaat bijvoorbeeld dan een webinar kijken. Omdat dat dan beter bij ons aansluit. Nou, wat zie je dan in het rendement? Dan zie je eigenlijk dat tekst een van de best presterende manieren is om leren aan te bieden. En dat kwam in ieder geval uit ons onderzoek heel duidelijk naar voren. Ja, daar heeft gewoon grote voordelen ten opzichte van de andere kanalen. En een goede nuance is dat dat zelfs zo was bij de mensen die niet tekst als voorkeur op hadden gegeven. Überhaupt zie je dat in de leerstijlentheorie van Kolb. Ik weet, op heel veel punten hartstikke achterhaald, maar een heel basale gedachte ervan is je begint op een verschillende manier met leren. Maar ik weet, dan is de aanname van, nou, als ik dan aansluit bij de leervoorkeur, dan zou dat tot betere resultaten moeten leiden. Ja, daar ben ik het dus pertinent mee oneens. En dat is ook niet per se wat data of de onderzoeken die ik in ieder geval tot nu toe gelezen heb suggereren. Het is heel vaak zo dat mensen juist beter leren als ze in een andere vorm terechtkomen. Soms is het wel, zoals Kolb ook zegt, is het wel een goed vertrekpunt om een beetje vertrouwen te winnen en comfort. En dan vanuit daar naar een andere vorm te gaan. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je met een mooie, aantrekkelijke, fancy video begint. Om de aandacht te trekken en mensen te prikkelen en energiek te krijgen. En ze vervolgens verder gaan met een goede tekst lezen. Natuurlijk moeten we rekening houden met het taalniveau van mensen. En natuurlijk moet je rekening houden dat we steeds minder gaan lezen en leesvaardigheid op school steeds minder onderwezen wordt. Maar omdat het zo'n efficiënte vorm is, is er dus best wel een pleidooi vanuit mij in ieder geval om dat niet zomaar af te schrijven. En eigenlijk dat we dus moeten zorgen dat dat in onze onderwijs ook wel weer gewoon een serieuze plek krijgt. Om te zorgen dat we die kwaliteit en de vaardigheid van mensen gaan verbeteren. Ja, omdat dat gewoon een hele simpele manier is om effectief te leren. Nou, heel AI is erop gebaseerd. Hè? Alles draait om tekst. Alle video's worden geconverteerd naar tekst. Alle leren door een machine wordt gedaan op tekst. Dus ja, dat geldt ook voor ons zo. Wij zijn ook maar gewoon machines.
3: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
0: In de studio Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. En Jochem van Ittersen, hij is e-learning expert bij Skillstown. Jochem, ja, we hebben net al even gehoord wat eigenlijk die toegankelijkheid is. Hoe het ervoor staat. Nou, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Dat is nog een hoop te doen. Laten we het even lekker praktisch maken, want dat is wat jij doet. Wat is er nodig om die online leercontent, waar jullie nogal veel van hebben bij Skillstown, om dat voor iedereen toegankelijk te maken? Hoe pak je zoiets aan?
2: Ja, dus, het belangrijkste is eigenlijk wat net al ter sprake kwam. Ik hou me natuurlijk vooral bezig met de content zelf. Maar het begint allemaal bij het platform waarop je werkt. En dat was dus ook een van de eerste dingen waar wij tegenaan liepen. Er is eigenlijk geen aanbieder te vinden die voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Dus hebben we maar besloten om daar zelf aan te gaan bouwen. Onze eigen auteursstoel. Om te zorgen dat, want er zit ook heel veel in qua navigatie op de website. Überhaupt de leervormen die je kan inzetten en de manier waarop die ingezet worden. En dat is al een heel belangrijk stuk.
0: Ja, dus hoe het platform, zeg maar de basis waar je de content op zet.
2: Ja.
0: Daar hebben we dus eigenlijk al met z'n allen een probleem. Dat is wel bizar dat dat er helemaal niet is. Want je zou zeggen, in Amerika zijn de regels en lopen ze wat dat betreft qua toegankelijkheid zeker vooruit. Maar ja. Dit terrein nog niet ver genoeg, Marijn.
1: Nee, klopt.
0: Ja, bizar, toch?
1: Ja, is ook zo.
0: Ja, terwijl er toch grote partijen zijn die dingen leveren. Maar ja, dan wordt het maar zelf bouwen, toch?
2: Ja, er wordt wel wat aan gedaan, maar het is allemaal net niet. Dus je moet heel veel kunst en vliegwerk gaan doen om daar toch wat mee te kunnen.
0: En waarom hebben jullie daar? Want je kunt ook, je kunt ook denken, ja, weet je, zoveel gedoe. We hebben zoveel dingen te doen. We laten dit nog even liggen. Maar hebben jullie niet gedaan bij Skillstown?
2: Nee.
0: Nee, want why not?
2: Het gaat natuurlijk ook wat ik zei van wie is je doelgroep. En we willen juist, het gaat erom om leren voor iedereen toegankelijk te maken. En ik vind het mooi dat je het hebt over uitdagingen in plaats van beperkingen. Want beperkingen is natuurlijk waar je tegenaan loopt. Beperkingen zitten ook in die omgeving.
0: Ja, dat is interessant. Ja,
2: ja.
0: Ja en, je bent pas beperkt als de omgeving je beperkt.
2: Je hebt nooit dezelfde ervaring als iemand die overal bij kan. Maar ja, je kan er dus wel een uitdaging van maken in plaats van een beperking.
0: Ja.
2: Door je daar aan te passen.
0: En noem eens één ding waarvan je zegt van, nou, dat is echt wat we aangepakt hebben in die leeromgeving zelf. Los van de content, waar we echt gewoon een slag te maken hadden.
2: In de leeromgeving, dus het technische gedeelte bedoel
0: ik. Ja, gewoon hoe alles werkt, waar alles staat, ja. Hoe het heet.
2: Ja, de navigatie, inderdaad, toetsenbordnavigatie, okay. dat is al een belangrijk deel. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om dingen in te voeren, zoals altteksten. Dus gewoon de technische ondersteuning om al die aanpassingen die we uiteindelijk moeten maken, mogelijk te maken.
0: Ja, ik zie het even als een soort content management systeem bij een website. Ja, die hebt vakjes die je in kan vullen. Als de vakjes er niet zijn, dan houdt het redelijk snel op.
2: Dan kan je ook niks invullen.
0: Marijn, waarom is die toetsenbordnavigatie, voor wie is dat belangrijk? Wie gebruikt dat, los van het feit dat het eigenlijk voor iedereen handig is als je het helemaal weet?
1: Dat klopt trouwens, dat laatste wat je zegt. Ik vind het echt fantastisch om gewoon te gebruiken. En voor heel veel mensen. En dan eigenlijk vooral gericht op enerzijds mensen die dus geen muis kunnen gebruiken, überhaupt niet. En denk misschien aan iemand die bijvoorbeeld Parkinson heeft. Waarbij je dus in trillende ledematen wordt het heel erg moeilijk om überhaupt op een knop te drukken online. En dus vooral mensen met een, in dat geval ook een soort fysieke uitdaging. Dus als je geen handen hebt, dan moet je wel door middel van of een knop of iets dergelijks wel er doorheen kunnen tikken.
0: Ja.
1: En de navigatie is er ook voor dat uiteindelijk je met voorleessoftware op de juiste knoppen terechtkomt. Dus die is ook heel erg handig en juist alleen maar te gebruiken voor mensen die helemaal niks kunnen zien.
0: Ja.
1: Dus voor meerdere uitdaging eigenlijk.
0: Ja, want volgens mij is het met mensen die een braille regel gebruiken. Hè, daar zit een soort knop volgende op.
1: Ja.
0: En dan gaat de software voorlezen wat de volgende is.
1: Ja, klopt.
0: En als je natuurlijk dan die toetsenbordcombinatie. Dan wat is de volgende? Ja, dat staat er dan niet in het systeem. Dan werkt het gewoon niet.
1: Nee, dat klopt. Dan werkt het niet. Grappig trouwens, dat braille leesregel. Die worden best wel veel gebruikt. Maar ik hoorde dus laatst dat die steeds minder worden gebruikt. Omdat dus die voorleessoftware veel handiger, veel sneller is. En zeker voor wat jonge mensen die echt opgroeien met de digitale wereld. Zijn er veel meer andere mogelijkheden dan die braille lezen. Geen
0: de braille een beetje uit te sterven.
1: Ik denk dat het zou best kunnen.
0: Ja, interessant. Gaan we over naar de content, Jochem. Wat heeft die toegankelijkheid voor impact op de content die jullie aanbieden?
2: Ja, best wel wat. Wat je al zegt, veel dingen waar je niet over nadenkt met video's ondertitelen. Dat zijn de voor de hand liggende dingen. Maar ook bijvoorbeeld een van onze didactische principes is meerdere zintuigen op elkaar aanvullen. Dus dat je beeld gebruikt om emotie op te roepen. Of video om te ondersteunen, om af te wisselen, om variatie aan te brengen. Omdat online leren is wat moeilijker om mensen mee te krijgen. Dan moet je echt zorgen dat mensen betrokken zijn. En dan valt een deel daarvan ineens weg. En dan moet je creatief gaan denken. Ja. Hoe gaan we dat erin doen?
0: Ja, dan moet je een alternatief. Hè? Als inderdaad, als je visueel ondersteunt. Ja, hoe prikkel je dan iemand die dat visuele niet kan meekrijgen?
2: En ook een van de dingen. Kijk, het makkelijkste wat je kan doen natuurlijk is dingen weglaten. Ik weet, een van de eerste trainingen die ik maakte toen we daar al wat meer mee bezig waren. Ging om een mailbox management in Outlook. Dat ik dacht, zo min mogelijk screenshots. Want dat is allemaal extra moeite. En ik probeer gewoon goed uit te leggen in de tekst. Zodat het voor iedereen te volgen is.
0: Ah, oké. Okay. Dus het verandert nu ook hoe je überhaupt content maakt.
2: Het grappige is dat je dan een paar maanden later kijk je bij de feedback. En dan zie je mensen van, het zou fijn zijn als er wat meer screenshots in zitten.
0: Ja, die missen we.
2: Dat is natuurlijk het risico dat je dingen gaat weglaten. En wat je dus eigenlijk niet is dat je het altijd... Kijk, als jij zorgt dat het goed wordt uitgelegd in de tekst. En daarnaast heb je nog een screenshot. Dan kan het kan voor mensen ook juist fijner zijn.
0: Yeah.
2: Maar dan hebben mensen die keuze. Dus het is inderdaad niet of je gaat niet het een vervangen door het ander. Kijk, je kan alles door de platte tekst gaan vervangen. Maar dan gaat de interactiviteit van je training heel hard achteruit.
0: Ja. Hoe hebben jullie het überhaupt aangepakt? Hè? Want het interessante is natuurlijk dat toegankelijkheid is niet een ding. Het is meer een soort van manier van denken vanuit verschillende doelgroepen. Oké, als je door de ogen van een blinde, is dat interessant. Hè? Gaat kijken naar een website. Ja, dan hoe werkt het dan? Daar moet je je toch in kunnen verplaatsen. Dus hoe hebben jullie dat aangepakt om door al die content die jullie hebben heen te gaan?
2: Dat is een groot leerproces. En daar zitten we denk ik nog steeds wel in. Omdat je natuurlijk steeds tegen dingen aanloopt en elkaar ondersteunt. En we hebben heel veel gesprekken ook gehad met Cardan, waar we feedback uit krijgen. Verschillende proefrondes. Dus het is een proces waar je steeds blijft kijken van waar moeten we nog meer op letten. En je dat eigen maken. En inderdaad ook niet de makkelijke oplossingen, maar de creatieve oplossingen bedenken.
0: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je soms dat er spanning is tussen iets heel erg toegankelijk maken en iets heel erg tof of mooi of spannend of kwalitatief heel goed maken. Dat die soms dat je wel echt wel een keuze moet maken voor het een of het ander.
2: Ja, zeker.
0: Wat doe je dan?
2: Ja, kijk, uiteindelijk kan je iemand nooit helemaal dezelfde ervaring bieden natuurlijk. Sommige dingen vallen gewoon weg. Maar dat komt inderdaad neer op het wel blijven aanbieden voor de hele grote groep. Dus dat je wel die video post, maar een transcript bijzet. Of een ondertiteling erbij zet. Dus het is echt een kwestie van en.
0: Ja.
2: En niet of. En het mooie is natuurlijk dat je uiteindelijk daar ook alleen maar betere content van krijgt. Want ook mensen die niet last hebben van die beperkingen, die hebben baat bij beter leesbare tekst, hoger contrast, mooie blokjes. Of dat ze kunnen kijken van nou, ik heb geen zin in die hele video. Ik lees wel even door het transcript heen.
0: Ja, ja, eigenlijk sluit het aan. Ik weet dat we niet meer van de kolp zijn, maar het sluit in ieder geval wel aan bij dat je op verschillende manieren content tot je kan nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen interessant.
2: Ja, zeker.
0: Als je denkt van ja, ik vind lezen gewoon fijner. Dat is allemaal prima, die videootjes, maar ik heb er niet zoveel mee.
2: Ja.
0: Dan heb je de keuze. Ik kan me ook voorstellen dat onze luisteraars denken van ja, het is allemaal leuk en aardig allemaal. Dat kost natuurlijk allemaal ongelooflijk veel geld dit. Want je, ja, het is gewoon veel meer werk. Wat zou jouw reactie, advies daarop zijn?
2: Het is meer werk, ja. Daar kom je niet aan. Want je moet een extra stappen doen. Maar wat ik zeg, uiteindelijk maak je er ook betere content van, denk ik. Ik denk echt dat het meerwaarde heeft. En ja, het gaat natuurlijk om het overbrengen van je product. Dus daar moet je die keuzes in maken. En dat gaat ook verder, denk ik, dan alleen maar beperkingen. Want waar we ook al eerder mee bezig zijn, inclusiviteit, gaat niet alleen om beperkingen, maar gaat ook om voorkomen van stereotypering. Dat zie je bij beeld ook, bij Shutterstock beeld.
0: Yeah.
2: Heel veel stereotypes, bepaalde rollen in genders, dat soort dingen. Dus ik denk dat altijd al een aandachtspunt is voor ons. Van hoe breng je het verhaal over op iedereen? En ik denk dat uiteindelijk leidend is. Ik denk dat uiteindelijk is wat je onderscheidend maakt ook. Met goede content. Want slechte content maken is heel simpel. Zeker met AI.
0: Ja, slechte content maken is heel simpel. Ja, dat
2: informatie
0: is
2: vind je overal wel. Dat is het probleem niet. Maar hoe zorg je dat mensen gaan leren en dat ze er wat mee gaan doen?
0: Ja.
2: En dat is je uitgangspunt. En dan is het eigenlijk ook logisch om iedereen daarin mee te nemen.
0: Ja, Marijn, wat zeg je tegen mensen die denken, ja, jeetje man, het is al, ik ben al zoveel geld, kan alles kwijt. Dit is een dure bijzaak.
1: Ja, snap ik. Maar dan is het eigenlijk vooral achteraf. Dus op het moment dat je nu, stel wij komen ergens binnen, we auditen de hele digitale omgeving van een organisatie. En net zoals bij Skillstone, je hebt superveel trainingen die er al zijn. En om die dan vervolgens toegankelijk te maken. Ja, dat is eerlijk gezegd is wel gewoon echt een kluif. Maar als je ervoor zorgt dat je aan de voorkant bij de bouw van of een nieuw concept, een nieuw component, een website, een app, ga ze maar door. Als je dan al digitale toegankelijkheid meeneemt, dan zorg er sowieso voor dat een product veel duurzamer gebouwd wordt. Het is meteen meegenomen in het hele concept. En je hoeft niet aan de achterkant helemaal aan het einde alles weer aan te gaan passen. Dus je neemt het gewoon mee. En wij zitten eigenlijk vooral ook nu met dat idee heel veel bij scholen, universiteiten, hbo's, gaan ze maar door, om juist de mensen van de toekomst mee te nemen in, neem dit gewoon direct mee in je werk. Jullie gaan dit allemaal meemaken, jullie gaan het allemaal maken, ga ze maar door. En dan creëer je denk ik heel erg een duurzame oplossing, maar ook eentje die gewoon voor de lange termijn digitale toegankelijkheid gewoon als standaard mee gaat nemen.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars denken, oké, ja, ik ben verantwoordelijk voor een online leeromgeving bij organisatie X. Dit hebben wij nog niet goed geregeld. We hebben ook heel veel content, ook heel veel misschien wel bedrijfsspecifieke content en niet de prachtige dingen die geleverd worden door bijvoorbeeld Skillstone. Wat adviseren we ze? Waar begin je, Jochem?
2: Ja, het begint bij een beeldvorm bij je doelgroep natuurlijk.
0: Oké.
2: Okay. Ook zeker hangt het er vanaf als het bedrijf specifiek is. Wat voor soort mensen werken er? Want er zijn natuurlijk ook best functies waarin je met een visuele beperking niet zou kunnen werken. Dus ik denk dat begint.
0: Nee.
2: Wat ik eerder al noem.
0: Nee, de flight simulator van de KLM hoeft niet ondertiteld te worden, denk ik.
2: Dus het begint bij wat
0: toch?
2: Is je doelgroep?
0: Marijn, of neem ik nu een verkeerde aanname? Ik moet al checken.
1: Nee, ik denk niet ondertiteld. Ik denk dat niet nodig is. Maar misschien wel voor iemand die het niet ziet. Ja, dat er een beetje uitleg bij mag.
0: Ja. Het vliegt wel lastig, hè, als je niks ziet.
1: Ja, als je zelf vliegt sowieso. Maar als je passagier bent misschien.
0: Passagier, ja, dat is weer een hele goeie. Dus ja. Dat is de onboard. Ja, nee, die zeker. Alright, dus doelgroep bepalen, dat is één.
2: Ja.
0: Ja, Marijn, dat was het tweede wat we moeten doen als we daar willen beginnen.
1: 100% bewustzijn. Bewustzijn met eigenlijk vooral waar lopen mensen nou precies tegenaan. Ik denk dat een heel leuk tooltje is gewoon de Chrome Disability Simulator. Kan je op Google Chrome kan je die downloaden. En dat is echt heel erg klein. Dus kan je wat kleurenblindheid kan je checken. Dus dan kan je ook meteen een soort van contrast checken.
0: Die is al heel interessant, hè? Want hoeveel kleurenblinden hebben we? Volgens mij een belangrijk gedeelte van de mannen is gewoon echt kleurenblind.
1: Ja, 1 op de 12.
0: Ja, moet je kijken.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is 1 op de 24 mensen, simpel gezegd.
1: Ja, maar 1 op de, 250 vrouwen is, of zo is kleurenblind. Dat zeggen ze. Weet ik natuurlijk, ik heb geen idee. Maar,
0: ja, maar veel meer mannen dus.
1: Ja, het is echt een mannenkwaal.
0: Ja. Het is niet voor niks dat je soms mensen ziet lopen dat je denkt, ja, dat zou ik niet bij elkaar aangedaan hebben. Maar ja, daar kunnen ze dus niks aan doen.
1: Nee.
0: Want ze hebben geen idee. Ja, maar dat is echt een uitdaging. Hè? Drukken, klik op de groene knop als je kleurenblind bent. Dat kan een enorm probleem zijn. Want je weet gewoon echt niet welke dat is.
1: Nee, als je het inderdaad helemaal niet ziet, dan heb je inderdaad geen idee. Dus ook dan is weer dat tweeledig is wel heel belangrijk. En een groene knop en de vorm.
0: Ja, dus rond. Of typ er gewoon groen in. Dat kan ook wel helpen.
1: Ja, exact.
0: Alright. Awareness. Snappen awareness. Van wat is dit eigenlijk. En dan die Chrome Simulator kan dan helpen. We gaan even lekker door. Want we zijn goed bezig met het stappenplan. Ja. 3, Jochem.
2: Ja, ik denk dat het daarna gaat ook om te controleren. Wat ik zeg, het blijft een proces waarbij je zelf ook heel veel leert. En dingen die je misschien, waar je misschien niet bewust van bent. Nou, ik noemde net al, gebruikersfeedback is voor ons heel belangrijk. Dus ik ben ook heel benieuwd als we daar feedback over gaan krijgen. Vooral ook dingen natuurlijk die niet goed werken. Van wat kan er beter? Maar het is ook fantastisch soms om te lezen dat je iemand ziet die een training heeft gevolgd. En zegt van nou, ik heb een nieuwe baan hierdoor gekregen. Of, en dat is denk ik het mooiste wat we terug kunnen zien. Dat we ook van mensen krijgen van ik liep hier altijd tegenaan. En nu kan ik ook meedoen.
0: Ja,
2: dus die feedback ophalen. En dat kan natuurlijk via externe partijen die daar echt op controleren op het... op het technische aspect, die alles in detail bekijken, maar vooral natuurlijk ook die gebruikers zelf.
0: Ja, en je kunt je ook laten auditen volgens mij, toch? Je kunt gewoon, dus een keurmerk volgens mij zelfs.
1: Ja, er is inderdaad een keurmerk. Je start dan bij het auditen van dus je digitale omgeving, van een LMS bijvoorbeeld. En vanuit daar krijg je een rapportage en een hele hoop hulp, een advies, hoe je ervoor kan zorgen dat je eigenlijk die gap van waar je staat, dus een soort van je nulmeting, naar het volledig toegankelijk kunnen krijgen van je digitale omgeving.
0: Mooi. Marijn, als mensen meer willen weten, leren, lezen, waar moeten ze dan naartoe?
1: Dan kunnen ze op dit moment naar technobility.nl. Je had het al net in het begin. Het is een hele mond vol. Carlo,
0: ja, technobility. Ja,
1: daarom zijn we een stukje stap voor stap van technobility aan het afstappen. En dan wordt het gewoon cardan.com. En dat is vanaf 1 augustus.
0: Oké, en als mensen dan denken, ja, dat zal wel, dan kom ik een enorme commerciële fuik terecht. Want gaat die Marijn zorgen dat we gaan helpen. Is er nog een soort algemene Europese wetgevingsrichtlijn ding waarvan je zegt van nou, daar wordt het allemaal een beetje duidelijk uitgelegd?
1: Duidelijk niet, maar je zou...
0: Wauw, doe maar onduidelijk
1: ja,
0: dan.
1: Ja, ik heb wel een hele onduidelijke voor je. Als je naar digitoegankelijk.nl gaat, dat is de overheidswebsite.
0: Die is niet zo toegankelijk.
1: Nou ja, die is op kwartaal. Zich wel, die is wel toegankelijk, maar kwartaal inderdaad misschien niet. Daar vind je wel wetgeving over de European Accessibility Act. Is super interessant, maar dat is wel 94 pagina's aan wetteksten. Dus dat is wel een taaie kost.
0: Hartstikke goed. Digitoegankelijke.nl of technobility.nl. Een van de twee is natuurlijk super. Oké, dank jullie wel. Marijn van der Laan van Cardan Technobility en Jochem van Intersen van Skillstown.
1: Dankjewel.
3: De impact van leren.
4: Vandaag halen we de impact in leren uit de learning streak. Jullie kennen dat vast wel van Duolingo, dat je elke dag gestimuleerd wordt om weer verder te gaan. Nou, we zien echt wel dat een significant effect heeft. Ritme en de gewoontes zijn heel belangrijk voor mensen. En door mensen een learning streak te geven en dus het gevoel van hey, je hebt elke dag 7 dagen lang achter elkaar ingelogd en iets geleerd bijvoorbeeld, zorgt er over het algemeen voor dat mensen heel snel verder komen. En een heel slim trucje wat wij bijvoorbeeld toegepast hebben, is dat wij het complimentje, want de complimentjes zijn natuurlijk dan ook belangrijk, hè, van fantastisch, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd, die stuurden wij op dag 4, niet op dag 3. Dus dan stuur je een berichtje op dag 4. Hey, gefeliciteerd, wat goed. Je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd. En dan zie je dat mensen significant vaker dan wanneer je het op dag 3 verstuurt. De werkelijke dag dat ze de prestatie hebben bereikt. Dat ze dan significant vaker weer inloggen. omdat dan eigenlijk het nieuwe moment om te gaan leren alweer aangebroken is. Hele gave manier en hyper simpel om mensen te motiveren. Je zou denken dat het geen effect heeft, want iedereen doet het. Toch zien we, het heeft echt resultaat.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
12: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
13: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Listen to Lead. New Business Radio.

0: je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: EBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: paradijs.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
10: Iedereen praat mee.
11: Dit is New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio, voor business shapers.